that mama, she got it sticking in the cameraman. Look at her.

0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Leon die ligt helemaal rechts achterin. En Juliette ligt tweede van links. En daartussen ligt een jong gestorven dochter.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Ik speel Walter. Ja. En Walter is de hond.
3: En vind je het een goede rol?
2: Ik vind het. Ik had er zeker mijn twijfels bij aan het begin. Ik snap wat hier de bedoeling van is en hier kan ik echt wat van maken.
1: Je ziet het in Expeditie West. Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon 's middags met een pro-Palestina-protest. Betogers riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur 's avonds heeft de politie de twee panden ontruimd. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet meteen kon betalen. Dat zou nu, dankzij donaties van prominente Oekraïners, toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: verkeerd hier. Zomer, zon, strand, een drankje, een parasolletje. Dat is allemaal wat ik voor me zie als ik Mattia Bazar hoor met Ticento. En die prachtige jaren 80 met die mooie muziek. Ik zou het leuk vinden als jullie die plaat met dat gevoel de eeuwige roemlijst instemmen.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

Wat denk je? Kom je droog thuis vandaag? Check het regionale weerbericht in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig, omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dichterbij 89.3 FM.

0: Leon die ligt helemaal rechts achterin. En Juliette ligt tweede van links. En daartussen ligt een jong gestorven dochter.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Ik speel Walter. Ja. En Walter is de hond.
3: En vind je het een goede rol?
2: Ik vind het. Ik had er zeker mijn twijfels bij aan het begin. Ik snap wat hier de bedoeling van is en hier kan ik echt wat van maken.
1: Je ziet het in Expeditie West. Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
1: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
2: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
1: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
3: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
4: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
5: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
6: Straks in West wordt wakker bladeren we in de kranten van deze ochtend. Maar nu het regionieuws van 6 uur met Reinhard Roemer.
7: Een meerderheid van de Haagse gemeenteraad wil nog geen besluit nemen over de opvang van asielzoekers in het oude Haga ziekenhuis. Het college van BMW wil juist door met de plannen. In het gebouw en de sportlaan moeten tijdelijk zo'n 750 mensen worden opgevangen, onder wie 450 asielzoekers. En uitstel kost de gemeente zo'n 4 ton per maand. Een meerkoetnest naast de Marebrug in Leiden is dit weekend 's nachts bestookt door onbekenden. Iemand gooide een flesje op het nest met slapende meerkoetkuikens, zegt de Leidse grachtenwacht, die spreekt van dierenmishandeling. En de klok van de dorpskerk in Voorschoten is weer te horen. Eerder was er geklaagd over het volume van de klok. De geluidslimiet die geldt voor kerkklokken bleek overschreden te worden. De klok is nu zowel overdag als 's nachts zachter afgesteld. Meer regionieuws om 6:30, nu het overige nieuws.
8: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederlanders kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het commissariaat van de media. De toezichthouder zegt dat dat in strijd is met het publieke belang en maakt zich zorgen over de invloed van sociale media op de nieuwsconsumptie. Volgens het rapport zijn de feeds, de gepersonaliseerde berichtenstroom die gebruikers te zien krijgen, aantoonbaar riskant voor de democratie. Ze beïnvloeden wat burgers zien en wie zij volgen. Er is al veel mogelijk om daar wat aan te doen, zegt de waakhond, maar dan moet de politiek die wetgeving wel gebruiken. De overheid schiet tekort bij de controle van de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Dat zegt een meldpunt van SOA AIDS Nederland. Het meldpunt kreeg de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen, met name over een onveilige werkomgeving. Sekswerkers zeggen dat ze werden bedreigd met boetes of ontslag, of dat hoge commissies werden geëist. Ook werden sekswerkers gedwongen zonder condoom te werken en moesten ze riskante cosmetische ingrepen ondergaan. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. 2 schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. Vanochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
9: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
10: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
11: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: manier buiten hebt gekeken, laat ik dan zeggen dat je al echt iets gemist hebt. Want man, wat een prachtige luchten vanmorgen kwamen er vanaf de zee. Helemaal van rood, blauw gekleurd. En ja, ook de zon die echt opkwam. Ik heb de zon weer eens op zien komen op
1: nou,
0: dit tijdstip.
1: Het was inderdaad voor het eerst. Afgelopen dagen was het vaak bewolkt, 's ochtends. En daarvoor, ja, dan zie je al wel een soort rode gloed. Maar ja, echt op is die dan nog niet. Nee. Maar ik heb hem nu echt gewoon inderdaad gezien. Gewoon dat hele rondje.
0: Ja, nou, dat was groot ook.
1: Ja, veel. Maar
2: toch gegroeid.
1: Ja, geeft toch goed.
2: Maar we
1: gevoel,
2: gaan ook naar de 30 graden volgende week. Ja,
0: dat is niet normaal, hè?
2: Dat is bizar. Dat is
1: ja, echt woensdag, hè? Ja. Staat het erop.
2: Kijk heel eventjes op mijn telefoon. Ja, woensdag. Waar het vandaag nog 16 graden wordt, volgende week woensdag dus eigenlijk een beetje het dubbele.
1: Ja,
0: dat is niet normaal.
2: Nee.
0: Zeg ik nog een keer.
2: Nee, het is ook niet normaal. Ik heb het gevoel dat jij het niet normaal vindt.
0: Nou, het is altijd sport.
2: Ja. Ik weet niet waar dat aan ligt, maar weet niet. Ik krijg een sfeer door van
1: ja, je kent het gewoon goed, hè? En dan hoef je ja, maar een halve hint te geven.
2: Ja, precies.
0: Dan heb je
2: ja,
0: genoeg.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Het is hol of stilstaan.
1: Nou, dat lijkt het wel,
2: dat
1: ja,
2: is het wel een
0: dat
2: beetje.
0: Is het wel een beetje,
1: maar
0: toch?
1: Deze week wordt het ook al heel mooi, toch? Vandaag is eigenlijk de laatste een beetje matige dag. Ga je hem weer kijken?
2: Pak ik weer mijn telefoon erbij, ja. Ja, ik
1: ja,
2: heb geen
1: ook
2: Huub Museum,
1: straks
2: he?
1: Nog Huub, ja.
2: Ja, maar dan,
0: nou, morgen richting de 20 natuurlijk. Nou, donderdag richting de 20 en dan nog wat wolken. Maar daarna gaat het wel echt steeds op. Ze kwamen met stevige passen vooruit.
2: Ja. 28 graden zaterdag, 26 zondag. Het ziet er lekker uit, het Pinksterweekend.
1: Ja, heerlijk.
2: De barbecue gaat aan, maar overleven we een
1: ook
2: beetje?
1: Kunnen we mee eten?
2: Wanneer precies?
1: Ja.
2: Nee, wanneer precies?
1: Nou, gewoon Pinksteren.
2: Oh, heel Pinksteren.
1: Heel Pinksteren.
2: Nou ja.
1: Ook vlakbij.
2: Ja, dat is ook zo.
1: Ik hoor geen enthousiasme.
2: Nee, hartstikke leuk. Nee, kom langs. Nee, gezellig. Ja, nee, hartstikke leuk. Wat wil je van de grill?
1: Wat je het lekkerst maakt.
2: Wat mijn vriendin het lekkerst maakt. Want ik maak helemaal niks. Ik zorg voor de drankjes. Zo barbecue ik.
0: Ja. Ik sluit zelf niet uit dat ik volgende week wel de eerste klacht doe van wat is het warm. Dus dat bereid ik jullie wel voor.
2: Ben jij de eerste?
0: Ja, dat is wel bijzonder.
1: Ik denk vrijdag al.
0: Ik woensdagochtend om 7 uur zeg, god, het is warm.
1: Ja.
0: Ja, maar dan kun je daar ook wel beter eerlijk over zijn natuurlijk. Ik ben benieuwd of Huub ook al zo ver durft te gaan als onze telefoon. Of
1: woensdag,
0: die ook die 30
1: ja, hij is
0: al aan wil raken.
1: Altijd een beetje voorzichtig. Ja.
0: Dus, kijk er nu onderuit.
2: Spannend.
0: Krijg het er eigenlijk al warm van bij het idee.

0: natuurlijk wel één probleem met dat we dit nu draaien eigenlijk. Dat is dat we om 17:15 het mooiste voor de ochtend al hebben gehad. En dat ik het ook, ja, ik kan niks beters beloven. Dat is wel een beetje...
1: Ik ga hem nog een keer draaien.
0: Ja, dat zou ik nog kunnen doen eventueel, Beatles. 17:15, is, ja, dat zeg je meestal niet op de radio. Het kan alleen maar minder worden. Dat is niet, nee, dat is toch lullig. Ja, ja. Weet je,
2: we zijn te goed begonnen.
0: Je wil de boel ook verkopen.
2: Ja, maar dat is niet gelukt.
0: Nee, we hebben gepiekt, sorry.
1: We hebben het krantenoverzicht. Misschien vinden mensen dat leuk.
0: Dat
1: klinkt zo. Althans, het voorbereidende werk.
0: Nou, ik vind het nu al heel leuk.
1: Ja, is leuk, hè?
3: Wat staat er in de krant vanmorgen?
2: Ja, nou, er staat heel veel in de krant. Bijvoorbeeld, ja, we hebben natuurlijk heel veel plaatsen gehad waar je inmiddels 30 km per uur mag rijden. Ja. Wassenaar ook bijvoorbeeld, maar ook Amsterdam is natuurlijk een bekend voorbeeld. Maar automobilisten die hebben maling aan die maximumsnelheid van 30 km per uur. Die in een groeiend aantal gemeenten is ingesteld binnen de bebouwde kom. Dat schrijft het AD op de voorpagina. Dat is het onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid.
0: Doe maar.
2: Slechts een vijfde van de onderzochte 30 kilometer wegen ligt de snelheid daadwerkelijk onder die nieuwe limiet. Automobilisten rijden gemiddeld 35 kilometer per uur, maar 15% rijdt zelfs gemiddeld 44 kilometer per uur. Nou, dat is toch wel een stukje taart.
0: Ja.
2: Nou, hoe komt dat nou? Nou, het onderzoek laat duidelijk zien dat het eigenlijk vaak ook gewoon aan de gemeentes ligt. Veel gemeenten passen namelijk de weginrichting niet aan of nauwelijks aan. En dat betekent dat zo'n weg eigenlijk oproept voor je gevoel dat je harder gaat rijden.
0: Oh, maar dat snap ik heel goed.
2: Ja, want je,
0: dat kennen we allemaal, toch wel?
2: Je rijdt vaak wat je denkt dat je mag op een weg.
0: Ja.
2: Als je hele brede wegen hebt, zonder drempels en zonder versmallingen bijvoorbeeld, dan lokt het eigenlijk uit om harder te rijden.
0: Ja, je hebt ook van die wegen inderdaad. En dan rij je op zo'n weg en dan heb je het gevoel dat je in slow motion zit.
2: Ja.
0: Dan kijk je om je heen ook en dan, dit klopt niet.
1: Ik denk altijd, dit is niet goed voor mijn auto, zo zag.
0: Nee, maar ook niet voor degene die achter me zitten.
1: Nee.
0: En dan ga je toch net ietsje sneller.
2: Ja, dan denk je dat ze te dicht op je zitten eigenlijk. Ja.
1: Ja, of dat je zit op te houden eigenlijk, die andere auto's, ja.
0: Nou, ik ben blij dat het ook een keer gewoon onze schuld niet is.
2: Nee, het is niet echt onze schuld.
1: Mag gewoon tot de boetes komen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Op de Telegraaf heel ander nieuws. Geregeld blijven kindermishandelingszaken te lang liggen bij het meldpunt Veilig Thuis. Dat stellen de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten en de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland. En daardoor bestaat volgens hen het risico dat kinderen te lang in een onveilige thuissituatie blijven zitten. In principe is Veilig Thuis na een melding wettelijk verplicht binnen 5 dagen duidelijk te hebben of een kind veilig is. Maar die termijn wordt geregeld niet gehaald, stelt een jeugdrechtadvocaat in de krant. Terwijl we dat toch niet voor niets met elkaar hebben afgesproken in Nederland. Hij stelt dat het meldpunt voor kindermishandeling inmiddels zoveel meldingen krijgt dat ze soms echt door de bomen het bos niet meer zien. En daardoor raken ernstige mishandelingen ondergesneeuwd. 1,5 jaar geleden bleek ook uit onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd al dat Veilig Thuis structureel de wettelijke termijnen overschrijdt voor de beoordelingen.
2: Ja. Er zijn toch heel veel voorbeelden inderdaad. Hè? Dat pas nog met die twee vrouwen in Groningen die hun kinderen dan zouden mishandelen. Daar waren al hele lange tijd gewoon signalen van. En ook meldingen bij Veilig Thuis.
0: Ja,
2: en er wordt al niks gedaan eigenlijk.
0: Nee, ik hoorde ook een deskundige daar zeggen, want dat zijn allemaal van die losse meldingen.
2: Ja.
0: Dat zijn dan misschien op het oog even heel erg tussen aanhalingstekens nog kleine dingen. Waarvan dan helemaal niet overzien wordt dat het iets heel groots is. Waarop onmiddellijk actie moet worden ondernomen.
2: Nee, 1 plus 1 is dan geen 2.
0: Nou ja, precies.
2: Zeg maar.
0: Ja, dat. En dat komt eigenlijk toch een beetje door wat hier nu ook op de voorpagina staat, denk ik.
2: Ja.
1: Veel meer mensen dan verwacht blijken een te hoog cholesterol of een verhoogde bloeddruk te hebben. Volgens de Hartstichting laten cijfers zien dat veel Nederlanders rondlopen met risicofactoren voor hart- en vaatziekten zonder dat zelf te weten. AD schrijft erover vanmorgen. De stichting maakt vandaag de resultaten bekend van ruim een jaar hartcheckpunten. Dat zijn mobiele meetlocaties bij onder meer bibliotheken, buurthuizen en sportcentra. In totaal lieten ongeveer 13.000 mensen tussen de 40 en de 70 daar hun waarde controleren. De hartcheckpunten zijn bedoeld voor mensen zonder bekende hart- en vaatziekten en die geen medicijnen gebruiken voor bloeddruk, cholesterol of bloedsuikerspiegel. De risico's van hart- en vaatziekten worden onderschat, zegt directeur Hans Snijders van de Hartstichting. Mensen blijken wel degelijk behoefte te hebben aan laagdrempelige, heb je weer de drempels, controles en praktische hulp.
0: Ja, dat is ook nog wel, dat had eerder moeten gebeuren, want een docent Nederlands, Joost van Driel, die pleit voor afschaffing van de eindexamens. In mijn tijd was dat natuurlijk
1: zo,
0: veel beter.
1: Daar
0: waren we wel eventjes op, jongens.
2: Dan was je naar de universiteit gegaan.
0: Natuurlijk. Hij zegt zelfs, de eindexamens zijn krankzinnig.
2: Oh. Ja, en dus, waarom dan?
0: Docent Nederlands vindt de examens een rituele dans en een hoop gedoe. Dat schrijft hij in zijn boek.
2: Maar je moet toch iets van testen?
1: Heeft hij een alternatief?
0: Hij zegt het nakijkproces is omslachtig met twee correctoren en verzegelde enveloppen. De operatie vereist dat gymzalen vollopen met zenuwachtige leerlingen. Dat er externe surveillanten moeten worden ingehuurd. Het is een hoop gedoe. En het is eigenlijk alleen maar omdat de onderwijsinspectie de scholen wil vergelijken als een soort voedsel- en warenautoriteit. Van hoe de cijfertjes eruit zien. Ja. Hoe de een presteert en hoe de ander presteert.
2: Maar uiteindelijk kom je toch bij elkaar op een universiteit of een hogeschool of een mbo.
0: Klassikaal systeem waarbij leerlingen als een soort legbatterij op niveau worden gesorteerd. Wel mooi.
2: Ja, vind ik wel mooi. Ik zie het wel voor me.
0: In Scandinavië doen ze dat heel anders. Daar blijven leerlingen van verschillende niveaus veel langer bij elkaar, wat veel natuurlijker is voor hun ontwikkeling. Dus hij vindt ook dat uitsorteren eigenlijk te snel en niet goed. Heel veel landen doen het trouwens, Jorinda Teve, zonder centraal eindexamen.
2: Sorry.
0: Ik noem Finland. Hè, daar is alles het best.
2: Ja,
0: België.
2: Waar.
0: België ook.
2: Oh.
0: De Verenigde Staten. Landen waar het onderwijs toch niet slecht aangeschreven staat. Inderdaad, de vraag wordt wel gesteld wat er dan wel moet gebeuren. Het schooldiploma kan gewoon een diploma zijn. Dat wordt afgegeven door de instelling die de leerling al jaren kent. Dus gewoon op basis van je prestaties die je op school hebt verricht, krijg je dan eigenlijk een diploma. En niet dat zenuwachtige gedoe dat je met z'n allen in een legbatterij wordt geplaatst in de gymzaal, waar ik me toch al nooit thuis voel.
2: Nee.
0: En dan zwetend.
2: Ik zag dat bijvoorbeeld op Bonaire, dat is natuurlijk ook Nederlands, dat doen ze ook gewoon het Nederlandse schoolexamen, wat we hier ook kennen. Maar dat moet dus tegelijkertijd met de mensen die hier schoolexamen doen. Maar het is natuurlijk veel vroeger. Oh, dus die zitten dan 's ochtends om 7 uur of 6 uur zitten ze al gewoon in zo'n gymzaal.
1: Het scheelt 6 uur, dus dan zitten die... Om te voorkomen dat mensen elkaar gaan tippen over de antwoorden.
2: Dat het uitlekt,
0: Ik herhaal Joost van Diel nog een keertje. Het eindexamen is krankzinnig. Nou, de man krijgt van mij 10, hoor.
2: Nee, dat mag dus niet, hè?
0: Oh, nee.
2: Nee, dat doen we niet aan.
0: Sorry.
1: Met een griffel of zonder?
0: Dan moet ik nog even over nadenken.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 70s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 70 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet dat even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl. En dan zeg ik tot vanavond.
0: 70s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had, maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
1: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
2: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
3: Omroepwestadverteren.nl.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: 6:30, goedemorgen allemaal. Dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Tjeerd. En goedemorgen, Jorinda.
7: Goedemorgen.
6: Een meerderheid van de Haagse gemeenteraad wil nog geen besluit nemen over de opvang van asielzoekers in het oude Haga ziekenhuis. Het college van BMW wil juist door met de plannen, nu bekend is dat een belangrijke natuurvergunning wordt afgegeven. In het gebouw aan de Sportlaan moeten tijdelijk zo'n 750 mensen worden opgevangen, onder wie 450 asielzoekers. Een uitstel kost de gemeente ongeveer €400.000 per maand. De Haagse Raad wil het besluit doorschuiven naar de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie. En dat zorgt er voor de verdeeldheid. Een meerkoetnest naast de Marebrug in Leiden is dit weekend 's nachts bestookt door onbekenden. Iemand gooide een flesje op het nest met slapende meerkoetkuikens, zegt de Leidse grachtenwacht. Die spreekt van dierenmishandeling. De stichting beheert een camera die op het meerkoetnest naast het brugwachtershuisje is gericht. Kijkers van de livestream zagen zondagochtend het bierflesje midden in het nest liggen. Door de beelden terug te spoelen is te zien dat het flesje rond 12:30 s'nachts op de 3 jonge kuikens werd gegooid. Een van de vogels raakte gewond. De klok van de dorpskerk in Voorschoten is weer te horen. Eerder was er geklaagd over het volume van de klokslagen. De geluidslimiet die geldt voor kerkklokken bleek overschreden te worden. Om boetes te voorkomen werden de uurslagen 's avonds en 's nachts maar helemaal uitgezet. Klok is nu zowel overdag als 's nachts zachter afgesteld. De dorpskerk met een orgel uit 1720, een carillon en dus die klokken is een van de toeristische hoogtepunten van de stad Voorschoten. Verslaggever Bob Brinkman is onderweg naar de dorpskerk en volgens mij heeft hij, hoe heet zo'n ding, een decibelmeter bij zich.
5: Oh,
6: spannend.
5: Ja. Nou, heel goed. Dan moeten we eigenlijk dat onder het nieuws doen als jij bent, hè? Want dan slaat hij.
6: Op het hele uur.
5: Nou, op het hele uur.
7: Ja, stellen we het nieuws eens uit.
5: Ja, ja. Dat lijkt me
6: iets meer tijd ook.
5: Dus ja, en wij ook. Huub, goedemorgen.
8: Goedemorgen, Tjeerd.
5: Ja. Ja. Vanmorgen hebben we echt voor het eerst met z'n allen een beetje genoten van dat we de zon helemaal zagen opkomen. Ja. Prachtige lucht ook, moet ik zeggen.
8: Ja, ja. Het was maar eventjes natuurlijk, hè, want het is inmiddels bewolkt.
5: Ja. Ja.
8: Maar we hebben hem gezien, inderdaad, dat klopt. Hij scheen eventjes. Nou ja, voorlopig is het ook bewolkt, het is nog droog. Later vanochtend en vanmiddag dan gaat er af en toe regen vallen. Dat zal zeker weer gebeuren. We hebben daarbij een zuid-zuidoostenwind. Die is zwak tot matig, dat valt mee. Die wordt wel aan de kust vrij krachtig. En het is zo'n 7 graden, 8 graden. Vlak aan zee ietsje hoger. En het wordt vanmiddag ongeveer 15 graden, dus dat is het nog net niet helemaal. Komende avond ook nog bewolkt en plaatselijke regen. Later vannacht wordt het dan weer droger. Komende nacht wordt het wat minder koud. Het blijft aanvankelijk nog bewolkt. En het wordt dan zo'n 11, 12 graden als minimum. Morgen dan is er af en toe zon. Komen er ook enkele buien voor. Maar dat neemt morgenmiddag af, die buiigheid. En dan wordt het morgen alweer 17 of 18 graden.
5: Ja.
8: En vanaf donderdag, ik hoor inderdaad je belangstelling voor het weer vanaf donderdag. Ja, het wordt dan droog. We krijgen perioden met zon. En donderdag wordt het al zo'n 21 graden. Dat is echt al sowieso aangenamer.
5: Heerlijk.
8: En vrijdag wordt zo'n leuke dag, want dat zou de eerste echte zomerse dag kunnen worden met 25 graden of wat hoger. Zaterdag is dat ook het geval, dan wordt het nog wat warmer. 26, nou misschien wel 27 graden. Daarna de temperaturen ietsje lager, maar ze komen ruim boven de 20 graden uit. Het blijft droog met heel veel zon, zowel het Pinksterweekend als de eerste dagen volgende week daarna. Een heel groot deel van volgende week. En het blijft dan weer voorlopig tot het einde einde van de maand zo'n beetje droog.
5: Ja, zie jij, laat het getal nog niet vallen, Huub. Dat is grappig.
3: Want wij hebben vanmorgen...
5: Voelt als gisteren.
3: In de app van Bob gekeken.
5: Ja, ook in die van mij ook,
3: ja,
5: hoor.
3: Ja, ik zie het nu ook bij die van mij. Woensdag, Huub.
8: Ja?
3: 30 graden.
8: Ja, dat is een van de mogelijkheden. Maar er zijn 49 andere berekeningen. Die geven wat anders aan. En de meeste komen uit op 4, 25 graden. Dus dat is prima. Ja, heel misschien 30, maar... Ja, misschien wel.
5: We zetten erop in. Wie gaat woensdag voor de 30 graden?
3: Ja, toch wel.
5: Ja, ik ga voor de 30 graden. Ik zeg dat het wordt. Reinhard Roemer, we zijn bezig.
7: Laat ik dat ook maar zeggen. Dat is veiliger dan...
3: Nou, 3 tegen 1.
5: 3 tegen Wijnand Zwaan, 30 graden woensdag. Teken je ervoor?
7: Nee.
3: Nee,
7: het moet worden. 2 tegen 3.
3: Nou, spannend.
5: Leuk, jongens.
3: Wat zetten we erop? Een Westmok.
5: Een Westmok.
3: Ja.
5: Ja, met hele goede drank.
3: Ja, zeker.
5: Nou, benieuwd. Heel fijn. Dankjewel, Huub.
8: Ja.
5: En Wijnand Zwaan, die is er dus. Goedemorgen trouwens, Wijnand.
9: Goedemorgen. Ja, ik heb ook wel één berekening lopen dat er vanmorgen 2000 kilometer file komt te staan. Maar
5: Dat
9: gaat hem niet worden, hoor.
5: Nee.
9: Ik heb andere berekeningen dat het veel rustiger blijft.
5: Jij bent van het Huubkamp, dat hoor ik wel.
9: Zeker.
5: Hoe is het nu op de weg?
9: Nou, het valt alleszins mee. Normaal begin van de ochtendspits met wat dagelijkse drukte hier en daar. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam, daar begint het al wat drukker te worden tussen Rijswijk en knooppunt Hofvliet. Bij elkaar ongeveer 10 minuten vertraging in 7 kilometer file. Op de A20 richting Gouda rijden langzaam bij Moordrecht over 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. De andere kant op is de vertraging wat geringer, 5 minuten bij Moordrecht.
5: Dankjewel, Wijnand.
9: Tot later.
6: En tot zover. Het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten? Blijf dan luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
10: Voor

0: Goedendag, ik ben Rob Langeveld, presentator van Muziek van Alle Tijden. Ik ben graag ambassadeur van Hold Me Now, een van de mooiste nummers van Golden Earring. George Keumans. Hij is helaas niet meer onder ons, maar zijn muziek en stem die mogen wat mij betreft voor eeuwig voortleven.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

0: en Zoutelanden. 6:35 is het geworden. We praten hier op Radio West bij over al het nieuws van dit moment. Gemeenten die krijgen meer hulp vanuit het Rijk bij de opvang van asielzoekers. Het is de uitkomst van het spoedoverleg tussen het kabinet en de gemeente in het Catshuis. De gemeenten hadden om dat overleg gevraagd na de uit de hand gelopen protesten, onder meer in Loosdrecht. Dit is wat premier Rob Jetten zei na afloop van dat overleg.
1: Dat doen we door op alle plekken in Nederland asielopvang te realiseren, maar daarbij wel ook meer maatwerk te bieden, zodat die opvang ook past bij de gemeente. Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende en daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die gemeente hier extra bij kan ondersteunen, zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken.
0: Ja, hoe die vliegende teams dat dan gaan doen is nog niet duidelijk.
2: Door de lange wachtrijen op Schiphol hebben enkele honderden mensen hun vlucht gemist. Sinds gisteren werkt de luchthaven met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Maar de overgang loopt niet soepel. Er zijn problemen met de roosters en daardoor is een tekort aan beveiligers. En dus was het lang wachten voor reizigers. Soms zelfs zo lang dat er water werd uitgedeeld.
3: Ja, we hebben nog net gekregen. Gratis water voor 1,5 uur wachten.
4: I've been in this line for about 30 minutes so far. Since the back of it, it's probably going to take me 45 minutes to an hour to get through.
2: Bij Schiphol kan ook niet snel iets goed gaan.
0: Nou, de laatste jaren niet. Nee. Schiphol was toch een van de beste luchthavens van de wereld. Met een naam die overal gewoon bekend was. En echt, nou ja, in gouden letters zou ik bijna zeggen. Maar de laatste jaren, ik vind het wel een goede nieuwe verbetering. Dit systeem, hè?
2: Ja, wel gelijk lekker. Ja, absoluut, ja. En ook vandaag, als je moet vliegen, ja, moet je maar zeker op tijd zijn. Want het sluit niet uit dat er lange rijen zullen ontstaan bij die beveiligingscheck.
0: Het lijkt me zo frustrerend dat je dan ook echt je vlucht mist. Ja. Omdat je gewoon in de rij staat. En je bent op tijd, je hebt alles gedaan. En dan toch, zie je zo, als je dan door het raam kijkt, zie je het vliegtuig gaan.
2: Ja, zie je hem gaan, ja.
0: Nederlanders kunnen door sociale media minder goed een vrije en goed geïnformeerde mening vormen. Dat zegt het Commissariaat voor de Media. In een nieuw rapport staat dat Niels steeds meer van platforms als TikTok en Facebook wordt gehaald. Maar die bepalen juist met een algoritme wat mensen te zien krijgen. En dat is volgens het Commissariaat een gevaar voor de democratie.
5: Want alles wat we lezen, alles wat we zien, dat bepaalt toch mede wat we vinden van de samenleving, wat we vinden van issues, wat we vinden van hoe het gaat in de wereld. Dus het stelt ons op een onvrije manier, biedt het ons informatie en nieuws aan. En dat vinden wij gevaarlijk voor de democratie.
0: Het commissariaat zegt dat er al veel Europese wetten zijn die algoritmes kunnen aanpakken, maar dat de politiek daar dan wel meer gebruik van moet maken.
2: En 19 VWO-leerlingen van een school in Eindhoven stoppen 4 jaar lang hun telefoon in een kluisje. Op school mochten ze hem al niet gebruiken en nu dus ook de rest van de dag niet. De school wil weten of dit leidt tot meer rust en sociale contacten of juist tot meer eenzaamheid. Iedereen doet mee, ook de lerares die zelf ook wel verwacht dat ze het moeilijk krijgt.
6: Ja, mijn vriend verheugde zich al op avonden, Monopoly of Risken. Daar heb ik helemaal geen zin in. Ja, misschien kan ik iets anders verzinnen.
7: Ik denk toch wel geen muziek luisteren of geen wekker zetten. Dat zijn wel 2 dingen die ik eigenlijk elke dag wel doe.
8: Ja, ik denk ook dat het wel moeilijk gaat zijn, maar ik ga het gewoon proberen. En als het niet lukt, dan is het ook gewoon een geslaagd experiment, vind ik.
2: Ja, deze leerlingen hadden geen laatste avondmaal, maar een laatste berichtje dat ze mochten sturen.
0: Ja, laatste berichtenmaal.
8: Doei, naar mijn ouders.
7: Ja. Ik denk aan mijn ouders. Ja, of aan de groepsapp met mijn hele gezin. Daar en dan gewoon doei.
8: Ja, mijn ouders hadden gezegd succes stoppen.
0: Nou klinkt het dus heel dramatisch. Ik denk aan mijn ouders en ik zeg doei. Maar ja, als het 4 jaar is, wat ik hoorde net.
2: 4 jaar?
0: Ja, oh, ja, van jou, dat is het toch wel heel lang,
2: nee,
0: hè?
2: Nee, het is 4 dagen. Oh. Dat zei ik 4 jaar. Ja. Nee, het is slechts 4 dagen.
0: Oh. Maar het klinkt rustig. Wel als 4 jaar, dit.
2: Ja, ja precies. Ja, ja. En alsof ze ook niet thuiskomen.
0: Nee, ik ben weg.
2: Ja, maar het wordt wel nog iets moeilijker gemaakt. Want ook de laptop die gaat achter slot en grendel. En de kinderen krijgen ook zo min mogelijk tv te zien. Of in ieder geval, het wordt opgeroepen om zo min mogelijk tv te kijken.
0: Echt helemaal zonder beeld.
2: Helemaal
0: eigenlijk.
2: Zonder beeld, ja.
0: Dat vind ik ook wel heftig.
2: Ja, ik zou het ook pittig vinden.
0: Nee, ik ben altijd wel voor een radioman met veel beeld ook. Ja. Nou, wij wensen ze heel veel sterkte daar in Eindhoven.
2: Ja, we zetten hier ook de schermen uit.
0: Ja.

0: Robinson en The Miracles en Tears of a Clown. 6:50. Ik was gisteren toch ook nog even verbaasd. Moet ik toch even met je delen over iets wat ik in het nieuws hoorde. Dat het luchtalarm weggaat.
1: Oh, dat zou juist niet zijn.
0: Nee, want Jezielkes heeft het ooit geroepen.
1: Ja, weet precies.
0: Je
1: nog
0: wel? En, maar ja. Toen bleef het uiteindelijk toch weer. En nu is gisteren die Van Wil riep ineens. Ja, we hebben geen geld voor nieuwe sirenes. En die oude die zijn, dit kan niet langer meer. En er geen onderdelen of zo. Ik weet niet precies of dat het geluid dat je dat niet meer kan krijgen op die manier. Maar dus besef, we hebben geen geld. Dus vanaf 2028 of zo gaat het weg.
1: Oh,
0: maar dat vind ik zo raar. We gaan 19 miljard investeren gewoon jaarlijks in defensie en weerbaarheid.
1: Ja, geld zat zou je
0: dan
1: zeggen.
0: Dan kan dat luchtalarm er ook wel vanaf.
1: Ik hoor steeds dat het nog moeilijk wordt om dat allemaal uit te geven.
0: Nou ja, ook dat. Dat ze God niet weten waar ze het moeten laten.
1: Ja.
0: Maar nu, ik bedoel, je laat het nu... Want het NL-alert, dat was dan de beste en de meest efficiënte manier. Maar het is toch een mobiel netwerk, denk ik dan. Als dat ergens gewoon uit de lucht wordt geschoten.
1: Ja, ik weet niet zo goed hoe het NL-alert werkt eigenlijk.
0: Nee, maar je komt ook nog eens een NL-alert op de verkeerde plek terecht. Ja. Ik heb wel eens een NL-alert gehad voor een brand die ergens gewoon twee steden verderop woedde.
1: Ja, dus maar beter dat je hem dan wel krijgt dan niet natuurlijk.
0: En voor oudere mensen bijvoorbeeld. Ieder land heeft zo'n luchtalarm en dan zijn wij weer de enige zonder, denk ik dan.
1: Ja. Ja, ik vind dat ik zou het wel ook, ik zou het niet missen. Bedoel,
0: oh, ik wel.
1: Op maandag?
0: Ja, ik vind dat als ik er maar niet onder sta. Want dan is horen en zien vergaatje.
1: We hebben hier wel eens dat we hier liepen voor de deur. En het staat hier vlakbij, staat er eentje.
0: Ik hoor het nog.
1: Ja, precies. Dat is niet normaal.
0: Nou, ik wilde toch alarm over zetten. De sirene zet ik niet aan. Dat kost me te veel.
2: De Buitenpost.
0: We gaan eens even lekker naar buiten. We gaan nu ook iets bijzonders doen. Want Jorien, we

0: lawaai. Vooral 's nachts konden mensen niet slapen. Ze hebben daar nu wat aan gedaan. En we dachten, laten we Bob alvast naar die kerk gaan om even te luisteren.
1: Ja, dan gaan we even luisteren. Ja, maar je staat 's nachts uit, hè?
0: Ja.
1: Zo. Hallo, Bob.
2: Hallo.
1: Hoi.
2: Hallo, Tjeerd.
1: Ja, moeten we fluisteren ook echt, denk je wel?
2: Nou ja, ik wil het moment van die kerkklokken niet missen.
1: Nee, natuurlijk niet. Nee,
2: dan sta ik er straks weer doorheen te praten.
0: Misschien ben je iets te vroeg.
2: Hoe laat is het dan?
1: Het is 8:08.
0: 8:07.
3: Oh, jeetje. Ja, dat duurt het
1: dat
3: nog
1: is te lang, hè? Ja, want dan ga ik neem aan op het hele uur, toch? Het is een soort Reinhard Roemer, de hele een half uur.
3: Ik dacht, sommige kerkklokken doen ook op de kwartieren een klein klokslagje. Ik stond hier gewoon 6:45. Die heb ik niet gehoord.
1: Nee.
3: Dus of hij staat zo zacht dat hij niet voor menselijke oren waarneembaar is. Of hij doet alleen maar op de hele een halve uren. Inderdaad. Ik sta in Voorschoten voor de Dorpskerk. In de Kerkstraat. In een winkelstraatje is dat. Maar waar boven de winkels ook balkonnetjes zitten van woonhuizen. Een winkelwoonstraat, om het zo maar te zeggen. Met dus een oude kerk daar in het centrum van de straat. Een klein informatiebordje voor de deur. De huidige dorpskerk dateert uit 1868. En het orgel stamt uit... Oh, die is wat ouder. Die stamt uit 1720. Dus dat orgel stond hier al en later is er een kerk omheen gebouwd. Dat is ook interessant.
1: Ja?
3: Als ik zo praat. Ik heb in mijn hand op mijn telefoon een gedownloade app. Een decibelmeter. Want ik was inderdaad wel benieuwd. Die kerk in Voorschoten moest de klokken eventjes stilhouden. Want er werd geklaagd. Nu wordt er dan ook weer, omdat kerkklokken ook op een bepaalde manier echt in de cultuurhistorische waarde van mensen zit ingebakken. Ja, dan komt er toch ook weer een tegengeluid voor de kerkklokken. Om die toch weer te laten luiden. Dus de gemeente gaat dan nu weer kijken. Kunnen ze dan misschien zachter?
1: Ja, ik wist helemaal niet dat er een volumeknop op zo'n kerkklok zat.
0: Nee, inderdaad, ja.
1: Nog een streepje zachter. Nee, nog één streepje.
3: Ik zie dat dan zo voor me dat ze dan bijvoorbeeld tussen de klepel en de bel een stukje watten leggen of zo. Een wattenlaag.
1: Dat die minder hard slaat.
3: Dan dempt het misschien.
1: Ja.
3: Als ik nu praat, ik kijk nu naar mijn decibelmeter op mijn telefoon. Die slaat uit in groen en dan geel. En dan, als ik echt zou schreeuwen, zou die in rood uitslaan tot 120 decibel. Waar ik trouwens eerder vanochtend heb geleerd dat een luchtalarm, dat heb ik heel even snel opgezocht, 104 decibel is.
1: Oh ja.
3: Tjeerd en Jorinde.
1: Nou ja, dat hebben we wel gehoord als het eronder staat inderdaad. Ja.
3: Ik praat nu 60 decibel en dan zegt hij dat dat normaal volume is eigenlijk.
1: Is het misschien een idee om je om 7 uur even gewoon, dat we even schakelen nog en dan even luisteren of die klinkt. Dat we het even en dat we de meting live meemaken. Ook wat we er zelf van vinden.
3: Dat is een goed idee. Dus, maar heel even voor referentie. Ik ben dus 60 decibel als ik zo praat. En een feesttoeter... Zo, die schiet daar naar 100 decibel.
0: Zo. Wow.
3: Jeetje.
0: Ik vond het ook vrij heftig, moet ik zeggen.
1: Ja, voor de vroege ochtend.
3: Ja, maar goed, dan weet je het verschil in ieder geval.
1: Nou, het helpt wel.
3: Dat is gewoon grondig onderzoek wat we hier aan het doen zijn. Dus over 5 minuten kom ik graag bij je terug, Tjeerd.
1: Ja, nou, kosten nog moeite gespaard. We gaan naar Voorschoten.
3: Ik blijf hier staan, onder de kerkklokken van de Dorpskerk.
1: Ja, hij blijft op zijn post. Nou, hartstikke goed. Ik kan Bob wel om een wetenschappelijk onderzoek sturen. Hè? Of het nou een handdoek is die heel snel droog wordt, of kerkklokken die luiden.
0: Ja, zelfs met attributen.
1: Oh, met attributen.
0: Altijd mee, hè?
1: Alle markten thuis, jongen. Nou, een typische 2026-discussie straks om 7 uur live hier.

0: naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
2: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
3: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
4: Ja, snel naar Voorschoten dus eerst even. We zijn er helemaal klaar voor. Jij ook, hè, Bob?
5: Ja. Ik sta er helemaal klaar voor. Het is nu 7:00.
4: Ja, het is natuurlijk de vraag hoe lang in Voorschoten ze denken dat het nacht is, hè?
6: Ja, hebben ze hem al aangezet überhaupt eigenlijk? Ja. Of moet dat nog gebeuren?
4: Of is die volumeknop, staat die zo zacht dat je het eigenlijk gewoon bijna niet hoort?
5: Hoe lang gaan we dit de tijd geven?
4: Een uur.
5: Zo, oké. Okay. Dat is goed.
4: Ja, ik neem geen risico.
5: Nee, dat snap ik inderdaad.
4: Misschien lopen ze wat achter, je weet het niet, toch?
5: Nee, dat is ook zo. Kijk, ik probeer heel even langs de kerkklok omhoog te kijken of ik de wijzers kan zien. Nee, die staan toch echt wel. De grote wijzer staat dan op 12 en de kleine wijzer staat op 7.
4: Ja. Heb je als kindertv overwogen ook eigenlijk? Als carrière?
5: Ja, zeker.
4: Ja, was er...
7: ja. Kleutertje luister.
4: Ja. Ja. Kleuter dat je luistert. Ik, ja. Niet, hè?
5: Nee, hij doet... Nee, wacht even hoor. Nee. Ja, maar op mijn telefoon is het officieel nog steeds 7:00.
4: Ja, wat, ja.
6: Ja, maar dan moet hij toch
5: wel
6: gaan
5: doen. Laten we het nog tot 1:07 geven? Of
4: jawel.
6: Ja, dat is het nu bij ons.
4: Ja, het is 1:07 hier. Ach, wat zonde. Ik vind het ook wel... Het is kaal, hè, zonder zo'n klok. Vind je niet? Ik vind het toch altijd leuk in zo'n stad. Ik vind dat hoort er wel een beetje bij, wat mij betreft.
5: Ja, nou, de grote wijzer is ook echt nu voorbij de 12, zie ik. Dus, ja,
4: dan weet je het wel.
7: Zo heb ik klok leren kijken. Ja. De grote wijzer is bij de 12. En de kleine wijzer is bij de 6. Hoe laat is het dan, Reinoud? Nou, dat wist ik niet.
4: Nee, nog steeds niet. Tenminste, als we je altijd binnen zien komen. Dankjewel, Bob.
5: Ja, graag gedaan. Ja, goed, tot zover. Top item.
4: Ja, fijn dat je ook voorbereid was met meters en zo. En alles toch.
5: Ja.
4: Straks meer over de klok in Voorschoten in West wordt wakker. We willen er natuurlijk alles van weten. Gaan de wethouder vragen waarom we het niet horen. Dat is toch kostbare zendtijd. Nu het regio-nieuws met Reinoud Roemer. Reinoud, ga je gang.
7: Malek F., die in 2018 3 mensen neerstak in Den Haag, staat vandaag bij de rechtbank in Groningen terecht voor een poging tot moord op een medepatiënt in de Mesdagkliniek. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij mogelijk een terroristisch motief gehad. Een meerderheid van de Haagse gemeenteraad wil nog geen besluit nemen over de opvang van asielzoekers in het oude Haga ziekenhuis. Het college van BMW wil juist door met de plannen. In het gebouw aan de Sportlaan moeten tijdelijk zo'n 750 mensen worden opgevangen, onder wie 450 asielzoekers. En een meerkoetnest naast de Marebrug in Leiden is dit weekend 's nachts bestookt door onbekenden. Iemand gooide een flesje op het nest met slapende meerkoetkuikens. Zo is te zien en te horen op camerabeelden bij het brugwachtershuisje. Pure dierenmishandeling, zegt de Leidse grachtenwacht. Meer regionieuws om 7:30, nu het overige nieuws.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Zo zouden ze vaak worden gedwongen om zonder condoom te werken. Sekswerkers zeggen dat ze ook geregeld onder druk worden gezet door exploitanten.
9: Ik kan daarvoor denken aan dreigen met boetes, ongewenste looninhoudingen. En dat kan niet. Sekswerkers hebben net als andere mensen recht op veilige werkomgeving en goede arbeidsomstandigheden.
8: Bij de stichting kwamen de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen binnen, vooral over een onveilige werkomgeving. Door de lange rijen bij de veiligheidscontrole op Schiphol hebben gisteren enkele honderden mensen hun vlucht gemist. Het was de eerste dag dat 3 nieuwe bedrijven de security hadden overgenomen en dat verliep allesbehalve soepel. Er ontstonden enorme rijen. Ook vandaag kunnen er nog problemen ontstaan, zegt Schiphol. Nederlanders zijn door sociale media minder goed in staat een vrije en geïnformeerde mening te vormen, zegt het commissariaat van de media. Vooral jongeren halen steeds meer nieuws en informatie van platforms als TikTok en Instagram.
10: Het stelt ons op een onvrije manier, biedt het ons informatie en nieuws aan. En dat vinden wij gevaarlijk voor de democratie.
8: De toezichthouder maakt zich vooral zorgen over de algoritmes die bepalen wat gebruikers te zien krijgen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet kon betalen. Dat zou nu dankzij donaties van prominente Oekraïners toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. Het weer. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en later valt er af en toe een bui en het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: En bij de ANWB is Wijnand Zwaan.
11: De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang met een paar dagelijkse files. Op de A4 richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hoflied over 7 kilometer. A20 naar Gouda bij Moordrecht 5. De andere kant op vanuit Gouda tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel 4 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten.
12: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
13: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
14: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Tegeltiek Badkamers en Tegels in Den Haag.
1: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
16: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: De dag is begonnen, maar we hebben de klok dus nog niet horen luiden daar net in Voorschoten. Dat is nog wel eventjes een dingetje. Moet hij nou hard, moet hij nou zacht of helemaal niet? Je hoort daar tegenwoordig wel vaker discussies natuurlijk over. Straks praten we nog eventjes met de wethouder over door. Of het ook klopt dat we nou om 7 uur nog niet hoorden. Of dat het geluid zo zacht stond dat je, nou ja, dat het niet werd opgepikt.
1: Volgens mij zijn we te vroeg.
0: Zijn we te vroeg?
1: Ja, het besluit is wel genomen om hem weer aan te gaan zetten. Hij was eigenlijk stilgezet tussen 7 uur 's avonds en 9 uur 's ochtends. En vanwege dat er klachten waren en dat er dus was gemeten dat hij ook te hard was. Dat hij over de schreef ging eigenlijk, de kerk. En ik denk dat hij nog aangezet moet gaan worden.
0: Ik word altijd het is heel persoonlijk natuurlijk, maar ik word altijd heel blij van dat geluid van zo'n kerkklok. Ik vind dat fijn, ik vind dat dat bij zo'n stad hoort. Ik voel me altijd, ik voel me dat dan wel bij thuis.
1: Ja, nou, ik vind vind ik ook wel eigenlijk.
0: Met
1: maar ik weet niet hoe hard
0: ook.
1: Deze was natuurlijk, maar, nee. Maar inderdaad, carillon, toch kijken of je het liedje herkent.
0: Ja, dat is bij jou, vlakbij natuurlijk daar op het stadhuis.
1: Ja, precies. Dat is geen kerk, maar dat is
0: een
1: klok.
0: Daar heb je wel zo'n carillon en die speelt regelmatig de hits.
1: Ja, klopt.
0: En dan probeer ik mee te zingen en dan denk ik, oh ja, dit is hem. Dat vind ik leuk. Ik word ook altijd, als ik bij jou dan wel ben, word ik heel blij van dat geluid. En je weet ook even van, oh, het hele uur is daar. Wat is het afgelopen uur snel gegaan? Wat was het gezellig?
1: Ja, maar daar gebruik ik hem dan niet meer voor, de klok, moet ik zeggen.
0: Toch.
1: Irene, die is opgegroeid met deze kerkklok. En die zegt, ja, wen er gewoon aan. Ik heb ook vlakbij het spoor gewoond. De trein hoor je op een gegeven moment ook niet meer. En degene moet maar gewoon oordopjes kopen en in zijn oren doen. En dan hoort het, want bij ons hoort de klok.
0: Ja, maar dat is natuurlijk ook, je gaat dan toch in de buurt wonen van zo'n kerk met zo'n klok. Ja, dat doe je toch zelf. Je kan ook gewoon 5 kilometer verderop gaan wonen.
1: Ja, dat is een beetje hetzelfde als je boven een café gaat wonen.
0: Dus en dan ineens.
1: Denkt, goh, wat een overlast. Ja.
0: Ja.
1: Ja, dat is zo, ja.
0: Nou ja, straks meer daarover. En je mag trouwens op alles reageren wat er in de uitzending gebeurt. 2 manieren hebben we.
1: West wordt wakker, @omroepwest.nl kan je naar mailen. En je kan ook appen naar 070-307-8080.
0: De gemeenteraad en het stadsbestuur zijn het niet eens over de opvang van asielzoekers aan de Sportlaan in Den Haag. Een meerderheid van de raad wil nog geen beslissing nemen, terwijl het college van BNW juist door wil gaan met de plannen. Eind deze maand is de natuurvergunning binnen. En wat betreft het college staat er niets meer in de weg om daar van start te gaan. Bovendien kost een uitstel volgens de gemeente ongeveer 4 ton per maand. Rutger de Ridder is raadslid van de VVD in Den Haag en heeft deze zaak in zijn portefeuille. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, snap je dat het college dat zegt? Ja, 4 ton per maand, dat is wel erg veel. De vergunning is binnen, de gemeenteraad heeft ook al een keer ja gezegd. Dus hopsakee, wat let ons nog? Laten we beginnen.
2: Nou, de vergunning is nog niet binnen. Die natuurvergunning misschien wel. Maar een belangrijke vergunning, namelijk die de gemeente afgeeft, die nog niet. En juist de gemeenteraad moet daarover een besluit nemen. En het college zegt nu, dat kunnen we ook wel zonder jullie. Nou, democratisch lijkt mij dat heel onwenselijk.
0: Ja, want ze hebben echt adviezen laten inwinnen zelfs. Zo'n duur kantoor is ingehuurd, zo'n duur bureau. En die hebben gezegd, nou ja, college, jullie kunnen ook gewoon daar wel omheen. Wat vind je daar eigenlijk van, dat het college zoiets dan ook laat uitzoeken en zegt, nou, gemeenteraad, tot ziens.
2: Nou, ik vind het heel erg gek dat het college eigenlijk al van uitgaat dat het gemeenteraad dus iets anders besluit dan zij misschien zouden willen. En dan ook denken van, nou ja, als ze dan een verkeerd besluit nemen, dan zoeken wij wel via een juridische trucendoos nog een manier eromheen. Ja, dat geeft weinig vertrouwen. Zeker ook omdat na de gemeenteraadsverkiezingen de gemeenteraad er nog helemaal niet over heeft kunnen spreken. En ook wel de samenstelling van de raad is veranderd. Dus ja, ook de kiezers iets hebben gezegd, ook over asiel. En daar moet je gewoon naar luisteren.
0: Ja, maar het college zegt ook in een brief, ja, luister eens, de raad is in 2024 al akkoord gegaan met de plannen. Eigenlijk is er al een ja.
2: Ja, we zijn akkoord gegaan. Althans, de raad heeft de meerderheid akkoord gegeven voor het idee van die opvang. Alleen uiteindelijk gaat de raad er nog op het laatste moment over of we wel of niet die vergunning willen afgeven. Dat is gewoon een recht wat de gemeenteraad heeft. Dus daar moet je als college dan wel naar luisteren. Niet zeggen, nou, u heeft een keer al iets besloten, dus het komt allemaal wel goed. U moet bij het kruisje tekenen. Nee, onze rol is ook om juist heel goed te kijken naar die vergunningen of het allemaal wel klopt. En daar zijn heel veel vraagtekens. Daarnaast is ook die gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest.
0: Ja.
2: En zeker in de Vogelwijk en de Bomenbuurt en de Bloemenbuurt heeft dat echt wel wat doen opwaaien, die sportlaan. En bijvoorbeeld 35% van de kiezers van de Vogelwijk heeft op Hart van Den Haag gestemd. En Hart van Den Haag wil bijvoorbeeld hier geen opvang. Nou, dan moet je daarnaar luisteren, lijkt me.
0: Maar het gaat toch eigenlijk niet zozeer om die vergunning. Het gaat toch vooral om dat laatste. De gemeenteraad heeft ooit ja gezegd. En een aantal partijen in die gemeenteraad denken nu, nou, het verzet is wel heel erg groot. Misschien was die ja niet zo handig.
2: Nou, ik denk dat als je kijkt naar de enorme maatschappelijke onrust, niet alleen in Den Haag, hè, want het gaat veel in Den Haag over die sportlaan, maar als we kijken in het land natuurlijk over in Loosdrecht, andere plekken waar zoveel ellende is omdat bewoners slecht worden meegenomen, omdat er over hoofden van bewoners wordt besloten in plaats van samen met die bewoners tot een goed verhaal te komen. Ja, dan moet je misschien denken, is dit nou wel het juiste besluit dat we hebben genomen? Of moeten we nu een pas op de plaats nemen en de plannen gaan aanpassen? En ik denk dat je ook het ook moed vergt om te zeggen, dat laatste gaan we doen. We gaan die plannen aanpassen.
0: Maar jij zegt dus eigenlijk, goede politiek is ook dat je soms gewoon wel eens terug kan komen op dingen. En dat je misschien ook gewoon luistert naar wat er in de stad leeft. En dat je dan niet altijd maar gewoon moet blijven uitgaan van de ja die je ooit hebt geroepen.
2: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het verstandig is dat je blijft luisteren naar de stad. En zeker dat als je ziet bij een project zoals de Sportlaan, waar heel veel risico's aan hangen, waar veel mensen allerlei gevoelens en bezwaren bij hebben. Er zijn natuurlijk ook positieve mensen erover. Dat je heel goed kijkt, gaat dit nou iets oplossen of gaat het alleen nog maar meer maatschappelijke onrust veroorzaken? En als VVD zegt dan, nou, bij dit project zie je echt dat er te veel maatschappelijke onrust is. Neem het terug van tafel en ga opnieuw kijken wat je er zou moeten doen.
0: Ja, ik snap wat je zegt, maar is het op dit moment niet zo dat waar je ook een AZC neerzet, dat er altijd maatschappelijke onrust ontstaat? Dus dat je dat altijd houdt en dat je misschien ook als politiek op een gegeven moment ook wel, ja, soms gewoon een keuze moet maken?
2: Zeker, alleen we hebben ook wel projecten of locaties gehad in Den Haag. Bijvoorbeeld de Binkhorst hadden op de Regeluslaan, Regelusweg, een grote opvanglocatie. Daar ging het eigenlijk altijd goed. Die moest op een gegeven moment dicht, omdat het Rijk het pand weer nodig had. Alleen, het kan dus wel goed gaan. Alleen op de Sportlaan zijn er fout op fout op fout gemaakt door het college. Waardoor ook de buurtbewoners zeggen, ja, ik geloof er niet meer in. Ik vertrouw er niet meer in. En ik stem dus maar massaal op partijen die tegen die opvang zijn.
0: Je zegt aanpassing, hè? Dat woord hoorde ik je noemen. Als het aan de VVD, het ligt nu even niet aan jullie per se, maar als het aan de VVD ligt, waar moet ik dan aan denken? Inderdaad, niet die op de Sportlaan wel opvang, maar op een andere locatie?
2: Ja, want ik denk wel dat je op zich moet voldoen aan de wetgeving die we hebben met elkaar. En we hebben nou eenmaal een taak dan te doen van het Rijk. Ik denk dat de Sportlaan gewoon een locatie is die nu zo, nou ja, slecht erop staat, dat je moet zeggen, daar gaan we het even niet doen. Gaan we direct oudere woningen bijvoorbeeld bouwen. Maar we gaan op andere plekken wel gewoon die asielopvang proberen te realiseren. Wel op een manier dat de wijk het goed kan meemaken. Ja. Maar die Sportlaan, daar moeten we gewoon mee stoppen wat ons betreft.
0: En eerst dus het misschien op de formatietafel maar even laten uitvechten en daarna de gemeenteraad aanzetten om een beslissing te nemen. En het college mag dit dan zeggen, maar nou, dat is dan jammer.
2: Nou, dat is zo. Alleen donderdag hebben wij wel gevraagd om een debat hierover, omdat we dus zien dat het college afgelopen vrijdag een brief heeft gestuurd dat ze zeggen, we gaan toch een besluit nemen, ook al nemen jullie geen goed besluit. Ja, dan moeten we wel direct duidelijkheid hebben dat we dat niet willen en dat het college dat dus ook echt niet mag. Dus wel belangrijk dat het debat er donderdag is en dat we met elkaar, en ik ga ervan uit dat de gemeenteraad dat de meerderheid vindt, zeggen, college, niet besluiten als wij nog geen besluit hebben genomen.
0: Rutger de Ridder, hij is raadslid van de VVD in Den Haag. Dankjewel voor vanmorgen.
2: Dankjewel.
3: West wordt wakker.

0: Zo is het. 10:08. Martin is binnen. Martin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, vriend en vriendin.
0: Ja,
1: goedemorgen.
0: En heb koeken meegenomen.
2: Ja, dit is jouw dagelijkse ontbijt, toch?
1: Dat is mijn dagelijkse ontbijt. Ja, gevulde koek.
2: Een gevulde koek.
0: Ja, ja. Wel lekker gevuld, inderdaad.
2: Zeker, ja.
0: Dus straks natuurlijk ook de sport met onze Martin. Maar eerst gaan we weer even terug naar Voorschoten. Want de klok van de Dorpskerk in Voorschoten zal weer te horen zijn. Eerder was er geklaagd over het volume van de klok. Bij nader onderzoek bleek dat de geluidslimiet die geldt voor kerkklokken overschreden werd. En de klok moet nu eigenlijk overdag en 's nachts zachter worden afgesteld, is de bedoeling. Nou, we hebben om 7:00 dus vol goede moed onze buitenpost Bob Brinkman naar de kerk gestuurd. Zelfs uitgerust met een decibelmeter.
3: Ik probeer heel even langs de kerkklok omhoog te kijken of ik de wijzers kan zien. Nee, die staan toch echt wel. De grote wijzer staat dan op 12 en de kleine wijzer staat op 7.
0: Niet, hè?
4: Nee, hij doet. Nee, wacht even hoor. Nee. Ja, maar op mijn telefoon is het officieel nog steeds 7:00.
0: Ja, maar, ja.
2: Ja, maar dan moet hij toch
4: laten
2: wel
4: we
2: gaan
4: het nog
2: doen.
4: Tot 7:01 geven? Of
0: jawel.
2: Ja, dat is het nu bij ons.
0: Ja, het is 7:01 hier. Ach, wat zonde. Ja, dat is jammer. Wethouder Hubert Schokker, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Ja, waren we te vroeg? Staat hij nog niet aan?
5: Dat weet ik niet of u te vroeg was. Nee, maar we gaan hem weer aanzetten. Dus er komt binnenkort komt er een klokkenmaker en die gaat dan zorgen dat het uurwerk zowel overdag als 's nachts zeg maar zo kan slaan dat er voldaan wordt aan, zeg maar aan de eisen die worden gesteld qua decibel. Dus dan moet die wat zachter worden gesteld. Dat is eigenlijk de oplossing voor de problematiek.
2: Ja, we zaten
5: dus jullie
2: al een
5: zijn
2: beetje
5: heel enthousiast.
2: Ja,
5: dus dat is mooi.
2: Toch te vroeg. Ja. Ja. Nou, we gaan het binnenkort nog eens een keer meten dan, Hubert. Maar we zaten al een beetje te mijmeren hoe ze dat dan doen. Komt er dan een laag overheen, zodat het een soort het geluid dempt? Want het zijn wel echte klokken natuurlijk. Volume, het is best lastig.
5: Ja. Ja, maar het hamertje zeg maar, waarmee wordt geslagen, dat wordt dan minder hard afgesteld. Zoiets is het. Maar daar gelukkig ook een klokkenmaker voor die dat precies weet hoe je dat moet doen. Dus die, die komt binnenkort langs en die gaat dat in orde brengen.
0: Ja.
5: Dus we hebben even gekeken wat eigenlijk de beste oplossing was.
0: Waarom mocht die klok nou niet meer slaan? Waren dan zoveel klachten binnengekomen?
5: Nee, dat was maar één klacht. Maar één klacht is voldoende en die is door de Omgevingsdienst West-Holland is die onderzocht. En daar is dus op een bepaald moment is gemeten en gebleken dat het dus te hard was. Ja, en toen heeft de gemeente een last onder dwangsom gekregen. En waarom ook? Omdat die klok staat sinds Napoleon op is zeg maar vastgoed van de gemeente. En we zijn dus ook eigenaar van vastgoed en daarmee dus ook verantwoordelijk zeg maar voor het te produceren van te hard geluid.
0: Ja.
5: En dat is de regelgeving in Nederland. Ja,
0: nee, lacht er zelf ook gelukkig een beetje om. Want er zullen nu ook mensen zijn die zitten te luisteren en die denken, daar klaagt één iemand. Die is daar gaan wonen, gewoon bij een kerk. Met een klok die luidt, dat weet je. En die klaagt en dan komt dit allemaal eigenlijk in actie om ervoor te zorgen dat dat dan niet meer op die manier gebeurt. Is het ook niet een beetje overdreven?
5: Dit is de manier waarop we dat in Nederland met elkaar hebben opgetuigd. Ja, is dat overdreven? Kijk, we gaan het nu gewoon herstellen. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Dat de klok, want die al heel lang slaat, en dat wilde natuurlijk ook graag, dat die gewoon weer gaat slaan. En kijk, is het overdreven? Ja, iemand heeft kennelijk last. Hij sloeg ook wel vrij hard. Dus hij gaat nu gewoon wat zachter slaan. Het is een beetje het proberen ook een midden te vinden, hè? Dus het is natuurlijk een hele lange traditie. Tegelijkertijd zijn er ook allemaal woningen wel vlakbij. Die klok natuurlijk ook gekomen de afgelopen jaren tegenover boven de HEMA. Bijvoorbeeld, dus ik kan me er ook wel iets bij voorstellen dat het op zich hard is. Ja. Maar goed, het heeft natuurlijk ook met een beetje verdraagzaamheid te maken.
2: Nou, nu is staat hij stil, hè, tussen 7:00 s'avonds en 9:00 s'ochtends. Hebben mensen dat dan ook aan de andere kant weer juist gemist, dat slaan van die klok?
5: Nou, ik kan wel zeggen dat er veel reacties zijn gekomen. En is het denk ik een beetje dubbel. Aan de ene kant zullen er reacties zijn gekomen nadat er een persbericht over uit was gegaan. En dat mensen het niet onmiddellijk door hadden. Maar er zijn ook zeker mensen die daar in de buurt wonen die het wel door hebben. Maar er zijn natuurlijk ook een heleboel mensen die in ieder geval slapen 's nachts. En dan zullen ze het toch niet zo merken over het algemeen.
0: Nee. Nou, er hoorden wij ook nog berichten over een aparte kleinere klok voor de nachtelijke uren. Is dat serieus een optie om een heel klein klokje 's nachts te laten slaan?
5: Die optie is mij niet bekend. Dat wordt ook wel vrij kostbaar, denk ik. Want dan moet er nog weer een tweede klok weer worden gemaakt. Dit zijn best ingewikkelde uurwerken. Dus ik denk niet dat dat zomaar kan, eerlijk gezegd.
0: Nee.
5: Dat is mij niet bekend in ieder geval.
0: En als ik u zo eigenlijk hoor, samenvattend. U wilt eigenlijk gewoon iedereen blij en tevreden krijgen daarin Voorschoten. Maar wel gewoon ook met de geschiedenis in acht nemend. En dat die klok gewoon wel blijft slaan. Hè? Dat is de bedoeling.
5: Zeker. Dat is een uitstekende samenvatting. Absoluut.
0: Ja. Schokker, wethouder, hartelijk dank voor vanmorgen.
5: Ja, graag gedaan. Hele prettige dag.
0: Hetzelfde.

0: Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie olifant!
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
5: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
6: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
8: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
9: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Westmaas in Woubrugge geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
8: 20% korting?
9: Ja, ook bij Westmaas.
10: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Auping Studio, Frans Metz, Rotterdam, Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio, Frans Metz is het altijd goedemorgen.
11: Het is 7:58. Goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinoud Roemer. Reinoud, goedemorgen.
12: Hadi Tjeerd, goedemorgen Martin.
13: Goedemorgen vriend.
12: En goedemorgen Jorinda.
14: Goedemorgen vriend.
12: Ja. Het Haagse College van BMW wil door met de plannen voor een asielzoekerscentrum in het Oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan. Nu bekend is dat een belangrijke natuurvergunning wordt afgegeven. Maar een meerderheid van de gemeenteraad wil er nu nog geen besluit over nemen. VVD-raadslid Rutger de Ridder legt uit waarom.
15: Nou, ik vind het heel erg gek dat het college eigenlijk er al van uitgaat dat het gemeenteraad dus iets anders besluit dan zij misschien zouden willen. En dan ook denken van, nou ja, als ze dan een verkeerd besluit nemen, dan zoeken wij wel via een juridische trucendoos nog een manier eromheen. Ja, dat geeft weinig vertrouwen. Zeker ook omdat na de gemeenteraadsverkiezingen ook wel de samenstelling van de raad is veranderd. Dus ja, ook de kiezers iets hebben gezegd, ook over asiel. En daar moet je gewoon naar luisteren.
12: Het gaat om de opvang van zo'n 750 mensen, onder wie 450 asielzoekers. Uitstel zou de gemeente Den Haag ongeveer 4 ton per maand kosten. De raadsmeerderheid wil dus de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie afwachten. Een meerkoetnest naast de Marebrug in Leiden is dit weekend 's nachts bestookt door onbekenden. Iemand gooide een flesje op het nest met slapende meerkoetkuikens, zegt de Leidse grachtenwacht. Die spreekt van dierenmishandeling. Stichting beheert een camera die op het meerkoetnest naast het brugwachtershuisje is gericht. En kijkers van de livestream zagen zondagochtend het bierflesje midden in het nest liggen. Door de beelden terug te spoelen is te zien dat het flesje rond 12:30 s'nachts op die 3 jonge kuikens werd gegooid. Een van de vogels raakte gewond. Malek F., die in 2018 3 mensen neerstak in Den Haag, staat vandaag bij de rechtbank in Groningen terecht voor een poging tot moord op een medepatiënt in de Mesdagkliniek april vorig jaar. Volgens het OM had de Syriër mogelijk een terroristisch motief. Malek F. kreeg voor de drievoudige steekpartij in Den Haag TBS met dwangverpleging opgelegd. In de kliniek ging hij opnieuw in de fout, zegt dus het OM. En de klok van de dorpskerk in Voorschoten is straks weer te horen op tijden, 's avonds en 's nachts. Eerder was er geklaagd over het volume van de klokslagen. De geluidslimiet die geldt voor kerkklokken bleek overschreden te worden. Om boetes te voorkomen werden de uurslagen 's avonds en 's nachts uitgezet. Maar er is een oplossing, zegt wethouder Hubert Schokker.
13: Maar we gaan hem weer aanzetten. Dus er komt binnenkort komt er een klokkenmaker en die gaat dan zorgen dat het uurwerk zowel overdag als 's nachts zeg maar zo kan slaan dat er voldaan wordt aan, zeg maar aan de eisen die worden gesteld qua decibel. Dus dan moet hij wat zachter worden gesteld. Dat is eigenlijk de oplossing voor de problematiek.
12: De dorpskerk met een orgel uit 1720, een carillon en dus ook de klokken is een van de toeristische hoogtepunten van Voorschoten.
11: Ja, en dan gaan we naar Huub Mizee. Ja, Huub, goedemorgen.
16: Ja, goedemorgen, Tjet.
11: Verheug me hier heel erg op. Huub, ja. Allereerst eventjes vandaag. Wij stonden op met het zonnetje, maar nu is het toch wat grijzig, hè?
16: Ja, zo is het. Er komt wel weer een front aan. Het gaat allemaal een beetje geleidelijk, hoor. Maar de bewolking zal toch steeds verder toenemen. En later vanochtend en vanmiddag valt er ook af en toe regen. Een beetje druilerig weer, regen, motregen misschien. Voor de rest valt het nog wel mee vandaag. Een zuid-zuidoostenwind, zwak tot matig. Aan zee wordt hij vrij krachtig. En het is nu zo'n 9 tot 11 graden en het wordt ongeveer 15. Vanavond nog plaatselijk regen, daarna wordt het droger. Vannacht wordt het 11 of 12 graden, dus de nacht wordt al wat minder koud. Morgen, dan is er af en toe zon. Komen er zeker in de ochtend nog wel een paar buien voor. Morgenmiddag later neemt die buiigheid wel weer wat af. En dan zien we 17, 18 graden op de thermometers. Dus de aangevoerde lucht wordt morgen al wat warmer. Donderdag droog. Dan breekt de zon in de loop van de dag door en wordt het zo'n 20, 21 graden op veel plaatsen. Kijk, dat doet al een beetje echt sterk aan het voorjaar denken. En dan opeens zitten we vrijdag rond de 25 graden met duidelijk meer zon. Een zuidelijke wind en temperaturen misschien al iets boven de 25. En het zou me niet verbazen als het zaterdag, nou misschien zondag ook nog wel, temperaturen boven de 25 graden komen. Dus echt volledig zomers met behoorlijk veel zon. Ja, ja. 27, 28 graden.
11: Even, dat lijkt me even leuk om even alvast naar de week daarna even vooruit te kijken. Ja. Wij riepen het vorige uur, riepen wij, nou, het zou ons niet verbazen, hè, wij jouw weerbroeders en zusters, als wij dan de 30 graden aantikken.
14: Dat staat in mijn 30 appo.
11: Daar had jij nog wat twijfels over, Huub, maar hoe is het nu, een uur later?
16: Nou ja, weet je, de wind die wordt dan wel wat meer noordoostelijk. En dan kan de temperatuur toch ietsje lager uitkomen. Maar nog wel rond of iets boven de 25 graden. En dat is en blijft gewoon zomers.
11: Oh, je gaat nog steeds niet voor die 30?
16: Nou, nog steeds niet. Nee, nog net niet helemaal. Oh, het is nog net te ver weg.
11: Houden we de strijd nog eventjes vol, inderdaad. Ja. Iedereen kan inzetten, hoor, mensen ook.
14: Ja, je kan ook appen, inderdaad.
11: Kamp Huub of kamp ons.
14: Ja. Of überhaupt een eigen, gewoon een getal.
11: Een getal.
14: Hoe warm gaat het woensdag worden?
11: Ja, wat wordt de piektemperatuur?
14: Ja, dat kan naar westwordwakker@omroepwest.nl. En je kan ook appen naar 070-307-8080. En de winnaar krijgt dus een mok.
11: Woensdag over een week, hè? Voor de goede orde.
14: Over een week. Ja, woensdag over een week.
11: Wij zeggen 30 graden. Ja. En team Huub en Wijnand, wat zeggen jullie eigenlijk? Wat wordt de temperatuur dan woensdag?
16: Wat zullen we zeggen? Volgende week woensdag 27.
11: Nee. Ik lach daarom. Goed, Wijnand is het daarmee eens trouwens. Die heeft
17: 25,1.
11: 25,1 zelfs.
17: Kijk, we zitten wel aan de kust, hè?
11: Ja, dankjewel. Deze, natuurlijk wij. Ja, goed. Nou, we noteren dit. Fijn, het komt allemaal binnen. Hoe is het op de weg?
17: Nou, het is echt dinsdagochtend wat dat er gaat. Er staan heel wat dagelijkse files, maar toch heel spannend is het allemaal niet op de weg, gelukkig maar. Het rijdt vooral langzaam op de bekende plaatsen, zoals op de A4 richting Amsterdam. Er rijden langzaam tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude, over 13 kilometer met een kwartier vertraging. Drukte bij Moordrecht op de A20, vooral richting Gouda. Het oponthoud is daar 10 minuten. En op de N11 Bodegraven richting Leiden, bij Zoeterwoude 2 kilometer file met daar 5 minuten extra reistijd.
11: Dankjewel, Wijnand.
17: Graag gedaan.
11: Gaat het halen, Martin, volgende week, de 30 graden woensdag? Wat denk jij?
18: Ik denk het niet, maar het is voor jou niet te hopen, want dan mag je niet naar buiten, toch?
11: Nee, bij 30 graden smelt
14: dat smelt je.
11: Dus
14: ja, inderdaad. Wat denk je dan?
18: Schijnt de zon door me. Ik denk 26,4.
11: 26,4, die noteren we.
12: Het lijkt wel een radiofrequentie.
11: Ja,
17: op de 26,4.
14: Ja. En geef jouw temperatuur dus ook door, hè? Via 070-307-8080. Ik hou het allemaal bij.
11: Ja, precies.
14: Hele sheets, Excel-sheets, alles.
11: Excel-sheets, alles wordt geluidsmeters erbij. Hartstikke leuk. Dankjewel.
12: Graag gedaan. Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op oproepwest.nl.
19: West wordt wakker.

0: Huey Lewis en The Neals en The Power of Love. 7:45 is het geworden bij Radio West in West. Word wakker. De Hollandse Duinen die hebben sinds kort de status van Nationaal Park. Worden nog een aantal boswachters bij ons in de studio daar heel enthousiast over zijn. Over dat nieuws. Maar niet iedereen is zo blij. Bijvoorbeeld de stichting Hart voor Meijendel niet. Zij vinden dat het meer een marketingproject is dan een echt natuurgebied. Nou, dat triggerde ons om buitenpost Bob Brinkman. Maar, want Erik Kooijman is er deze week niet. Dus eigenlijk zijn terreinen.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Bob Brinkman staat daar zwaar illegaal.
1: Hij kon niet.
0: Nee, die kon niet. Bob is nu in dat duingebied daar. Ja, dat was toch een verrassend geluid, vonden wij. Dit ook.
2: Hallo?
0: Hallo?
1: Hi, hallo.
2: Horen jullie mij? Ja, de verbinding is hier nog steeds heel erg slecht.
0: Ja, ja, dat horen we.
1: We horen het, want nu ben je weg namelijk. Ja.
0: Het is altijd bij mij in Del een beetje.
1: Ja, het is wel leuk dat hij dan zegt, de verbinding is slecht en... Dat ook het laatste is wat we dan van hem horen.
0: Je hoort wel inderdaad dat hij het gewoon bij het rechte eind heeft. Dat het geen onzin is wat hij zegt. Nou, we gaan hem denk ik... het komt ook niet echt terug.
1: Ik vind wel dat Bob hele goede items heeft vandaag. Eerst een klok die niet slaat. Nu een natuurgebied waarvan je niks hoort.
0: Eén rode lijn. Het is lekker stil. Het is lekker rustig. Ja, en zo hoort het ook in een natuurgebied.

0: Ik dacht even wat rust inbouwen, want dat is toch wel de rode lijn van deze ochtend. In ieder geval als we naar Bob gaan. We gaan straks een nieuw lijntje leggen met Bob bij mij in Delden. Dan komt het allemaal goed. Maar het nieuws houdt ons alle bezig deze ochtend.
1: Ja, we hebben twee dingen waar veel mensen op reageren. Maar laten we even beginnen met de kerkklok.
0: Ja.
1: Want in Voorschoten is de kerkklok zachter gezet. Dat gaat nog gebeuren. Op dit moment staat hij in de nachtelijke uren zelfs helemaal uit. 'S Avonds al om 7 uur is het stil in Voorschoten wat betreft de kerkklok. Omdat er één klacht is binnengekomen.
0: Ja, één klacht.
1: Ja, en toen werd er gemeten hoe hard hij eigenlijk slaat. En toen bleek hij iets te hard te zijn. Ja, dus hij wordt nu zachter gezet. Zowel overdag als 's nachts trouwens. En daar is toch wel wat irritatie over. Goedemorgen deze morgen. Laat de klok lekker luiden. Wat een flauwekul. Al eeuwen oud, al eeuwenlang hoor je ze. Ik vind het altijd wel iets hebben. Moet je in Duitsland, Oostenrijk of Zwitserland proberen. Houd toch op. Tilly is duidelijk vrij geïrriteerd. Ja. Daarin een klein land groot kan zijn. Mieren noem ik dit. Ja, dus in Lisse is zich flink aan het opwinden hierover. Als een klok eigenlijk. Opwinden.
0: Ik vind het meer.
1: We hebben nog meer reacties natuurlijk. Ook van Debbie bijvoorbeeld. Over de kerkklokken. Een paar weken geleden was ik bij de Rijswijkse Schouwburg. Ja. Daar heb je ook een kerkklok die regelmatig slaat.
0: Dat is jouw klok.
1: Ja, dat is mijn klok
0: is
1: inderdaad.
0: Klok.
1: Daar woon ik vlakbij. De vraag is of Bob die ook even kan meten. En waarom dan? Ja, dat geluid was dus niet storend.
0: Nee, dat vind ik ook totaal. Ja. Ik word er heel, nou, wat ik al eerder zei, ik word daar heel blij van.
1: Ja, nou, Debbie ook aangenaam, gezellig.
0: Precies.
1: En ze vindt het leuk dat we er zo lekker serieus mee bezig zijn.
0: Ja,
1: in ieder
0: maar
1: geval.
0: Zo zijn wij.
1: Ja. En Mariet, die is lekker op pad in Port Grimo.
0: Natuurlijk.
1: Prachtig.
0: Ja.
1: Absurd om te kiezen om vlakbij een kerk te gaan wonen en dan te gaan klagen dat ze luiden.
0: Ja.
1: Bijzonder, hoe bijzonder en leuk, zegt ze zelf. En vervolgens dan ook nog eens gaan eisen dat deze klokken dan verboden moeten worden. Of zachter in dit geval. En nog idioter dat deze klagers dan ook nog hun zin krijgen. Nou, er is weinig begrip voor de klager in Voorschoten, moet ik zeggen.
0: Nee, ja, maar goed, het is hetzelfde inderdaad als dat je... Ja, je gaat bij een treinemplacement wonen... en dan ga je 2 dagen later klagen over al het geluid van de trein. Dat gebeurt, hè? Maar als we nog even doorgaan, leggen we gewoon alle treinverkeer stil.
1: Ja.
0: Ja, en dan gaan we meten.
1: En ben jij dan verdrietig?
0: Ben ik... Nou, ik vind... Ja, maar je kan toch niet de hele maatschappij ontwrichten gewoon om hè? Denk ik dan, hoor. Puur persoonlijk.
1: Nee.
0: Want het is,
1: Martin is ook boos.
0: Ja, ben je ook boos?
2: Nou ja, boos. Stel je voor dat je nou vlakbij een voetbalstadion gaat wonen.
0: Ja.
2: En ze scoren. En iedereen gaat uit zijn dak. Ja, dan krijg je dus volgend seizoen de regel. Bij een doelpunt mag je niet meer juichen.
0: Nee. Zachtjes.
2: Zachtjes, heel zachtjes.
0: Ja, of je moet bij de arena gaan wonen, dan heb je geen probleem.
1: Ja, bij de...
2: ik heb dat laatste gelukkig niet gestaan.
1: Bij de Kuip is het toch zo dat de omwonenden daar trillen? Als het echt helemaal...
0: Dat wil je ook in staat, jongen. Dat is waanzinnig, echt.
1: Ja, klopt, ja.
0: Dat is geweldig.
1: Ja. Ja. En er wordt natuurlijk ook gereageerd op de temperaturen.
0: Ja, woensdag.
1: Want we hebben een weddenschap
0: wij
1: met z'n allen.
0: Wij zeggen 30 graden.
1: 30 graden, volgende week woensdag.
0: Martin zegt, wat zei je ook alweer?
2: 26,4.
0: 26,4.
1: Ja, Huub Mizee zegt 27. Nou, die zou het moeten weten. Maar we hebben inmiddels ook andere biedingen. En Marianne van der Meer, die zegt, ik denk dat het 28 graden wordt.
0: Oh.
1: Nou, die hadden we nog niet.
0: Nee.
1: En Marcel zegt ietsjes hoger, 28,7. En Kees Pronk, die gokt op 26,7. Hier lekker langs de kust. Zwembroek ligt binnen handbereik.
0: Oh,
1: Kees.
0: Die is op alles voorbereid.
2: Ja. En als je nou 4 man hebt die het goed hebben, wat dan?
0: Dan laten we de mok slaan in stukken in 1 op de grond die je kan winnen.
1: Allemaal
0: en dan krijgt iedereen een stukje.

0: Eenzaamheid op verzoek, doe maar. En 1 nacht alleen 4 voor 8 is het geworden. Zometeen na 8 uur.
1: Ja, we hebben iets nieuws.
0: Oh.
1: Het is eigenlijk iets ouds in een nieuw jasje. Want we hebben namelijk een nieuwe mok.
0: Een nieuwe mok?
1: Ja, dit is een nieuwe mok.
0: Oh, wat ziet hij er prachtig uit.
1: Een nieuw design.
0: Wel duidelijk van welke omroep hier is deze mok.
1: Ja, zeker. Het staat er groot op.
0: Ja, het is ook voor slechtziende.
1: Ja, zeker. Nog net geen brailleschrift erop. Maar hij ziet er wel prachtig uit. De enige echte Westmok. Nieuw design. En die kan na 8 uur voor jou zijn als je belt naar de studio.
0: Nou, ik zou het wel weten. Bellen maar straks.

0: Chapman, We Are The Young. Het is even belangrijk, even attentie. Dat, ja.
1: Vanaf eerste Pinksterdag draaien we een week lang alle platen in de eeuwige roemlijst. En jij bepaalt de volgorde. De stembus sluit morgen om 12 uur 's middags. Breng nog snel even je stem uit op omroepwest.nl.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
5: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
10: De Musical 10-daagse is begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu musical10daagse.nl.
0: Zometeen in West wordt wakker. Het paard gaat uitbreiden. Maar eerst het regio...
11: Contraveulen.
0: Daar bijna wel, ja. Eigenlijk. We zijn nog voor de bevalling. Maar eerst een andere bevalling. Het regionieuws van 8 uur. Met...
12: Zware bevalling.
0: Zeker,
12: natuurlijk.
0: Dat wel. Met Reinhard Roem.
13: Bewoners van 100 appartementen aan het Valeriusplein in Alphen aan de Rijn hebben een paar dagen en sommigen zelfs enkele maanden rondgelopen in asbest. Het kankerverwekkende spul zou zijn vrijgekomen tijdens werkzaamheden aan ramen en kozijnen aan de trappenhallen en bewoners waren niet op de hoogte gebracht. De meerderheid van de Haagse gemeenteraad wil nog geen besluit nemen over de opvang van asielzoekers in het oude Haga ziekenhuis. Het college van BMW wil juist door met de plannen. In het gebouw aan de sportlaan moeten tijdelijk zo'n 750 mensen worden opgevangen, onder wie 450 asielzoekers. Een uitstel kost 4 ton per maand, zegt de gemeente. En Malek F., die in 2018 3 mensen neerstak in Den Haag, staat vandaag bij de rechtbank in Groningen terecht voor een poging tot moord op een medepatiënt in de Mestdagkliniek waar hij was opgenomen. Volgens het OM heeft hij vermoedelijk een terroristisch motief gehad. Meer regionieuws om 8:30, nu het overige nieuws.
14: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel zal volgende maand flink toenemen. Dat vrezen de gemeente en andere organisaties. De oorzaak is een nieuw systeem om asielzoekers te registreren. Er zijn zorgen over opstartproblemen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
15: Zo betekent het voor zo'n 50.000 asielzoekers die er nu al zijn, dat zij waarschijnlijk een langere wachttijd krijgen, want nieuwe aanvragen gaan voor. En er zijn dus zorgen over Ter Apel, waar het als enige aanmeldcentrum drukker zou kunnen worden.
14: Asielzoekers moeten straks zelf hun informatie invullen op tablets. Het nieuwe systeem gaat op 12 juni in. In Duitsland wordt een Amerikaanse arts behandeld die in de Democratische Republiek Congo besmet is geraakt met ebola. 6 anderen die contact met hem hebben gehad zijn uit voorzorg ook opgenomen. De WHO heeft vanwege de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen. Inmiddels zijn er 118 mensen overleden aan de zeldzame variant van het ebola-virus en zijn er 300 vermoedelijke besmettingen. In het oosten van Congo worden nu 3 behandelcentra voor ebola-patiënten opgezet. Bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mannen doodgeschoten. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. Deze man woont naast de moskee en hoorde ineens schoten.
16: We were having lunch and I heard at least a dozen shots. They sounded like from a semi-automatic weapon.
11: And we were concerned and putting our heads down inside the house.
14: De twee vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Algoritmes die bepalen wat we te zien krijgen op sociale media zijn riskant voor de democratie. Dat zegt het Commissariaat voor de Media. Mensen die veel scrollen kunnen minder goed en een vrije en geïnformeerde mening vormen. En dat is in strijd met het publieke belang, staat in het rapport. Het weer vanochtend neemt vanuit het zuidwesten bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: En bij de ANWB is Wijnand Zwaan.
12: De ochtendspits verloopt niet drukker dan gebruikelijk. De langste file van dit moment staat op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Delft en knooppunt Hoflied over 15 kilometer. De vertraging is zo'n 20 minuten. A20 richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 5 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. De andere kant op vanuit Gouda tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel. 3 kilometer file met 5 tot 10 minuten extra reistijd. En op de N11 Bodegraven richting Leiden. Daar staat file tussen Hazerswoude en Zoeterwoude 2 kilometer. De vertraging is 5 tot 10 minuten.
17: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
18: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
19: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
20: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
21: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Ja. Zo klinkt hij.
1: Zo klinkt hij. Ja. Het is hartstikke nieuw. Dit kijk je uit alsjeblieft. Het nieuwe geluid. want dit is eigenlijk oude mok in nieuwe mok. Nou ja, goed. Nou, wij de nieuwe zakken wil ik zeggen.
0: Nou ja, we hebben wel heel veel mokken wel in het verleden weggegeven. Die waren ook heel mooi trouwens.
1: Roemrucht, hè, de mokken van West.
0: Die zijn roemrucht. En we hebben nu eentje dus met een nieuw design. Dus ja. Ik dacht, het is dan wel weer tijd om ze weer weg te geven op dit 8 uur moment dat we altijd doen. En het enige dat je hoeft te doen is te bellen naar 070-390-5454. Geen moeilijke quizzen, geen vragen.
1: Ben je gek? We zijn niet toe in staat.
0: Geen liedjes te raden. Nee. Of dat Martin een sportvraag aan je heeft. Allemaal helemaal niks.
2: Eén geruststelling voor de luisteraars. Er staat geen foto van Chet.
1: Nee, dat heeft het net niet gehaald.
0: Ik kijk even heel diep in het glaasje. Ook niet erin.
1: Ja. De 070-390-5454. Voor het eerst dat hij eruit gaat. Dit is een primeur. De nieuwe mok van West. Ja, daar moet je bij zijn. Die wil je hebben. We gaan maar eens even kijken, want er wordt echt enorm gebeld al. Radio West, goedemorgen. Met wie hebben wij het genoeg?
3: Goedemorgen, met Joke van den Dop.
1: Dag Joke van den Dop, van harte welkom.
3: Dankjewel.
1: Ja, ben je van de mokken, Joke?
3: Nou, dat niet, maar ik ben wel benieuwd hoe die eruit ziet. Ik heb geen idee eigenlijk nog.
1: Nee, dat snap ik. Nee. Dan moet je meer zien, hè?
3: En als ik dan bijna de primeur heb, dan ja, dat vind ik dan wel heel leuk.
0: Ja. Ja, dit is echt de primeur, Joke. En ik heb goed nieuws.
3: Echt de primeur.
0: Hij is voor jou.
3: Ja. Oh, geweldig. Nou, hartstikke bedankt.
1: Ja.
3: Mijn dag begint goed.
1: Ja. Dat mag je wel zeggen, inderdaad. En er zijn nu heel veel mensen die denken, oh, dat had ik willen hebben, die primeur. Dat ik op verjaardag had kunnen zeggen, ik heb de eerste nieuwe Westmok, jij niet.
3: Ja,
1: hier kan je mee voor de dag komen, hoor, Joke.
3: Fantastisch. Ik ben er heel blij mee. Nou, hartstikke leuk.
1: Wat fijn om dat te horen. Hartstikke goed, Joke. Blijf nog even hangen. Dan voor het goede resultaat maken we het helemaal in orde.
3: Ja. Dankjewel.
1: Fijne dag, hè. Dag, Joke.
3: Joe.
1: Ja, de eerste is eruit. En die neemt niemand Joker meer af. Het Haagse poppodium Paard, daar gaan we het over hebben. Want ze krijgen er een nieuwe concertzaal bij. Op het terrein van het cultuurpodium Pip. Op de nieuwe culturele locatie Intercity aan de Bikhorst komt een zaal voor 750 bezoekers. Bedoeld voor internationale en nationale acts die nu vaak aan Den Haag voorbij gaan. Joeri Gordijn is van het Paard. Joeri, goedemorgen.
4: Goedemorgen, hallo.
1: Ja, hoe goed is dit nieuws eigenlijk voor de muziekliefhebber?
4: Ja. Nou, dit is voor iedereen die voor goede muziek is in Den Haag echt een supernieuws. We gaan meespelen met, weet ik veel, de Tolhuistuin in Amsterdam. De Vera in Groningen. Gewoon dat soort zalen die gewoon internationale acts trekken. Dat kunnen wij nu ook gaan doen van dit niveau, weet je.
1: Ja.
4: De grote zaal van ons is best wel heel groot. De kleine zaal is best klein en dit is er precies tussen. En dat is precies de sweet spot die we nodig hebben.
1: Ja, want waarom is dat dan net dat je daar misschien artiesten in kan neerzetten waarvan je nu denkt, dat is een beetje moeilijk. Waarom is die net tussenin optie dan zo goed daarvoor?
4: Nou, tegenwoordig worden artiesten best snel groot op het internet. En dan is het moment dat ze ongeveer 500, 600, 700 mensen trekken. Dat is een moment dat je ze moet grijpen, want dan gaan ze nog toeren. En daarna worden ze te groot. En die hebben we in Den Haag niet. Dus ik denk dat het daarvoor goed is.
1: Ja, dus jullie hebben nu wel zo'n artiest. En dan zet u er eigenlijk gewoon een streep doorheen. Omdat het letterlijk, omdat het eigenlijk niet past.
4: Ja, of wat ook vaak gebeurt is dat we hem wel boeken, omdat we het gewoon heel goed vinden. En dan staat de artiest voor 600 mensen in de grote zaal te spelen.
1: Ja, snap
4: dat
1: ik
4: kan
1: ook.
4: Nog natuurlijk.
1: Ja. Hey, en die nieuwe zaal die komt op de Binkhorst. Ja. Is dat nou inderdaad een plek die goed past bij het Paard? Normaal ga je natuurlijk lekker naar het centrum, dat zijn we gewend. En nu moeten we dan toch een beetje naar die afgelegen Binkhorst.
4: Nou, die plek die komt op Intercity. Dat is een nieuwe cultuurpark van de mensen van Pip. Die dat hebben georganiseerd daar zo. Een dorp bijna. Eigenlijk een park vol met 8000 meter cultuur. Verschillende zalen. En een van die zalen, daar kunnen wij ook in gaan programmeren. Dus ja, je gaat een beetje de stad uit. Maar het is wel, je komt wel gewoon in een mooie plek terecht.
1: Ja, zit het een beetje daar eigenlijk tussen de spoorlijn en dat treinemplacement daar? Is dat een beetje de hoek?
4: Ja. Het zit, als je de twee spoorronden doorgaat, dan zit er zo'n autosloperij, volgens mij. En als je daar naar binnen gaat, daarachter zit het. Dat had de NS en de ProRail vroeger een opslagplaats, maar die is nu van Intercity. Dat is echt een supergoed nieuws voor daarna.
1: Ja, nou kijk eens even aan. Er waren toch ook eigenlijk plannen om op jullie locatie waar jullie nu zitten aan de Prinsgracht, om daar toch ook uit te breiden. Is dat dan nu voorbij, die plannen?
4: Nee, zeker niet. Zeker niet. Wij zien het een beetje als een soort van proeftuin daarvoor. Dat probleem van die internationale acts is een van de problemen die we willen oplossen met zo'n middenzaal. Maar ook de logistieke problemen waar we hier tegenaan lopen, die blijven natuurlijk gewoon. En die zaal hebben we gewoon. Eigenlijk, we zien het een beetje als een tester. Van kijk eens jongens, we kunnen dit gewoon doen. En we hebben het nodig.
1: Ja, nou, je klinkt vol vertrouwen er inderdaad over. En het is ook.
4: Tuurlijk.
1: Ja, dat is goed. En het is ook al binnenkort zover. We hoeven helemaal niet zo lang te wachten.
4: Nee, op 17 juni hebben we de eerste artiest geboekt, Yin-Yin. Voor een soort try-out. Om te kijken hoe het gaat daar.
1: Ja, kijken of het een beetje yin-yang is in de zaal.
4: Zo klinkt het niet, maar ik denk het wel.
1: Ja, nou, hartstikke goed. Joeri Gordijn, gefeliciteerd met dit nieuws. En dankjewel, hè.
4: Yes, thanks.
1: Joe, hoi.
4: Later, hoi, hoi.
5: Je luistert naar West wordt wakker. Dit is Radio West. Met Tjeerd Spoor en Jorinda Teeuwen.

0: Tien voor half negen op Radio West in West wordt wakker met mooie muziek, Jessie. Ja, we gaan het toch hebben over Niels, wat denk ik ook wel veel mensen... Ja, we hebben vanmorgen best wel wat verontwaardiging over Niels wat we uitzenden. Maar ik denk dat hier ook veel mensen wel boos over zijn. En dat kan ik me helemaal voorstellen.
1: Ja, zeker ook als je de beelden hebt gezien.
0: Nou,
1: ik vind dat erg zielig.
0: Echt schandalig. Een livestream van een meerkoetnest in Leiden trekt al wekenlang veel bekijks. Hè. Dat kan je leuk, dan kan je helemaal zien wat er in zo'n nest gebeurt. Via de zogeheten Kotercam van stichting De Grachtwacht volgen buurtbewoners en andere kijkers dag en nacht het leven van een meerkoetfamilie naast de Marenbrug. Maar afgelopen weekend sloeg de sfeer ineens om, toen op beelden te zien was hoe een vol bierflessen naar de jonge kuikens werd gegooid. Stichting De Grachtwacht noemt het dierenmishandeling en doet ook onderzoek naar het incident. Lieselotte Rambonet van De Grachtwacht, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, hebben jullie al veel verontwaardigde reacties gehad trouwens?
2: Ja, enorm. Ook e-mails stromen binnen met niet de meest vrolijke teksten. En dat begrijpen we. Ja, onze vrijwilligers, wij ook, waren best wel geschrokken toen we de beelden zagen voor de eerste keer. En ja, hoe komt het in je op om dit te doen? Dat is, is oprecht dierenmishandeling.
0: Ja, want de beelden zijn echt heftig. Hè? Want een jong meerkoetje wordt echt volgeraakt door het flesje. Wat we ons natuurlijk allemaal afvragen is eigenlijk, hoe is het met het diertje?
2: Gelukkig goed. Ja, die is met de schrik goed vanaf gekomen. Die heeft toch wel 5 minuten eventjes moeten bijkomen totdat hij weer op zijn poten kon staan. Want ze waren gewoon allemaal aan het slapen. De ouders, de 3 jonge meerkoeten. Ja, heel gemoedelijk in hun nesten. En ineens een vol bierflesje wat op hun gelanceerd wordt. Ja, dat is nogal schrikken, kan je je voorstellen. En ook de dieren moesten echt piepen van wat gebeurt me nou? Maar gelukkig gaat het goed met ze.
1: Ja, want je ziet bij eentje dat hij ook op dat moment eigenlijk niet meer weg kan komen. Hè? Dat hij soort blijft wel piepen, maar soort blijft liggen. Alsof hij gewond is. Wat is daar precies gebeurd?
2: Ja, ik denk dat het misschien wel pijn heeft gedaan. Want ja, een vol flesje wat op je neerkomt, dat doet wel wat met je, ook als dier. Maar na 5 minuten herstelt hij zich gelukkig en kan hij weer op zijn poten staan. En inmiddels, het is een week geleden gebeurd, net voor moederdag, die nacht. En inmiddels zwemmen ze gelukkig alle 3 nog steeds heel gezond rond.
0: Ja, hoe kwamen jullie erachter dat er iets mis was gegaan bij dat nest?
2: Ja, gelukkig veel oplettende kijkers inderdaad die alles volgen. En in de ochtend dus een bierflesje in 1 van de 2 nesten zag liggen op het nestplateau. Die hadden teruggespoeld via de livestream van de Kotercam. En toen zagen ze inderdaad een biergooi-incident om 12:30 s'nachts. 10 op 11 mei was dat.
0: Ja, en wat weten jullie nou over wat er die nacht gebeurd is?
2: Ja, het was nog, het was zaterdag op zondag. Het was best wel druk in de stad nog. Bij Café de Oude Mareport waren nog veel jongeren. En we weten dat het een paar jongens zijn die elkaar hebben opgehitst om dit te doen. Dat kunnen we horen op de audio van de livestream. En we proberen nu met hulp van anderen de audio nog verder te verfijnen. Dat we misschien beter snappen wat ze tegen elkaar zeggen. Want er is veel rumoer op de achtergrond.
0: Ja.
2: En we willen graag een melding maken van dierenmishandeling bij de dierenpolitie. Want het gebeurt helaas steeds vaker, dit soort incidenten lijkt het. En de politie wil ook steeds vaker dit weten. Dus dat doen we graag, die melding.
0: Ja, dit is natuurlijk triest, Niels. Maar die Kotercam zorgt ook eigenlijk voor heel veel betrokkenheid en enthousiasme in de buurt. Hè? Dat merken jullie volgens mij ook. Hè? Gewoon zelfs ook wel met acties die worden ondernomen, toch?
2: Ja, het is geweldig. Het is de eerste keer, denk ik, dat in Nederland zo'n livestream op een meerkoetnest is gezet. We kennen misschien wel beleefde lente met camera's op zeearenden, op bosuilen in de nestkast. Maar een meerkoet, ja, die wordt toch een beetje gezien als een agressieve vogel. Maar het is heel aandoenlijk om 24/7 te kunnen volgen. En je krijgt ontzettend veel respect voor de ouders, hoeveel ze wel niet moeten voeren aan de jongen om ze groot te krijgen. En mensen, ja, die zijn heel erg betrokken. Elke avond staan er ook mensen nog te kijken. En één actie is ons opgevallen op de livestream. Toen was er één van de meerkoetjongen nog best wel klein en die kwam niet meer het nestblad op. Die was een beetje uitgeput van zijn zwemles. En toen hebben buurtbewoners hebben dat ook gezien. En die hebben dus op een lange stok een vergiet vastgemaakt en hem zo weer op het nestplateau geholpen. En gelukkig heeft dat geholpen, want hij zwemt vrolijk rond steken later.
0: Wat goed, hè?
1: Ja, wat lief.
0: Ja.
1: Ik zit nu te kijken en het nest is leeg, dus ze zijn ook even aan het zwemmen, denk ik.
2: Ja, zwemmen, eten, poetsen. Er gebeurt van alles overdag. En af en toe komen ze terug op het nestentoo om bij te komen.
0: Heel huishouden.
2: En s'avonds laat zijn ze echt weer lekker aan het slapen met z'n allen. Ze hebben inmiddels 2 nesten. Eentje om voor de ouder ook om te slapen. En ja, ze worden echt groot. Dus binnenkort moeten ze ook echt van de ouders het nest af. Moeten ze weg. Een eigen territorium gaan zoeken, eigen groep. En dan gaat er misschien weer een nieuw nest. Een nieuw nest met kleintjes. Meer goed te leggen, meerdere nesten. Dus wie weet, als jullie blijven kijken, komt er weer een nieuw nest.
0: Ja, nou, laten we hopen dat het allemaal gewoon goed blijft gaan natuurlijk. En dit zijn allemaal hartstikke mooie berichten in ieder geval over die meerkoeten daar. Elise Lotte, ontzettend bedankt, hè?
2: Jullie ook. Fijne dag. Ja.

0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team, dipje. 4 uur kuppensoep.
0: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: Het is 8:58. Dit is het regionieuws met Reinhard Roemer.
9: Bewoners van 100 appartementen aan het Valeriusplein in Alphen aan de Rijn hebben een paar dagen en sommige zelfs enkele maanden rondgelopen in asbest. Het kankerverwekkende spul zou zijn vrijgekomen tijdens werkzaamheden aan ramen en kozijnen aan de trappenhallen. Veel inwoners zijn nog niet op de hoogte en er ligt nog steeds resten van dat asbest. Poppodium Paard aan de Prinsengracht in Den Haag krijgt er een gloednieuwe concertzaal bij op het terrein van het cultuurpodium Pip. De zaal op de nieuwe culturele locatie Intercity in de Binkhorst biedt plaats aan 750 bezoekers. En dat is een mooi aantal, omdat concerten van deze omvang nu nog vaak voorbij gaan aan Den Haag, zegt Juri Gordijn van Paard.
10: Tegenwoordig worden artiesten best snel groot op het internet. En dan is het moment dat ze ongeveer 500, 600, 700 mensen trekken. Dat is een moment dat je ze moet grijpen, want dan gaan ze nog toeren. En daarna worden ze te groot. En die hebben we in Den Haag niet. Dus ik denk dat het daarvoor goed is.
9: En het eerste optreden, de Nederlandse band Yin Yin, staat dan op het podium. Is gepland op woensdag 17 juni. Het Haagse College van BMW wil door met de plannen voor een asielzoekerscentrum in het oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan. Nu bekend is dat een belangrijke natuurvergunning wordt afgegeven. Maar een meerderheid van de gemeenteraad wil er nu nog geen besluit over nemen. VVD-raadslid Rutger de Ridder legt uit.
11: Nou, ik vind het heel erg gek dat het college eigenlijk er al van uitgaat dat het gemeenteraad dus iets anders besluit dan zij misschien zouden willen. En dan ook denken van, nou ja, als ze dan een verkeerd besluit nemen, dan zoeken wij wel via een juridische trucendoos nog een manier eromheen. Ja, dat geeft weinig vertrouwen. Zeker ook omdat na de gemeenteraadsverkiezingen ook wel de samenstelling van de raad is veranderd. Dus ja, ook de kiezers iets hebben gezegd, ook over asiel. En daar moet je gewoon naar luisteren.
9: Maar uitstel zou de gemeente Den Haag ongeveer 4 ton per maand kosten, zegt het college. Een raadsmeerderheid wil de onderhandelingen dus voor een nieuwe coalitie eerst maar afwachten. Een meerkoetnest naast de Marebrug in Leiden is dit weekend 's nachts bestookt door onbekenden. Iemand gooide een flesje op het nest met slapende meerkoetkuikens, zegt de Leidse grachtenwacht. Die spreekt van dierenmishandeling. De grachtwacht krijgt veel reacties, zegt Lieselotte Rambonnet.
12: Ja, enorm. Ook e-mails stromen binnen met niet de meest vrolijke teksten. En dat begrijpen we. Het is, ja, onze vrijwilligers, wij ook, waren best wel geschrokken toen we de beelden zagen voor de eerste keer. En ja, hoe komt het in je op om dit te doen? Dat is oprecht dierenmishandeling.
9: Kijkers van de livestream zagen zondagochtend het bierflesje midden in het nest liggen. Door de beelden terug te spoelen is dus te zien dat het flesje rond 12:30 s'nachts op de drie jonge kuikens werd gegooid. Een van de vogels raakte gewond, maar maakte het inmiddels goed.
8: We krijgen al veel voorspellingen binnen, Huub, voor volgende week woensdag.
13: Ja.
8: Van 25 graden zag ik het minste, tot 30 graden is het meest. Dat zegt John ook bijvoorbeeld via de WhatsApp. Ja, eerst maar eens even kijken naar dichterbij. Wat gaat het nu worden?
13: Ja, we moeten nog heel eventjes door de wisselvalligheid heen. Dat wil zeggen, er is nu wat meer bewolking. In de loop van de ochtend, nou later vanochtend waarschijnlijk. En vanmiddag valt er af en toe regen. Het is inmiddels al 10 graden, 11 graden. Dus de temperatuur begint al een beetje op te lopen. Maar veel warmer dan 15 graden wordt het nog niet. We hebben een zuid-zuidoostenwind. Die wordt matig, aan de kust vrij krachtig. En de komende avond zien we ook nog veel bewolking en plaatselijk regen. Later vannacht wordt het droger. Het wordt dan vannacht 11 of 12 graden. Dus de nacht die zal ook voor het eerst weer wat zachter worden. Morgen dan is er af en toe zon. Komen er ook enkele buien voor. Maar vooral morgenmiddag neemt het aantal buien toch alweer sterk af. En we hebben dan morgen al temperaturen van 17 of 18 graden. Nou, vanaf donderdag beginnen we echt aan een heel ander weerbeeld. Het wordt dan droog, we krijgen perioden met zon. Het wordt ongeveer 21 graden. Vrijdag ga ik ervan uit dat de temperatuur bij veel zon en een zuidoostenwind al rond of iets boven de 25 graden uitkomt. De eerste echte zomerse dag hier in onze regio. En het Pinksterweekend ook. Dat is heel veel zon, droog weer, temperaturen. Ik denk toch echt wel boven de 25 graden, 27, 28 graden. Begin volgende week kan de temperatuur ietsje teruglopen. We krijgen een wat meer noordoostenwind, maar het is inderdaad heel goed mogelijk. En dat is leuk, daar kan je natuurlijk nu alvast een beetje over gokken, als het ware.
8: Ja,
13: want daar komt het toch een beetje, daar komt het toch een beetje op neer.
8: Nee, maar het gewoon, hoor.
13: het blijft gewoon prima weer tot het einde van de maand. Tot en met, want het blijft droog met veel zon. En het is een beetje afhankelijk van die precieze windrichting. Als het oostenwind wordt, nou, dan kan het 28, 29 graden worden. En als het een noordoostenwind is, ja, dan blijft het wat koeler. 4, 25 graden. Nou ja, daar gaat het dus om, die verschillen allemaal. En dat heeft altijd leuk, ook voor een weerman.
8: Ja, wet mee zou ik zeggen via 070-307-8080. Wat gaat het volgende week woensdag worden? En wie weet, ga je er wel vandoor met die mok, en anders gaat hij naar Huub. Want die willen we ook wel hebben, ja. Of natuurlijk naar Wijnand. Want die weet ook waar de files staan.
14: Ja, inderdaad. Ik moet zeggen dat de ochtendspits in onze regio heel erg meevalt. Zeker voor een dinsdag. Nee, de echte verkeersproblemen die zitten buiten het zicht van onze verkeerstoren. Ver over de provinciegrenzen. Nee, we zien nog wat oplossende dagelijkse files staan. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag bij Rijswijk. Daar nu 4 kilometer met 5 minuten extra reistijd. En op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen Voorburg en het Malieveld, daarbij de tijdelijke verkeerslichten, 3 kilometer stilstaand verkeer en de vertraging is een kwartier.
8: Ja, en als je je afvraagt wat ze Tjeerd aan het doen is, die filmt op dit moment een tram. Dus dat moet ook gebeuren. Ja.
9: In de basistijd.
8: Allemaal tussendoor, ja, precies. Hey, Wijnald, dankjewel.
14: Joe, tot later.
9: Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Barry White and Never Gonna Give You Up.
1: West wordt wakker sport met Martin Bruin.
0: Ja, Martin, goedemorgen.
2: Goedemorgen, mogen niet met de tram mee?
0: Nee, ze zijn voorbij gereden.
2: Oké,
3: maar dat is mooi.
0: Het is prachtig. Ja, dat is, als je langs lijn 15 woont, zou ik zeker even naar buiten kijken, hoor. Want er komt heel veel moois voorbij op dit moment.
3: Oh.
0: Blauwe tram, PCC, ombouwer.
3: Oh, zo. Dus, allemaal oude trams.
0: Oude trams allemaal.
2: Ja. Hij is echt volwassen, maar als er een tram voorbij komt, wordt hij hysterisch.
0: Ja. Nou, ik ben er zelf. Er is natuurlijk niet, we zitten even in een dalletje qua sportnieuws natuurlijk, hè, Martin. Want we hebben heel veel gehad. Natuurlijk het einde van de voetbalcompetitie. Het wachten is nu op de na-competitie. We krijgen straks natuurlijk het WK voetbal. Maar het is even...
2: Het was gisteren een hele dode dag. Voetbal.
0: Je belde me bijna in paniek op.
2: Nou, geen wielrennen. Echt niks.
0: Niks.
2: Maar ik heb toch nog wel wat interessants gevonden.
0: Nou, kom maar op.
2: Op het ogenblik is er bezig de kwalificatie voor Roland Garros. En ja, daar gaat het niet zo goed met de Nederlandse mannen en vrouwen. Alleen Jesper de Jong, die is door bij de mannen. En Suzanne Lamers is door bij de dames. En ja, dan zie ik Arantxa Rust, dan denk ik, nou, dat is toch een grootheid voor altijd geweest. Maar ja, helaas, ook zij is van het toneel verdwenen. Dus het is een beetje zielig, een beetje jammer.
0: Ja, we hadden ons er toch een beetje verheugd.
2: Ja.
0: Zeker. Het voetbal toch eventjes, want ben je al helemaal bezig met het WK of moet je daar nog een beetje inkomen?
2: Nou, je weet hoe ik denk dat wij het niet zo goed gaan doen. Maar ik hou het wel in de gaten. Mijn kalender staat de dagen, hè, nog 24, geloof ik, of 23. Dus ik hou het wel bij. Maar ja, het is toch... Ik heb een beetje angst en beven.
0: Nog steeds, hè?
2: Voor Nederland.
0: Het is ook wel weer gedoetjes, hè? Joey Veerman bijvoorbeeld, de PSV-middenvelder. Die is boos op Ronald Koeman. Omdat Ronald Koeman, die zegt... Ja, die spreekt altijd, vind ik zelf, een beetje in raadsels over Joey Veerman. Waarom die hem niet meeneemt met zijn karakter. Maar dan zegt hij niet wat er mis is met zijn karakter. En die is
3: het is ook wel een heftige beschuldiging, toch? Nou, dat er iets mis is met je karakter.
0: Dan zeg je nogal wat.
2: Ja. Als teambelang heb je spelers nodig die qua karakter elkaar... ondersteunen, aanvullen.
3: En wat is het dan met Joey Veerman, denk je?
2: Ik vind het ook een beetje een eigenwijs stuk. Zoiets. Dus ik kan maar zijn idee wel van Koeman, kan maar, ik mij gewoon voor.
0: Maar zegt dat dan gewoon dat je dat
2: zegt? Ja, zegt dat dan gewoon.
0: Toch? Want nu geeft Joey Veerman wel een beetje gelijk. Dat hij zegt, ja, er wordt alsmaar over mij gesproken in een soort van raadsels. Dat is ook niet heel fijn voor mijn imago. En ja, geef dan aan wat je vindt dat er mis is met me.
2: Ja, hij is niet, Koeman is niet duidelijk.
0: Nee.
2: En ik vind, als je een mening hebt, nou, zeg het dan gewoon tegen die man. Dan ben je klaar en dan weet iedereen waar hij aan toe is.
0: Ja. Dus daar zijn we het dan over eens natuurlijk. Vrees jij nog voor de temperaturen een beetje? Want het wordt daar natuurlijk bloedheet. Hè? Gevoelstemperaturen van misschien wel 40 graden in Dennis. Dat lijkt me voor ons niet makkelijk om onder te spelen.
2: Nee, ja, ik vind überhaupt de planning van het WK in 3 gedeelte landen. Ja, wedstrijden 's nachts om 2:00.
0: Ja.
2: Ja, nee, ja, voor mij... maar goed, ik kijk wel, hoor.
0: Zeker, maar hoge luchtvochtigheid daar, is dat lastig, denk jij?
2: Het zijn ongezonde temperaturen om te voetballen, vind ik.
0: Ja, dat is het ook. Ja, ze gaan van alles, geloof ik, doen om zich daartegen te wapenen. En maar zo goed mogelijk te kunnen tegen die bloedhitte daar. Je moet toch een beetje maatregelen nemen.
2: Ja, maar je komt altijd uit op één ding. Kijk, degene die het meest betaalt, die krijgt het. Ja, en geld... bepaalt de macht.
0: Ja, nou, dat is zeker zo. Wat is er nog meer te melden deze ochtend?
2: Nou, kijk, we hebben dit jaar en vooral afgelopen zondag heb ik gesprongen. Toen ik zag dat
0: Telstra... Heb je gesprongen?
2: Ja, heb ik gesprongen van de bank af dat Telstra in de Eredivisie bleef.
0: Ja.
2: Want dat vind ik gewoon een heerlijk ploeg.
0: Dat is wel mooi,
2: naar te kijken.
0: We hebben denk ik allemaal wel inmiddels een beetje een zwak voor Telstra.
2: Ja, heerlijk gewoon. Ja. Maar de trainer, Antonio Correa, die gaat naar FC Utrecht. En ze hebben een nieuwe trainer gevonden. Henk Brugge, assistenttrainer van Heerenveen. Die is volgens de man die bij Telstar de macht in handen krijgt.
0: Ja.
3: Was er wel een bijzonder moment bij Telstar dat de keeper een penalty schoot?
2: Ja,
3: Ja, de zoon van de bondscoach, Koeman.
2: Ja. Hij schoot hem aardig in ook.
0: Wordt over de hele wereld uitgezonden, deze. Ja. Dat is, ik vind het, maar dan heb je wel een onwijs cool hoofd dat je dat als keeper op zo'n moment gaat doen.
3: Ja, want het kan ook nog de andere kant op gaan.
0: Exact. Toch? Ja. Ik vond het heel stoer.
2: Nee, maar en hij neemt de verantwoording. Want ja, het was natuurlijk...
3: Het was een paar minuten voor tijd. Hij moest scoren.
2: Echt geweldig.
0: Het is wel leuk dat hij ook heeft verteld wat er in zijn hoofd omging. Voor ik hem nam, dacht ik alleen maar niet uitglijden. Ja, dat is op zich wel heel belangrijk.
2: Ja, nee, maar stel je voor dat je vlak voor die stip...
0: Dat is toch lullig.
2: Nou, ik ga toch nog even afsluiten met... vanmiddag hebben we natuurlijk een tijdrit in de Giro. Ganna en Vingegaard staan volop in beeld. Maar ik wil toch met één vriend van me afslag uitnemen.
0: Ja.
2: Henk Baggerman, trainer van Erasmus. 68 jaar, heeft na 30 jaar besloten, ik stop ermee.
0: Ja.
2: Nou, en er is er maar één die er misschien blij mee is. En dat is zijn fanatiekse supporter. Dat is Monica Jackson, dat is zijn vrouw. Maar die was iedere wedstrijd, als die moest fluiten,
0: mooi, hè?
2: Was die erbij. En ja, Henk Baggerman... Ja, ze zijn van mijn leeftijd. Sowieso is het tijd om plaats te maken.
0: Ja.
2: We gaan hem missen.
0: Maar vind je het baggerman dat hij stopt? Zo.
3: Ja, wat moet je ermee, hè?
2: Hij is cryptisch, maar ja, je kan daar niet tegenin brengen.
0: Dankjewel, Martin.
2: Ja, graag gedaan. Morgen krijg je geen gevulde koek.
0: Nee.

0: John Waite en Missing You. Het is 8 voor 9 geworden op Radio West. Je hebt het al gehoord vanmorgen. Gemeenten krijgen meer hulp vanuit het Rijk bij de opvang van asielzoekers. Dat is de uitkomst van het spoedoverleg tussen het kabinet en de gemeente in het Catshuis. De gemeenten hadden om dat overleg gevraagd na de uit de hand gelopen protesten, onder meer in Loosdrecht. En na afloop zei premier Rob Jetten dit erover.
1: Dat doen we door op alle plekken in Nederland asielopvang te realiseren, maar daarbij wel ook meer maatwerk te bieden, zodat die opvang ook past bij de gemeente. Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende, en daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die gemeente hier extra bij kan ondersteunen, zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken.
0: Onze SBS- en spuigastencollega Jeannot van Beurden, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, weten we eigenlijk al wat die vliegende teams gaan doen?
2: Nou, ik begreep dat het in ieder geval gaat toezien op het organiseren van bijeenkomsten voor bewoners in gemeenten. Dat is natuurlijk een van de dingen die we de afgelopen weken veel hebben gehoord. Die we ook vanuit onze eigen regio kennen. Op het moment dat daar heel snel een opvang geopend wordt, bijvoorbeeld zoals een tijdje terug op Kijkduin, dan zie je dat bewoners

0: dagen van tevoren. Daarvoor is eigenlijk juist de bedoeling om goede participatie, zo heet dat dan, te organiseren. Dus eigenlijk ervoor te zorgen dat mensen goed worden geïnformeerd. Ook kunnen laten horen waar misschien hun zorgen liggen. En dat willen ze nu gaan verbeteren, zodat mensen minder verrast of overvallen worden. En daar gaat dus onder andere dat vliegende team, zoals Jette het net ook al noemde, bij helpen. Maar het kan ook waarschijnlijk nog op andere stukken bijdragen aan het helpen van het realiseren van lokale opvang. Maar het is dus echt een vliegend team van ambtenaren dat door het land ingezet moet kunnen gaan worden.
1: Was het ongenoeg inmiddels groot bij de gemeente? Want is het ook wellicht tekenend voor de situatie dat niet het kabinet zei van nou gemeente kom maar eens praten, en dat dat verzoek eigenlijk gewoon vanuit de gemeente zelf kwam voor dit spoedoverleg?
0: Het is eigenlijk sinds dat de spreidingswet is aangenomen, nog in het laatste kabinet van Mark Rutte, dat de gemeenten daarna met hun rug tegen de muur stonden, eigenlijk alleen ook stonden als het ging om die spreidingswet. Want het volgende kabinet van Schoof, dat wilde eigenlijk die spreidingswet niet uitvoeren. Ondertussen gold de wet nog wel, dus hadden gemeenten zich er eigenlijk nog steeds wel aan te houden. Vervolgens komt nu dit kabinet dat zegt, jullie moeten het echt gaan uitvoeren. Maar ondertussen lukt het nog niet echt om, ook voor dat draagvlak, de instroom te beperken. Dus gemeenten hadden echt het idee van, wij staan een beetje alleen. De landelijke politiek moet zich veel meer uitspreken voor die spreidingswet. Ons daar veel meer bij komen helpen in woorden en daden. Nou, gisteren na dat gesprek dat dus de VNG, onder andere Sharon Dijksma, de voorzitter daarvan, met het kabinet heeft gehad, waren zij daar toch enthousiast over wat er dan nu is afgesproken. Al benadrukte Sharon Dijksma, die gisteren bij het Catshuis ook nog eventjes de pers te woord stond van oké, dit is het kabinet, een eerste stap, die gaan ons helpen, maar we verwachten eigenlijk ook nog wel meer van partijen in de Tweede Kamer. Want ook die moeten dit debat een beetje tot rust brengen en ook benadrukken dat de wet is, dus dat ook deze spreidingswet uitgevoerd moet worden.
1: Ja, want je ziet daar soms nog wel eens dat toch opmerkelijke bewegingen. Bijvoorbeeld bij de VVD zie je nog altijd wel dat ze die spreidingswet eigenlijk liever kwijt zijn dan rijk. En dan wordt die toch misschien wel op een andere manier geïnterpreteerd, soms wel, hè, als dat die eigenlijk door het kabinet bedoeld is.
0: Dat was een heel opvallend moment vorige week. Want deze discussie bereikt eigenlijk toch ook wel zijn kookpunt. Nou, onder andere vorige week dus de vraag aan Ruben Brekelmans, de fractievoorzitter van de VVD op dit moment. Ja, de spreidingswet roept u ook gemeenten op om die echt te gaan uitvoeren. Waarbij hij uiteindelijk ook wel zei van, het is aan gemeenten zelf om daarvoor te kiezen. Nou, daarop deze week ook weer kritische reactie van, hoezo is dat aan gemeenten zelf? De wet schrijft gewoon voor dat alle gemeenten hun eerlijke steentje moeten bijdragen. Dus daarin ook echt de oproep van dus de VNG aan de coalitiepartijen, ook dus aan de VVD. Neem het voor ons op, anders gaat het niet lukken om weer tot een beetje rust in de samenleving te komen. Want op dit moment zie je dat het toch vaak heel erg oplaait in gemeenten als er zo'n noodopvang of een andere opvanglocatie geopend moet worden.
1: Ja. Zei premier Jette eigenlijk ook nog iets over de onrust die er in het land is geweest? Ook over de rellen bijvoorbeeld, over alles wat er in Loosdrecht gebeurd is?
0: Ja, vorige week zat hij natuurlijk in het Caribisch deel van Nederland. Daardoor was het even afwachten op zijn reactie. Daar heeft hij zich uiteindelijk ook inderdaad over uitgelaten. Heel duidelijk eigenlijk hetzelfde geluid als wat we de afgelopen dagen vanuit de politiek horen. Je kan dit niet met geweld doen. Dat moeten we ook niet zien als demonstraties. Dat moeten we niet zien als demonstranten die dat doen. Dat zijn railschoppers, die gaan we keihard aanpakken. Die gaan we straffen om te laten zien dat dit dus echt niet kan. Dat was onder andere ook belangrijk dat hij dat zei voor zijn eigen achterban. Want daar was hij eigenlijk de afgelopen tijd ook onvrede ontstaan over dat Jette als premier van hun partij notabene toch wat stil was op dit onderwerp. Zij hebben een brief gemaakt, die wordt op dit moment nog rondgestuurd onder allemaal D66-leden, om eigenlijk hem op te roepen, veroordeel wat hier gebeurt een stuk harder. Neem het meer op voor de vluchtelingen, voor de asielzoekers in Nederland. Maar gisteren heeft hij daar dus ook een eerste stap in gezet door dat geweld echt keihard te veroordelen.
1: Ja. Dan één ander dingetje nog, want dat speelde natuurlijk ook nu we toch bezig zijn. Fractievoorzitter Marcus Sauer, riep in een interview dat Palestijnse asielzoekers met geweld moeten worden tegengehouden aan de Nederlandse grens. Desnoods met meer geweld als dat ze al gewend waren van Israël. Hij heeft gisteren een hele lange A4 de deur uitgestuurd, waarin hij dan toch daar weer wat afstand van neemt, maar ook wel weer bijvoorbeeld heel hard uithaalt naar bijvoorbeeld Jesse Klaver. Dus dat is allemaal een beetje dubbel. Ook daar werd Jette wel door sommige mensen opgeroepen van, joh, neem daar nou ook stelling tegen. En moet je nog wel met zo iemand die dat soort uitspraken doet gaan samenwerken, hè, als minderheidskabinet?
0: Ja, want het is juist inderdaad belangrijk voor dit minderheidskabinet om in die Tweede Kamer en in de Eerste Kamer meerderheden te zoeken. Ze hebben die oppositie echt nodig. En die 7 zetels van groep Markenshouwer, de afsplitsers van de PVV, kunnen ze ook heel goed gebruiken. Maar goed, kan je nog samenwerken met iemand die dit soort uitspraken doet, daar toch niet helemaal afstand van neemt? Ook vanuit

0: opnieuw dus de eigen partij en vanuit de coalitieachterban wordt daar ook echt wel een groot vraagteken bij geplaatst. Nou, gisteravond zei Rob Jetten daarover dat hij deze week nog in gesprek wil met Guido Markershauer. Dat hij ook echt verwacht dat er afstand van wordt genomen. Niet een beetje, maar helemaal. En dat als dat niet gebeurt, de samenwerking wel heel moeilijk wordt. Misschien begrijpelijk, maar ondertussen ook een nieuw probleem dat zich dan zou voordoen voor het kabinet. Dus helemaal die samenwerking uitsluiten. Ik verwacht niet dat dat gebeurt, aangezien ze gewoon elke zetel keihard nodig hebben. En je kan iemand bijvoorbeeld ook niet verbieden om tegen jouw plannen te stemmen. Dus dan kan je er maar beter toch goed gesprek over blijven voeren.
1: Juist, inderdaad. Jeannot van Beurden, daar in Den Haag. Ja, ik weet wel hoe die heet. Ontzettend bedankt voor vanmorgen, Jeannot.
0: Ja, geen probleem. En tot de volgende keer.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
5: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
1: Zometeen in West wordt wakker.
10: De Radio West tijdmachine.
1: Mooie prijzen te winnen, mensen. Maar nu even na 9 uur het regionieuws met Reinhard Roemer.
11: Een meerderheid van de Haagse gemeenteraad wil nog geen besluit nemen over de opvang van asielzoekers in het oude Haga ziekenhuis. Het college van BMW wil juist door met de plannen. In het gebouw aan de Sportlaan moeten tijdelijk zo'n 750 mensen worden opgevangen, onder wie 450 asielzoekers. Een uitstel kost de gemeente zo'n 4 ton per maand. Malek F., die in 2018 drie mensen neerstak in Den Haag, staat vandaag bij de rechtbank in Groningen terecht voor een poging tot moord op een medepatiënt in de Mestdagkliniek. Volgens het OM heeft hij mogelijk een terroristisch motief. En poppodium Paards aan de Prinsengracht in Den Haag krijgt er een nieuwe concertzaal bij op de nieuwe culturele locatie Intercity in de Binkhorst. De zaal biedt plaats aan 750 bezoekers. Een mooi aantal volgens Paard, omdat concerten van deze omvang nu nog vaak voorbij gaan aan Den Haag. Meer regionieuws, 9:30, nu het overige nieuws.
12: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact de druk in Ter Apel zal toenemen. Volgende maand wordt er een nieuw registratiesysteem in gebruik genomen. In Ter Apel is dat nieuwe systeem klaar, maar het lukt de IND niet om dat ook te regelen voor het tweede aanmeldcentrum in Budel, zegt politiek verslaggever Ewald Kiewiet.
13: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
12: En dat was uiteraard niet de juiste quote. Die houdt u misschien nog te goed. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De dienst zegt dat er voldoende opgeschaald kan worden. Nu laat ik even Ewout Kiewit horen.
14: Omdat ze dan zo'n korte voorbereidingstijd hebben, terwijl ja, het kabinet al heel lang wist dat dit Europese migratiepact eraan kwam, ja, hebben ze het maar op zo'n kleine schaal kunnen invoeren. Alleen in Ter Apel dus.
12: Toch voorziet de IND dus geen problemen in Ter Apel. De Democratische Republiek Congo opent 3 behandelcentra voor patiënten met ebola. Er zijn inmiddels 118 mensen overleden aan de zeldzame variant die in Congo en 300 vermoedelijke besmettingen waren er. In Duitsland wordt een arts behandeld die in Congo besmet is geraakt. En dan gaan we nu naar het fragment wat ik net wilde doen. Mensen kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het Commissariaat voor de Media. Door de invloed van sociale media op nieuws en informatie bepalen algoritmes wat gebruikers te zien krijgen.
13: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
12: Er zijn al wetten om daar wat aan te doen, maar volgens de toezichthouder gebruikt de politiek die wetgeving nog te weinig. En na dit rommelige bulletin nog het weer. In het noorden en noordoosten eerst flink wat zon. In de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. En het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: En nu geheel geordend bij de ANWB Wijnand Zwaan.
15: De ochtendspits lost snel op. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Nieuwerbrug en Harmelen, 6 kilometer met een kwartier vertraging. En op de A12 richting Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld, 3 kilometer. De vertraging is ruim een kwartier.
16: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
17: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
18: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
19: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
20: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
21: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
17: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
22: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
23: Tot 10 uur. West wordt wakker.

En zie je hem nog staan op de gondel daar door Venetië heen. Het was vervelend van ons de eerste kennismaking met wat een bijzonder fenomeen zou worden. Madonna, Like a Virgin, 9 over 9 is het geworden. Best

0: En hij vliegt zometeen weer weg.
1: De Radio West tijdmachine.
0: En dat doet hij niet zomaar, want aan boord hebben wij hele mooie prijzen geladen. Dus als je meevliegt, dan kun je die winnen. Jorinda Thewen zal daar nu een overzicht van geven.
2: Wil jij eerst graag de hoofdprijs horen of de prijs als je één vraag goed hebt?
0: Als je één vraag goed hebt, wat win je dan?
2: Dan win je gewoon €50 bij Pluto Sport.
0: Pluto Sport, hupsakee.
2: Ja, €50. Dat is een sportwinkel online. En dan kan je dus van alles kopen van... als je echt helemaal naar de sportschool gaat. Of gewoon wandelschoenen voor op vakantie bijvoorbeeld. Van alles en nog wat.
0: Sportsokken.
2: Sportsokken, zeker. Ja. Trainingsbroek.
0: Mooi meegenomen. En stel nou, want ik ben lekker op weg. Die ene vraag heb ik al goed. De sportsokken in kwadraat zijn binnen. En alles erop en eraan erbij. Als ik dan 3 vragen goed beantwoord, waar maak ik dan nog kennis? Of waar maak ik dan nog kans op?
2: Ja, en ook kennis mee. Want het is namelijk een horloge. Het is van het merk Kibou. Dan denk je misschien, daar heb ik eigenlijk nog nooit van gehoord. Maar het is wel heel leuk. Het is een kleurrijk Haags horloge. En ook al komt het uit Den Haag, dragen toch allemaal celebrities het ook. Wat dacht je van Steven Tyler van Aerosmith?
0: Zo.
2: Die heeft het gewoon om zijn pols hangen. Ook Arnold Schwarzenegger bijvoorbeeld. Dus het is wel eentje die je moet hebben. En hij is geschikt voor mannen en vrouwen. Ja. Dus het maakt wat dat betreft niet uit.
0: Het is echt een mooi horloge, hoor.
2: Het is mooi.
0: Kan je mee voor de dag komen. Kan je dus ook nog winnen. 070-390-5454. 070-390-5454. Dat is het nummer voor dus sportartikelen ter waarde van €50. Kun je zelf aanschaffen. En ook dat hele mooie, bijzondere Haags horloge. 070-390-5454. En stap met ons in de Radio West tijdmachine. Dan kom je in een jaar waar je lang niet geweest bent. Of misschien wel nooit. Beantwoord die 3 vragen en het komt helemaal goed. Als je nu niet belt...
2: Dan bel je nooit.

0: ik ben een bekeerling.
1: Ik geef heel eerlijk toe dat bij Ed Sheeran dat ik, zijn muziek was sowieso natuurlijk mooi, maar ik ben nooit zo van de met een kruk en een gitaar muziek.
2: Nee, je vond het te rustig dan?
1: Ja, dat ben ik. Nee, goed.
2: Ik vond het wel heel knap, want hij stond alles helemaal in zijn eentje, ook op het podium met zo'n loopmachine. Oh,
1: absoluut,
2: en zo.
1: Echt. Maar dit nummer, ik ben helemaal om. Ik vind het zo leuk. Ja. Ik word er vrolijk van.
2: Het is heel swingend.
1: Ja,
2: vind ik ook leuk.
1: Beetje zoals wij.
2: Ja.
3: De Radio West tijdmachine.
2: Nou, mensen zouden ons moeten zien dansen. We kunnen er allebei niks van.
1: Edwin Kal, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Uit Rijswijk, hè, Edwin?
4: Rijswijk, klopt.
1: Helemaal mooi. Ja, weet je er ook vrolijk van, Edwin? Van de muziek?
4: Wat voor muziek? Nou, je houdt wel van, hoor.
1: Ja, je houdt wel van een beetje muziek. Heel goed. Edwin, je gaat mee met de tijdmachine zometeen natuurlijk. Is dat voor jou de allereerste keer dat je met de tijdmachine mee zal reizen?
4: Ja, dat is echt de eerste keer. Ik ben heel benieuwd.
1: Spannend dus.
4: Wel een beetje bang, hoor.
2: Heb je ook de vrees?
4: Ik weet niet hoe je uitkomt, hè?
2: Ja. En wat hoop je eigenlijk?
4: Direct kom ik in de prehistorie uit. Ja. Tussen de dinosaurus.
2: Ja, en dat je dan ook niet terugkomt. Dat is ook lastig.
4: Nee, precies. Ja.
1: Nee.
2: We hebben mensen wel achtergelaten.
1: Ja, die hebben we nooit meer teruggezien.
2: Nee, in de jaren 50 of 60.
4: Oh, nee.
1: Ja. Nou ja, Edwin, we gaan je gewoon plaatsen naast Surinda.
2: Ja.
1: Daar zit je veilig. Doe je gordel stevig om, zou ik zeggen.
4: Ja.
1: Dan worden, de motoren gestart en dan gaan we eens zien waar we uitkomen.
2: Sterkte.
1: Ja, sterkte.
3: Deuren gaan dicht.
4: Ja.
2: Hou je vast.
3: 1, 9, 6, 7. Deuren gaan open.
1: Ja, en dan staan wij ineens, Edwin, in 1967. Is het voor het eerst dat je daar komt, of liggen daar al wel wat voetstappen van jou?
4: Daar liggen wat voetstappen, ja. Niet al te grote, maar die liggen er wel. Toen was ik 6.
1: Oh, kan je je er nog iets van herinneren überhaupt?
4: Nee, helemaal niks. Lagere school, denk ik, eerste klas, maar nee, geen idee.
2: Waar zat je op school? Waar woonde je toen?
4: Duintjesschool, maar die bestaat niet meer.
2: Oké. En was dat al in Rijswijk? Of,
4: Nee, Duintjesschool was in Den Haag, ergens in Benoordenhout.
2: Ja, en je bent dus opgegroeid in Den Haag. Heb je daar wel een goede tijd gehad, rond die tijd?
4: Zeker weten, zeker weten. Ik werk ook nog steeds in Den Haag. Ik ben eigenlijk nooit uit de streek weg geweest.
1: Nee. Nou, we gaan toch eens kijken, want je weet stiekem denk ik meer van 1967 als dat je je nu zelf realiseert. Dus laten we eens kijken. Edwin, ik stel je 3 vragen. Let goed op. Hoe heet de jaarlijkse bloemententoonstelling in Lisse die in 1967 ruim 700.000 bezoekers wist te trekken?
4: Dat zal de Keukenhof zijn.
1: Zanger Jacques Brel geeft zijn laatste concert dat jaar. Als reden voor zijn afscheid noemt hij dat hij bang is om zijn artistieke scherpte te verliezen. Maar uit welk land komt deze zanger?
4: Dat is een Belg.
1: Welk Nederlands attractiepark krijgt in 1967 veel extra bezoekers binnen de poorten door de opening van het sprookje De Indische Waterlelies?
4: Dat is de Efteling van koningin Fabiola, toch ook?
1: Kijk, we krijgen er nog extra informatie bij. Jij zegt de Efteling, we gaan eens even kijken.
3: Je hebt 3 vragen.
1: Hopsakee.
2: Ja, fantastisch,
1: 3
2: alles
1: vragen
2: goed.
1: Ja,
2: ja, alleen jij cheert kan van Jacques Brel, Jacques Brel.
1: Ja, dat ik.
2: Dat is wel de meest Haagse uitspraak van die naam.
1: Dat klopt omdat denk ik mijn neefje zo heet. Dus dat ligt zo in mijn mond bestorven als Jacques.
2: En dan schrijf je het ook als Jacques, hè?
1: Ja, maar het is natuurlijk Jacques Brel. En ja, dat is nog het mooiste, want je schrijft het precies als Jacques Brel
2: precies,
1: eigenlijk ook heet.
2: Ja, Jacques Brel.
1: Edwin, je had ze alle 3 goed gewoon.
4: Mooi, mooi, mooi, dank je.
2: Gefeliciteerd.
1: Dat heb je mooi gedaan. Het levert je het volgende op.
2: Ja, je krijgt sowieso die bon voor €50 voor Pluto Sport. Dus je kan wat moois gaan uitkiezen. En je maakt ook nog kans op de hoofdprijs. Dat prachtige horloge van Kibu. Maar dan moeten we nog even afwachten, want vrijdag spelen we de finale.
4: Okidoki.
1: Ja, nou, maar dit heb je alvast binnen, hè, Tim? Ben je een beetje sportief?
4: Ja, de buiten is binnen.
1: Ben je een beetje sportief?
4: Ja, zeker. Oh. Ik fiets naar kantoor 2 keer 8 kilometer. Oh. En ik ga 3 keer in de week naar de sportschool.
1: Nou.
4: Dus dat komt wel goed.
1: Komt helemaal goed. Nou, ik vond het ontzettend leuk dat je met ons meevloog, Edwin. Fijne dag, hè?
4: Ja.

0: Hans Hurmitz, daar ben ik. 9 van of 10. Ja, bij West wordt wakker. Er komen nog steeds, dat vinden we hartstikke fijn, temperaturen binnen. Allemaal ja. De temperaturen vliegen om onze oren werkelijk. En als je wat later bij ons bent gekomen, van harte welkom. Dan denk je misschien, maar waarom in hemelsnaam? Nou, dat heeft te maken met dat wij Huub Mizee hebben uitgedaagd deze ochtend.
1: Ja, want als ik kijk in mijn app, in mijn weer-app, ja, dan wordt het ontzettend warm.
0: Een bloedje heet
1: het. Ja, ik zie wel dat het inmiddels al wat minder warm wordt op mijn app. Is dat bij jou ook zo?
0: Ja, dat is wel iets gezakt.
1: Het stond vanochtend voor volgende week woensdag, namelijk 30 graden. Inmiddels is het 26. Ja. Huub die is ook een beetje voorzichtig. He, die zei eerst nog, 25 graden misschien. Hij heeft uiteindelijk ingezet op 27 graden. En zo hebben we een weddenschap met Huub. En iedereen mag meedoen. Als je het goed hebt, dan krijg je zo'n prachtige mok.
0: Ja, die is helemaal nieuw, hè?
1: Nieuw.
0: Dat is een nieuw design. Ja. Dus dat is natuurlijk niet verkeerd. Vanmorgen hebben we de mok geprimeerd, de nieuwe. Dus er is er al eentje is eruit. Wat ik al zei, de temperaturen vliegen om onze oren. Bijvoorbeeld hier, beste Jorinne en Tjeerd. Ik denk dat het volgende week woensdag 29 graden wordt. Daar hou ik van, dat is inzet. Vriendelijke groeten van Bob Stroek. We hebben hem genoteerd.
1: Goedemorgen, Jorinda, Tjeerd en Reinoud. Oh, en Bob ook trouwens. Omdat ik 30 april jarig was en nu inmiddels 19 dagen gepensioneerd, voorspel ik dat het 30 graden wordt.
0: Ook dus de 30, ja.
1: En I said op nummer 30 van de eeuwige roemlijst graag. Jullie zijn grappig vanmorgen. Groetjes van John.
0: Ja, nou, we kijken wat we kunnen doen. Lieverts denkt dat het 25,6 graden wordt. Dank en wat een gezellige uitzending. Groetjes van Bonnie.
1: En we hebben hier ook de hoofd.
0: Toevallig voorbijganger.
1: Dag hoofdredacteur.
2: Goedemorgen.
0: Ja. Want jij wordt luisteraars. Overal verstand van te hebben. Hè?
2: Zeker, maar dat is ook zo.
0: Ja.
2: Dat is geen verzinsel.
0: Niet?
2: Maar ik hoorde vanmorgen mensen zeggen dat het warmer wordt tot 30 graden.
0: Nee.
2: In weerwil van onze weerman, zeg maar.
0: Wat
2: die
0: leuk
2: ik hoger heb zitten
0: ook.
2: Dan weerwil. Ja, ik ben op het reef vanmorgen, nu al.
0: Ja.
2: Kan je nagaan. Maar als je het over 30 en meer hebt, dan ben je echt wel de weg kwijt. Dus met die mensen ga ik vandaag praten, die hier dan in het pand verblijven.
0: Oh, die worden op matje.
2: Zeker, na deze uitzending.
1: Ik kan me even niet meer herinneren wie dat waren.
2: Nee, nou, ik wel hoor.
1: Ik heb geen actieve herinnering
2: nee,
1: aan.
2: Nee, ik wel.
0: Ja. Wat wordt het woensdag?
2: Dat wordt het woensdag. Het wordt gewoon 26 graden,
0: 26.
2: Jongens. Ja, en dan officieel, want dan krijgen we dat gemerker, ja, maar in de zon. Nee, gewoon officieel gemeten.
0: Schone laak.
2: Zoals het hoort, weerman.
0: 26.
2: En het zijn verwachtingen, jongens, geen voorspellingen.
0: Nee, nee.
2: Kom op, zeg.
0: Ja.
2: En zo gezellig vind ik het allemaal niet vanmorgen.
0: Nou, heb je hem genoteerd?
1: Ja, ik heb wel genoteerd. Ja. Straks gaat hij er nog met de mok vandoor.
0: Nou,
1: die
0: hoop,
1: wil jij wel
2: zeker,
1: hebben, hè?
2: Zeker.
0: Ik hoop vooral dat als het wel...
2: Jongens, mijn eigen mok is 2 weken zoek geweest.
0: Oh, echt waar?
2: En ik merkte dat ik een beetje van het padje af begon te raken. Ja. Toen bleek hij in een hoekje van het pand verstopt te zijn.
1: Alleen toen pas?
2: JT, hè, geloof ik. Ja. Ja.
0: Goed. We hebben nog meer.
1: Ja, er is een vraag voor jou. En dat gaat alles over trams.
0: Ja.
1: Want Tjeerd, in hoofdletters. Hoe gaat het met de Tina? Vraagt Rob de Jong zich af. En dat is natuurlijk de nieuwe tram, hè, in Den Haag.
0: Ja, dat is de nieuwe tram. Nou, de Tina die is echt werkelijk minutieus getest. Heeft nachtenlang rondgereden door Den Haag. Dat gaat goed. Tenminste, de berichten die ik erover krijg is dat die test eigenlijk heel goed verlopen. Dat het op schema is. En dat betekent dat ik denk dat je in juni, als je geluk hebt... nu reis af en toe wel eens een rondje rond Remise-Zichtenburg. Daar kan je er eens spotten, ook bij daglicht.
1: Ja.
0: Maar de nieuwe trams zijn nog een beetje schuw.
1: Oh, ja, die zijn
0: die
1: nog een beetje
0: verstopt. Niet zo goed.
1: Nee,
0: ja.
1: Dicht bij huis blijven ze.
0: Maar ik denk dat ze vanaf juni je best wel eens kans hebt om ze overdag op meerdere plekken te zien.
1: Oh, maar dan is nog steeds als test.
0: Ja, dan wordt er instructie gereden. Want de bestuurders moeten natuurlijk ook opgeleid worden om ermee te kunnen rijden. En dan, als het allemaal een beetje mee zit, misschien in oktober met de reizigers. Weet je, zo tegen die tijd.
1: Jij bent stiekem al een keer mee geweest, hè?
0: Ik heb al. Dus ik,
1: ja,
0: de,
1: als
0: echt,
1: enige.
0: Toen was hij er nog maar net. Ja. Toen heb ik al met de Tina een heel rondje gereden.
1: Ja.
0: En ik ben ook 's nachts een hele nacht mee geweest.
1: Zo.
0: Ook.
1: En,
0: dus,
1: was je wel dat je denkt, ik zit wel echt in een mooie nieuwe tram.
0: Ik zat dus allemaal zandzakken.
1: Oh.
0: Ja, de hele tram is volgestopt met zandzakken. En die moeten passagiers voorstellen om het gewicht te simuleren.
1: Ja.
0: Dus ik heb op een bankje naast een zandzak gezeten.
1: Maar moest er ook een zandzak uit omdat jij er dan in kwam?
0: Ja, die hebben eruit geflikkerd. Ja. Ja, dus,
1: hoeveel zandzakken ben je waard? Hoeft er veel uit?
0: Eén.
1: Gewoon één per persoon.
0: Ja, en dat is heel lullig. Ze zei dat ik ook bij zat als een...

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
6: Het is 9:30 exacte man. Goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinoud Roemer. Reinoud, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Goedemorgen, Jorinda.
8: Goedemorgen. Je moet niet je eigen knopje indrukken.
7: Ik druk mijn kuchknop in terwijl ik goedemorgen... Even kijken of dat bij Jit ook lukt.
9: Goedemorgen, Jit.
7: Ja, lukt. Twee inbrekers die vannacht een tankstation aan de Dorpstraat in Schepluiden binnendrongen, zijn gebeten door een politiehond. Beide verdachten zijn aangehouden en een van hen moest de hondenbeet laten behandelen in het ziekenhuis. De ander werd ter plaatse behandeld. Of ze nog iets hadden buitgemaakt bij de inbraak in Schepluiden is niet bekend. De politie heeft ook niet bekendgemaakt over de identiteit van de verdachten. Poppodium Paard aan de Prinsengracht in Den Haag krijgt er een gloednieuwe concertzaal bij op het terrein van cultuurpodium Pip. De zaal op de nieuwe culturele locatie Intercity in de Binkhorst biedt plaats aan 750 bezoekers. Dat is een mooi aantal omdat concerten van deze omvang nu nog vaak voorbij gaan aan Den Haag, zegt Jurie Gordijn van Paard.
10: Tegenwoordig worden artiesten best snel groot op het internet. En dan is het moment dat ze ongeveer 500, 600, 700 mensen trekken. Dat is een moment dat je ze moet grijpen, want dan gaan ze nog toeren. En daarna worden ze te groot. En die hebben we in Den Haag niet. Dus ik denk dat het daarvoor goed is.
7: De Nederlandse band Yin Yin krijgt de primeur. Het eerste optreden op dat podium staat gepland op woensdag 17 juni. Het college van BMW in Den Haag wil door met de plannen voor een asielzoekerscentrum in het oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan. Nu bekend is geworden dat een belangrijke natuurvergunning is afgegeven. Maar een meerderheid van de gemeenteraad wil er nu nog geen besluit over nemen. VVD-raadslid Rutger de Ridder legt uit waarom.
11: Nou, ik vind het heel erg gek dat het college eigenlijk er al van uitgaat dat het gemeenteraad dus iets anders besluit dan zij misschien zouden willen. En dan ook denken van, nou ja, als we dan een verkeerd besluit nemen, dan zoeken wij wel via een juridische trucendoos nog een manier eromheen. Ja, dat geeft weinig vertrouwen. Zeker ook omdat na de gemeenteraadsverkiezingen ook wel de samenstelling van de raad is veranderd. Dus ja, ook de kiezers iets hebben gezegd, ook over asiel. En daar moet je gewoon naar luisteren.
7: Uitstel zou de gemeente Den Haag ongeveer 4 ton per maand kosten. Een meerkoetnest naast de Marebrug in Leiden is dit weekend 's nachts bestookt door onbekenden. Iemand gooide een flesje op het nest met slapende meerkoetkuikens, zegt de Leidse grachtenwacht. Die spreekt van dierenmishandeling. De grachtenwacht krijgt veel reacties, zegt Lieselotte Ramonet.
12: Ja, enorm. Ook e-mails stromen binnen met niet de meest vrolijke teksten. En dat begrijpen we. Ja, onze vrijwilligers, wij ook, waren best wel geschrokken toen we de beelden zagen voor de eerste keer. En ja, hoe komt het in je op om dit te doen? Dat is oprecht dierenmishandeling.
7: En de klok van de Dorpskerk in Voorschoten is binnenkort weer te horen, ook 's avonds en 's nachts. Er kwam een tijdje geleden wel geteld één klacht binnen over geluidsoverlast door de klokslagen. En uit onderzoek bleek dat de geluidslimiet inderdaad werd overschreden. Om boetes te voorkomen werd de kerkklok 's avonds en 's nachts uitgezet. Wethouder Hubert Schokker.
9: Maar we gaan hem weer aanzetten. Dus er komt binnenkort komt er een klokkenmaker en die gaat dan zorgen dat het uurwerk zowel overdag als 's nachts zeg maar zo kan slaan dat er voldaan wordt aan, zeg maar aan de eisen die worden gesteld qua decibel. Dus dan moet die wat zachter worden gesteld. Dat is eigenlijk de oplossing voor de problematiek.
6: Het weer, Huub Mizee.
13: Vanmorgen neemt de bewolking verder toe en later vanochtend en vanmiddag valt er af en toe regen. We hebben een zuid-zuidoostenwind, die wordt matig, aan de kust later vrij krachtig en het wordt ongeveer 15 graden. Ook vanavond valt er plaatselijk nog regen. Later vannacht wordt het droger, maar er blijft bewolking. Vannacht is de wind zuidelijk, matig, aan de kust vrij krachtig, maar zal later afnemen en de minima liggen rond 11 graden. Morgen is er af en toe zon, komen er in de ochtend enkele buien voor. Morgenmiddag wordt het droger. We hebben dan een zuidwestenwind, matig aan de kust vrij krachtig, en morgen wordt het 17 of 18 graden. Donderdag krijgen we periode met zon en wordt het 21 graden. Vrijdag wordt het zomers met veel zon en 5 of 26 graden.
6: Nou, dat zullen we nog wel zien. Wijnand Zwaan die is bij de ANWB. Wijnand, is het op de weg inmiddels allemaal weer een beetje zoals het hoort te zijn?
14: Ja, eigenlijk wel. Het drukste moment van de ochtendspits ligt inmiddels ver achter ons. En de spits verliep niet al te druk. Dus wat dat er gaat, ziet het er allemaal goed uit voor deze ochtenduren in ieder geval. Op de A4, daar rommelt het nog wat na, van Rotterdam naar Den Haag. Tussen Delft en Ypenburg nog zo'n 5 tot 10 minuten extra reistijd. En op de A12 richting Den Haag voor het Malieveld nog 2 kilometer file. En daar ben je zo'n 10 minuten langer onderweg.
6: Dankjewel, hè.
14: Graag gedaan.
7: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Als je meer wilt weten, gewoon blijven luisteren. Gebruik de app, kijk Omroep West Teletext en omroepwest.nl.

0: aan de muziek zal het niet liggen. Robert Holmes en Escape. 9:09 is het geworden. Temperaturen vliegen nog steeds om onze oren. We hebben de muziek er ook op aangepast. Hallo, Tjeerd, Jorinda, Reinoud en Huub. Ben ik weer. Ik heb de klok horen luiden en ik ga echt niet mokken. Wat de temperatuur van volgende week woensdag betreft ga ik voor 25,8 graden.
1: Okay.
0: Heel benieuwd wat het gaat worden. Het is nog een eind weg. Groetjes van Tilly. Dus 25,8 kan in de boeken.
1: Tilly, zo, staat erbij.
0: Ja, je kunt het nog steeds opgeven. Hè. We zijn met z'n allen hebben we ingezet voor de temperatuur van woensdag. We hebben ingezet op 30 graden hier. En Huub zit wat lager. 27, zo'n beetje 26.
1: 27.
0: Doe dat ook, want je kunt een gloednieuwe mok van Radio West ermee winnen als je het goed hebt. Dat is helemaal met nieuw design en dat is prachtig.
1: Ja, met persoonlijke boodschap erop.
0: Persoonlijke boodschap ook. Ja.
1: Een getekend Westlogo. Dat heb ik namelijk ook voor de winnaar van vandaag gedaan.
0: App
1: 070 307 8080 of mail naar westwoordwakker@omroepwest.nl.
0: We gaan het opnieuw proberen. We hadden het eerder vanmorgen over de Hollandse duinen. Die hebben sinds kort de status van Nationaal Park. En we hadden boswachters hier in de studio. Die waren er hartstikke blij mee. Die riepen hiep hiep hoera. Maar de stichting Hart voor Meijndel was helemaal niet blij. De stichting vindt het meer een marketingproject dan een echt natuurgebied. Onze Bob Brinkman was er wel, maar we hoorden hem niet. Beetje slechte verbinding. We leggen de lijnen nu gewoon opnieuw daar met dat duingebied. Oh ja, ik hoor.
2: Bob. Struinend langs dennenappels. Langs rhododendron zie ik hier. Met die typische paarse bloemen die echt bloeien in de tijd van het jaar. En op de achtergrond denk ik een merel.
3: Ja, dat dacht ik ook. Volgens mij is het een merel. Ja.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bob.
2: Adrienne Dendelbronger ben jij. Jij bent de voorzitter van de Stichting Hart voor Meijendel. Ja, jij hebt echt wel een heel groot hart voor Meijendel, hè, dit natuurgebied.
3: Ja, zeker. Het is toch super uniek dat we zo dichtbij waar we allemaal mogen wonen zo'n heel bijzonder duinen hebben. He, een mooie natuur en dat moeten we koesteren en dat moeten we goed beschermen.
2: Ja, we lopen nu over een ruiterpad is het volgens mij, hè?
3: Ja, klopt.
2: Mogen wij hier wel lopen zonder paard?
3: Ja, officieel niet natuurlijk, okay. Maar we doen gewoon net even een paard bij ons.
2: Ja, want je maakt je best wel zorgen over Meijendel. Meijendel is een prachtig natuurgebied ingeklemd tussen de zee, Den Haag en Wassenaar en Katwijk volgens mij, als ik het goed zeg.
3: Ja, dat klopt.
2: En is sinds kort officieel Nationaal Park. En dat werd met veel bombarie aangekondigd, maar jij hebt dat eigenlijk met ledenogen tegemoet gezien.
3: Ja, dat klopt. We vinden het net alsof er een soort feestje georganiseerd wordt. Kijk eens hoe mooi dit allemaal hier is. Maar er is eigenlijk helemaal niet goed rekening gehouden met wat het betekent. Als je zo het Nationaal Park of zo het duingebied gaat neerzetten.
2: Wat betekent het dan?
3: Ja, het betekent natuurlijk dat er veel meer mensen gaan komen.
2: Is dat zo?
3: Alleen al de status dat iets een Nationaal Park is, gaat betekenen dat er 10-30% meer bezoekers op af gaan komen.
2: Maar waar haal jij die informatie vandaan? Waar blijkt dat uit? Uit andere nationale parken?
3: Precies, dat weten we uit de ervaring van de afgelopen jaren. En er worden ook hele gave promotiecampagnes georganiseerd. Dus ik zag bijvoorbeeld van de week op Instagram zag kleine zeehondjes langskomen. En kleine vosjes die met elkaar aan het spelen waren. Ja, dan denk ik maar één ding. Dat is gaaf, daar wil ik naartoe.
2: Ja, omdat er dus online wordt gezegd van hé, dit is een nationaal park. Kijk eens op deze mooie foto hoe het eruit ziet. En jij bent dan bang dat er dan bussen naar Meijendel komen om diezelfde vorstjes of zeehondjes te zien en te spotten.
3: Ja, en ik maak me niet alleen zorgen, maar dat doet ook de Commissie Nationale Parken. En die heeft bij de toekenning van de status ook heel duidelijk gezegd: let heel erg goed op je bezoekersmanagement en op de recreatiedruk. Want dit is een van de kwetsbare kanten van dit gebied. Want we wonen binnen 10 kilometer wonen er meer dan 1 miljoen mensen. Dus dat is al heel erg veel. En de provincie Zuid-Holland is ook nog eens aan het bouwen. En bezig om meer dan 200.000 woningen.
2: Ja, maar als ik het toch eventjes mag opnemen voor je bezoekers. Niet alle bezoekers hebben toch kwaad in de zin of willen de natuur aantasten?
3: Ik denk dat 99% hier echt komt om te genieten van de natuur en om te zien hoe mooi het allemaal is. Maar ik kijk natuurlijk naar de dieren en naar de natuur zelf en wat de impact daarvoor is. En dan moeten we toch bedenken van hey, we moeten meer natuur gaan creëren of meer mogelijkheden om te gaan genieten van het nationale parkgevoel. Iedereen naar mij in deel.
2: Luister je nu niet een beetje te laat, de noodklok, Adrienne? Want het is een nationaal park nu, daar lopen we nu.
3: Ja, nou dat vinden we dus ook een beetje lastig. Alsof het feest al georganiseerd is, maar het is nog niet van tevoren bedacht. Hey, hoe gaan we dat eigenlijk allemaal doen?
2: En wat kun je nu doen dan nog als voorzitter van de stichting Hart voor mij in deel?
3: Een oproep aan de politieke partijen van alle gemeenten in de buurt. Van jongens, ga geld reserveren, ga plannen maken. Er liggen trouwens al echt hele gave plannen om te gaan kijken of je de duinen groot kan maken of de opvang, in ieder geval voor recreatie. En ga ervoor en zet je als gemeentes in om inderdaad meer natuur te gaan bieden en op die manier Meijendel beter te gaan beschermen.
2: Een oproep dus van Adrienne Dennelbronger deze dinsdagochtend hier in Meijendel, waar we langzaam heel eventjes samen over dat Ruiterpad wandelen.
0: Kijk, en daar gaan ze. Inderdaad. Oh, hoor eens eventjes, ja. We zijn enthousiast, we zijn blij, we zijn verheugd dat het is uitgebracht. We draaien ze met veel plezier, de Lemon Twigs.

0: Eén ding is zeker, je wordt er hartstikke vrolijk van. Het is de nieuwe single, The Lemon Twix.
1: We gaan er vandoor!
0: Ja, we moeten opschieten, Jorin. Want ja. We gaan eigenlijk vandaag gewoon echt een keertje met Angelique ook mee. Mensen vragen mij dat wel eens. Gaan jullie ook dan? Maar vandaag gaan wij
2: vandaag
0: echt.
2: Vandaag echt.
0: Echt.
2: Ja. Dus, dan gaan we ook naar de tip eigenlijk van Angelique.
0: Ja, natuurlijk. Dat zal wel moeten. Benieuwd. Dat kan niet anders. Je weet hoe ze is. Veel eisend. Angelique, bonjour!
3: Bonjour tout le monde.
0: Ja, dat is helemaal. Wat gaan we dan doen vandaag? Ik ben wel benieuwd.
3: Nou, wij gaan naar de jubileum tentoonstelling 800 jaar Duivenvoorde in Voorschoten. Als iemand jarig is, dan moet het natuurlijk ook gevierd worden. En dat doen ze in Duivenvoorde met een hele mooie tentoonstelling. Een jubileum tentoonstelling, een jubeltentoonstelling. 800
0: dat is Belgisch, hè? Een jubeltentoonstelling, dat zeggen ze daar zo.
3: Ja, is dat zo?
0: Ja, zeker.
3: Ja. Nou, ik vind hem helemaal mooi. En wat ze hebben gedaan, 800 jaar, dus 8 presentaties door 8 eeuwen geschiedenis. Wat ze zeggen, het bezoek begint met een gloednieuwe introductiefilm. Daarna kan je het museum ontdekken. Bijvoorbeeld, er is ooit een verwoestende explosie in 1945 geweest. Er was een verdwenen 19e eeuwse herenkamer.
0: Oh, gewoon compleet verdwenen, die hele kamer?
3: Ja, klaarblijkelijk. Okay, ja, ze zeggen het.
0: Ja?
3: En wat ze ook, wat je nu kan zien en wat er normaal niet te zien is, is dat de familie die heeft een greep gedaan uit hun rijke kunstcollectie. En dat kan je nu, kan je dat zien. Maar het allerleukste, vind ik zelf, is ze hebben in de kelder hebben ze een 13e eeuwse muur ontdekt van de donjon. En wat is dat, een donjon? Dat is het alleroudste hart van het kasteel. Het was in de middeleeuwen, hadden eigenlijk alle kastelen die hadden een zwaar versterkte woontoren. En die fungeerde als de belangrijkste privéwoning voor de kasteelheer of de edelman. Maar, nu komt het, het diende ook als de allerlaatste plek waar iedereen naartoe vluchtte als er een vijand kwam. Oh. Het was dus een heel zware gebouwde toren. Daar had je alleen maar een toegang in via een soort van ophaalbrug. Dus die haalden ze dan onmiddellijk weg. En dan verschansten ze zich in die toren. Ja, en daar zat natuurlijk het voedsel zat er, maar ook de wapens. Dus die toren die was dan rond. Dan konden ze uit alle kanten konden ze natuurlijk zien waar de vijand vandaan kwam. En dan konden ze hem beschieten, als het ware. De tentoonstelling.
0: Ja, ik zeg zelf daarover Dominionem. Want dat is dan natuurlijk eigenlijk toch te...
3: Ja. Ja, het huis van de heer.
0: Ja, nou, exact de man dat. Ja, precies.
3: Tuurlijk. Wat goed.
0: Ja, dat jij dat weet.
3: Wat goed zeg. Hé, de tentoonstelling en de gloednieuwe audiotour, die is te zien. Natuurlijk dagelijks, maar als je nou met een gids wil rondlopen die daar allemaal mooie spannende verhalen over kan vertellen, dan kan je dat doen op de donderdag, de zaterdag en de zondag. En dat is dan om 11:30. En om op de zondag ook nog eens een keertje om 14:30.
0: Nou, hartstikke mooi inderdaad om daar in de geschiedenis te grasduinen. Zometeen, dankjewel Angelique, we komen eraan.
2: Ja, tot zo.
0: Hoor. Tot zo ook. Zometeen Bernard natuurlijk op de radio. Ja, Patrick is weer, dat hadden we gisteren verteld. Patrick is op cursus, omdat het is nog niet gelukt. Dus dat is niks
2: aan te doen.
0: Het is weer 2 dagen, we blijven het proberen. Vandaag Bernard.
4: Is wel goed dat hij dat niet hoort, denk ik.
0: Nou, dat weet je nooit.
2: Hij zei het gisteren ook in zijn gezicht. Dus.
4: Dat moet kunnen natuurlijk.
0: Ik ben de lulligste niet. Wat gaan we doen?
4: Maar weet je, het is nooit erg als jij het zegt, hier. Dan gaan we altijd lachen.
0: Ja. Nou, wat gaan we doen? Natuurlijk, in Aan de Bak hebben we weer de vaste items als archiefbak. Dan gaan we precies 26 jaar terug in de tijd, naar het jaar 2000, naar 1992. We gaan het spel natuurlijk nog spelen. De eeuwige, niet de eeuwige roem, dat zeg ik fout.
4: Tijdmachine.
0: Maar de tijdmachine inderdaad, dat hebben jullie ook weer gedaan. Hè? Ook weer leuk.
4: Zo zijn we.
0: Zo zijn we. En de plaat voor 12.
2: Oh, wat is het
0: leuk,
2: thema?
0: Ja, het thema is Everybody.
4: Wants to rule the world?
0: Nee, die staat er niet in.
4: Maar dat had mooi geweest.
2: Everybody.
0: Had ook gekund, maar nee.
2: Somebody to love.
0: Nee. Nou, de Corgis. Everybody's got to learn sometimes.
4: Oh, mooi.
0: Dat is een heel mooi. Ja. En R.E.M. met Everybody Hurts.
2: 1. Oh, ja, ik ga toch ook wel voor 1. Maar R.E.M. is ook wel mooi.
0: Ja, ja, 1.
2: Maar dan moet je voor in 1. De sfeer zijn.
0: 1. Ja, okay. Nou, we zijn er eigenlijk al uit. Dus met de stem.
4: Nou, we gaan het zien. Luisteraars.
0: Veel plezier bij je aan de bak natuurlijk. Tot morgen.
2: Oh,
0: en we eindigen
2: morgen.
0: Ook fijn, zeg. Jeetje, met de doobies gewoon dat we dat ook nog hebben kunnen regelen. Het is toch kostelijk moeite gespaard, mensen. En zo dadelijk is Bernard Thorst, een beetje lief voor hem zijn, ook weer heeft hij verdiend.

0: Met een bijna symfonisch klassiek einde was dit High van de Lighthouse Family. Leuke band trouwens, hè? Straks in het volgende uur dan gaan we aandacht besteden aan voor ons eigenlijk de lijstenlijst. Eeuwige roem. En we gaan ook weer met een ambassadeur praten over een bepaald nummer. En uiteraard nog veel meer. Blijf luisteren.
1: Eigenlijk de straat is één familie. We hebben geen ruzie met elkaar. We leven met elkaar. We doen met elkaar alles. Ze zien je niet als buurman of buurvrouw. Gewoon een familie.
2: In een lief en leedstraat besteden bewoners extra aandacht aan hun buren als dat nodig is.
3: Maar als je dan eens contact hebt met elkaar, dan merk je wel dat mensen het wel waarderen en echt wel leuk vinden.
4: Het geeft wel een buurtgevoel. Ja, ik waardeer het zeer. Ik vind het echt heel leuk. Ik heb meer contact met mijn buren dan ik ooit heb gehad.
2: Je ziet het in Lief en Leed, straat voor straat. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: De Musical 10-daagse is weer begonnen. Beleef samen Moulin Rouge The Musical en ontvang elke tweede kaart gratis. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans op musical10daagse.nl.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winst.

0: winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
2: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
3: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
4: En inmiddels is het 11 uur. Je luistert naar Radio Westen aan de bak. Het is tijd voor het nieuws met Reinoud Roemer.
5: Twee inbrekers die verdacht een tankstation aan de Dorpstraat in Schipluiden binnendrongen zijn na een korte zoektocht door agenten met een politiehond opgepakt. Een van de verdachten moest zich aan de hondenbeet laten behandelen in het ziekenhuis, de ander werd ter plaatse behandeld. Of ze nog iets hebben buitgemaakt bij de inbraak in het tankstation is niet bekend. Een ander tankstation aan de Kerkweg in Nootdorp heeft weer een dak. Dat moest eind vorig jaar plotseling worden afgebroken vanwege instortingsgevaar. De chauffeur van een tankwagen ontdekte kort voor kerst dat het dak van het Nootdorpse tankstation was ingezakt en sloeg alarm. Meer regionieuws om 11:30. Nu het overige nieuws.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Hartstichting is bezorgd over het grote aantal mensen dat met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten rondloopt zonder dat zelf te weten. Van de 13.000 mensen die zich het afgelopen jaar lieten testen bij een checkpunt van de Hartstichting bleek 70% een te hoog cholesterolgehalte te hebben. Ook hadden veel mensen een te hoge bloeddruk. De Hartstichting pleit ervoor dat mensen tussen de 40 en 70 hun waarde geregeld laten meten bij een hartcheckpunt in de buurt. Daar krijgen ze ook tips voor een gezondere levensstijl. 1,8 miljoen Nederlanders hebben een hart- of vaatziekte. Op Ibiza zit een man van 23 uit Den Bosch vast die een koffer vol drugs bij zich had. Er zaten 56.000 ecstasypillen in en bijna 50 kilo ketamine. De aanhouding was vorige week woensdag. Daarna is in Rotterdam een loods doorzocht die op naam staat van de man. Daarin werd ruim 1000 kilo aan grondstoffen voor drugs en 100 kilo MDMA gevonden. Een man van 33 die in de loods was, is aangehouden. In gemeenten waar de maximumsnelheid is verlaagd van 50 naar 30... rijden automobilisten nog vaak te hard. Uit onderzoek blijkt dat ze gemiddeld zeker 5 kilometer te hard rijden en een deel, zo'n 15%, rijdt 44 of harder. Dat komt onder meer doordat de inrichting van de wegen niet is veranderd, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Volgens een woordvoerder zouden bijvoorbeeld meer verkeersdrempels en klinkers in plaats van asfalt kunnen helpen. In Scheemda in Groningen staat een huizenblok met 4 woningen in brand. Kort na 8 uur vanochtend brak brand uit in een hoekwoning, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Hoeveel bewoners naar buiten moesten is niet bekend. De omgeving kreeg een NL-alert vanwege de rook. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven? Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
10: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
11: Voor Zuid-Holland altijd 12 uur aan de bak.

0: Het was de allereerste hit waar Gloria Estefan, toen nog samen met de Miami Sound misschien bekend van werd. En een hit mee had. En daarna volgden nog vele andere hits. Dit was het welbekende Dr. Beat. Daarvoor hoorde je trouwens Dr. Hook. Geen Dr. Beat, maar Dr. Hook. Met A Little Bit More. En een van de leden, Dennis LeCorriere. Ik hoop dat ik het allemaal goed uitspreek. Die is helaas overleden, ja. Zo gaat dat. Het is niet anders. Nou, dit is een zeer bekend stukje muziek. Als je het hoort, dan gaat het natuurlijk over de eeuwige roem. Tot en met woensdag kunnen we nog stemmen voor de lijst. En vanaf Pinksteren, eerste Pinksterdag, gaan we de hele lijst uitzenden. Meer dan 800 liedjes, 860 geloof ik zelfs. In totaal zijn er 65 liedjes dit jaar voor het eerst op die roemlijst. En ook daar kun je voor stemmen natuurlijk, voor het eerst op stemmen. En dan hebben we natuurlijk weer een ambassadeur aan de telefoon. En dat is Raymond Kruk uit Den Haag. Goedemorgen, Raymond.
1: Goedemorgen, Bernhard.
0: Ja, jij hebt een van die liedjes, een van die 65 die er voor het eerst op staan. Die heb jij onder je beheer, zal ik maar bijna zeggen. Want daar heb jij een mooi verhaal bij.
1: Ja, mag ik al zeggen om wie het gaat?
0: Ja hoor, hoe jij wil beginnen, maakt mij niet uit.
1: Nou, ik heb in ieder geval voor Kate Bush gekozen en haar ook in de eeuwige roemlijst gebracht. En met het nummer Cloudbusting. En ik zag al dat ze vorig jaar met haar jaren 70 werk al hoog in de lijst stond van de eeuwige roemlijst. En ik dacht van, haar jaren 80 werk verdient eigenlijk ook wel een hoge plaats. Dus vandaar dat ik vandaag haar promoot.
0: Ja, want het is zo dat inderdaad de meeste bekendste hits van haar komen uit de jaren 70 natuurlijk. Waaronder Wuthering Heights bijvoorbeeld.
1: Ja, en The Man With The Child In His Eyes.
0: Ja, ook niet te vergeten, ja. Maar dit is een dus iets minder bekend nummer, maar het is wel een hit geweest, toch?
1: Ja, zeker een hit geweest. Ja, absoluut. En ik denk dat de meeste mensen het ook kennen, hoor.
0: Ja. En heb jij er nog speciale herinneringen aan, buiten dat je het nummer even promoot?
1: Ik ben sowieso een enorme Kate Bush-fan. Dus voor mij is dat altijd wel heel speciaal.
0: Ja.
1: Dus, ik hoorde het toen heel vaak op de radio en toen eigenlijk ben ik het House of Love album gaan beluisteren, waar dat nummer dan op staat. Ja, en ben eigenlijk ook met terugwerkende kracht naar haar andere werk gaan luisteren. Dus ben uiteindelijk fan geworden.
0: En hoe draaide dan? Van vinyl of cd of Spotify?
1: Ik had een cassettebandje gekregen van iemand waar het hele album van Hounds of Love op stond.
0: Okay.
1: Ja, die heb ik toen helemaal grijs gedraaid. Ja. En toen is eigenlijk de liefde voor Kate Bush begonnen.
0: Ja, dat is toch mooi. Hè? Dat is geweldig.
1: Ja, prachtig.
0: Ja, nou, Raymond Kruk, hartelijk dank voor je medewerking. Wij gaan het nummer helemaal draaien voor je op de radio.
1: Ja, dankjewel. En dankjewel dat ik vandaag haar mocht promoten.
0: Zeker. En mensen stemmen dus op dit nummer. Dankjewel, Raymond. Tot kijken. Dankjewel.

Hoi, ik ben Reinoud Roemer. En dit jaar met alle plezier ambassadeur van You Win Again. Midden jaren 80 een geheide hit van de Bee Gees. Het tempo, het ritme, de beat. Het wordt helemaal bepaald door het geluid van luid gestamp op heipalen. Stem of stamp You Win Again de eeuwige roemlijst in. En deze roemer zal je eeuwig dankbaar zijn.

We hebben natuurlijk aandacht voor de lijst. De lijsten hier, eeuwige roemlijst die vanaf eerste Pinksterdag wordt uitgezonden. We kregen een tip van Raymond Kruk uit Den Haag. Hij wilde graag Kate Bush even onder of in de spotlight zetten eigenlijk. Cloudbusting heette het nummer. Die hebben we natuurlijk gedraaid. En de tip van Reinoud, onze nieuwslezer hier bij Radio West. Dat was You Win Again, de Bee Gees. Je hoorde ze allebei. En dit is ook hele mooie muziek. Dit is de band Cressip. Luister naar Sweet Goodbyes.

0: Wij komen er niet meer in.
1: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
2: Allsafe. Geeft ruimte.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
4: De Musical 10-daagse is begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu musical10daagse.nl.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
9: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
8: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
9: Nu bij Dirk, Müller Milk. 79 cent. Geen geld, toch?
10: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
11: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Tebbenhof Woninginrichting in Schravenzande geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
10: 20% korting?
11: Ja, ook bij Tebbenhof.
12: Inmiddels is het 1,5 minuut over 11:30. Je luistert naar Aan de Bak Radio West. Het regionieuws nu met Reinoud Roemer.
13: Bernard, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
13: De TBS'er Malek F. heeft in de rechtbank in Groningen bekend dat hij op 6 april vorig jaar een medepatiënt, een Joodse man, in de Groningse Mesdagkliniek heeft geprobeerd te doden. F. verklaarde dat hij dit deed in opdracht van stemmen die hij hoorde in zijn hoofd na het wisselen van medicijnen. De 39-jarige Malek F. zat in de Mesdagkliniek nadat hij in 2018 3 mensen had neergestoken in Den Haag. Voor de drievoudige steekpartij werd hij veroordeeld tot TBS met dwangverpleging. 2 inbrekers die vannacht een tankstation aan de Dorpstraat in Schipluiden binnendrongen zijn gebeten door een politiehond. Beide verdachten zijn aangehouden en een van hen moest de hondenbeet laten behandelen in het ziekenhuis. De ander werd ter plaatse behandeld. Of ze nog iets hadden buitgemaakt bij de inbraak is niet bekend. De politie heeft ook niets bekendgemaakt over de identiteit van de verdachten. Poppodium Paards aan de Prinsengracht in Den Haag krijgt er een gloednieuwe concertzaal bij op het terrein van cultuurpodium Pip. De zaal op de nieuwe culturele locatie Intercity in de Binkhorst biedt plaats aan 750 bezoekers. En dat is een mooi aantal, omdat concerten van deze omvang nu nog vaak voorbij gaan aan Den Haag, zegt Jurie Gordijn van Paard.
14: Tegenwoordig worden artiesten best snel groot op het internet. En dan is het moment dat ze ongeveer 500, 600, 700 mensen trekken. Dat is een moment dat je ze moet grijpen, want dan gaan ze nog toeren. En daarna worden ze te groot. En die hebben we in Den Haag niet. Dus ik denk dat het daarvoor goed is.
13: En nog maar een maand en dan is het eerste optreden op dat podium. En dat is een optreden van de Nederlandse band Yin Yin. Woensdag 17 juni dus in de nieuwe vestiging van het Paard.
12: Nou, dankjewel Reinoud. We gaan eens even kijken wat Huub heeft te vertellen over het weer.
15: Vanmorgen neemt de bewolking verder toe en later vanochtend en vanmiddag valt er af en toe regen. We hebben een zuid-zuidoostenwind, die wordt matig, aan de kust later vrij krachtig en het wordt ongeveer 15 graden. Ook vanavond valt er plaatselijk nog regen, later vannacht wordt het droger, maar er blijft bewolking. Vannacht is de wind zuidelijk, matig, aan de kust vrij krachtig, maar zal later afnemen en de minima liggen rond 11 graden. Morgen is er af en toe zon, komen er in de ochtend enkele buien voor. Morgenmiddag wordt het droger. We hebben dan een zuidwestenwind, matig aan de kust vrij krachtig, en morgen wordt het 17 of 18 graden. Donderdag krijgen we periode met zon en wordt het 21 graden. Vrijdag wordt het zomers met veel zon en 5 of 26 graden.
13: Je hoort het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf dan luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Aiden en Kaylee, je luistert naar Aan de Bak, Radio West. En het is tijd voor...
1: De Archiefbak.
0: Inderdaad, en in de Archiefbak gaan we naar het jaar...
2: 1992.
0: De Amerikaanse presentator Johnny Carson presenteert op 22 mei 1992... voor de eerste keer de Tonight Show. Hij maakte de dagelijkse talkshow op de kop af 30 jaar lang... en ontving zo'n beetje elke bekende ster uit die tijd... die je kunt verzinnen, in bijna 5000 afleveringen. Italië, die kreeg een nieuw staatshoofd in mei 1992... werd de christendemocraat Oscar Luigi Scalfaro de nieuwe president van het land. En zijn verkiezing komt een paar dagen na de moord op de rechter Giovanni Falcone. De Italiaanse politieke partijen liggen enorm met elkaar overhoop... en het vertrouwen in de politiek zakt naar een dieptepunt in 1992 dus. En The Bold and the Beautiful wordt steeds populairder in ons land. RTL 4 zond de Amerikaanse soap op dat moment elke werkdag uit... rond 3:30 in de middag. In mei 1992 wordt duidelijk dat de zender 260 nieuwe afleveringen had aangekocht... en dat de perikelen van de families Forrester en Logan voorlopig te zien zijn. En de leader, die klonk zo.

0: Ja, ja. Layla van Eric Clapton. Eigenlijk heeft hij zo'n beetje het unplugged groot gemaakt vanaf deze hit. Ja, alsjeblieft. Het is 13 minuten voor 12. En naast mij staat natuurlijk Menno, want jij hebt weer een boordevol programma.
1: Ja, zeker. Nou ja, we gaan met, ik mag wel zeggen, twee grootheden bellen in de uitzending.
0: Oh ja.
1: Allereerst met Adriaan van Basje en Adriaan, Aad van Toor. Want hij speelt de rol in een nieuwe kinderfilm die gemaakt is door een Westlander. En die vandaag in première gaat. Dus daar gaan we hem straks even over bellen. En met voormalige profwielrenner Michael Bogert gaan we bellen zometeen.
0: Dat zijn niet de eerste de beste.
1: Nee, want hij gaat meedoen aan Alpe d'Huez. Je weet wel, voor het goede doel, hè, voor het KWF. Dat is een bijzonder verhaal, want hij doet dat niet alleen. Sowieso met een groot aantal bekende Nederlanders. Maar hij fietst dan samen met een man die lijdt aan kanker. En we gaan zometeen met Michael Bogert bellen over die actie waar hij aan meedoet. Verder natuurlijk de tijdmachine met die mooie hoofdprijs deze week. Hè, dat unieke horloge wat te winnen is. Dat is echt een gigantisch exemplaar. We hebben natuurlijk jouw plaat. En Bob Brinkman die is er, die gaat er weer op uit voor op de kaart.
0: Ja, zonder Bob, hè? Hey, dat kan het niet.
1: Zonder
0: hè?
1: Bob, geen programma.
0: Nou, dat klinkt toch geweldig.
1: Ja.
0: Veel succes, Menno. Dankjewel. Het is 12 minuten voor 12. En straks gaan we natuurlijk de plaats voor 12 bekendmaken. Inmiddels is de stand opgemaakt. En weer duidelijk welke we gaan draaien. En het vervelende is, ze waren eigenlijk allebei zo goed. Eerst even eentje van Ilse de Lange. Hier is Get It Right.

0: Get It Right, dat was Ilse de Lange. Natuurlijk ook bekend als jurylid voor The Voice. En uiteraard als zangeres.
1: Jaren, er is er een jaren. Er is er een jaren. Gefeliciteerd.
0: Ja, ja. Er zullen best wel meerdere jarig zijn. Maar zo af en toe krijgen wij natuurlijk verjaardagen door. En ja, dan heb je het geluk in dit programma dat je even voor 12 gewoon even genoemd gaat worden. Als jij nou ook iemand kent die jarig is, vandaag, morgen, overmorgen, volgende week, maakt niet uit. In Aan de Bak doen we dat altijd zo even voor 12 de jarige melden. Stuur dan een berichtje over wie het gaat naar aandebak@omroepwest.nl. Dus naar ons e-mailadres aandebak@omroepwest.nl. En dan wordt diegene gewoon genoemd. En vandaag hebben we een berichtje gehad van Kees en Elma. Ze schrijven: hoi Bernard, zou je onze dochter Ilona Hogerdijk willen feliciteren met haar verjaardag? Ze blaast vandaag 42 kaarsjes uit. Heerlijk toch? Lekker jong nog. Applaus erachteraan. Nou, geweldig. Maak er een fijne dag van, Ilona. Je krijgt deze felicitatie dus van Kees en Elma. Goed, ik zei het al. We hebben de stand opgemaakt voor de plaats voor 12. En die gaan we straks draaien. En welke zal dat worden? Oh, ik heb het al verklapt. Want ik start gelijk de plaat voor 12. Nou ja, hier is hij dan, R.E.M.

0: Jam en Everybody Hurts. Dat was de plaats voor 12 met 58%. Het zat dus weer redelijk dicht bij elkaar. Dit was het weer aan de bak voor deze dinsdag. Morgen ben ik er weer. Maak er nog een hele fijne middag van. Dag, dag.
1: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
2: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
3: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
2: Ook jij kunt helpen.
1: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
2: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Vanaf eerste Pinksterdag draaien we een week lang alle platen in de eeuwige roemlijst. En jij bepaalt de volgorde. De stembus sluit morgen om 12 uur 's middags. Breng nog snel even je stem uit op omroepwest.nl.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
7: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
8: Steen, Ebenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
11: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
10: Onze kennis en expertise gebruiken...

0: voor uw droomreis? Kijk op travelessence.nl.
1: Mei telt volop feestdagen. Viert u binnenkort een jubileum of verjaardag? Maak van uw feest een tastbaar verschil voor patiënten. Vraag uw gasten niet om een cadeau, maar om een donatie voor het Zeldzame Ziektefonds. Zeldzame ziekten wachten namelijk niet. Met uw steun financieren wij direct en zonder omwegen levensbelangrijk onderzoek. Elke euro brengt ons dichter bij resultaat. Kijk op zzf.nl. Dank u wel.
2: We zijn er zo met 2 uur lang Menno in de Middag. Het nieuws uit de regio, dat krijg je van Jolanda Baaiens.
3: Goedemiddag. Bij werkzaamheden in de Ouderlandstraat in 's-Gravenzande is vanmorgen een gasleiding geraakt. Netbeheerder Westland Infra is opgeroepen om de leiding af te sluiten. De politie heeft 2 inbrekers opgepakt die vanmorgen een tankstation in Schipluiden binnendrongen. Daarbij zijn ze gebeten door een politiehond. En de burgemeester van Leiden heeft een huis aan de Julianastraat, waar zondagnacht een explosie was, voor 4 weken laten sluiten. Meer nieuws straks om 12:30. Nu het overige nieuws.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In België is drugscrimineel Bolle Jos bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel. 19 handlangers kregen tussen de 1,5 en 10 jaar. Ze zijn schuldig bevonden aan de invoer van ruim 11 ton cocaïne uit Sierra Leone. De drugs zaten verstopt in een container en kwamen in 2023 via de Antwerpse haven binnen. Met een straatwaarde van 550 miljoen euro was het een van de grootste vangsten ooit in België. Bolle Jos is vaker veroordeeld voor drugshandel en staat al lange tijd op de internationale opsporingslijsten. Vermoed wordt dat hij in Sierra Leone zit. Zonder dat ze het weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij een speciaal checkpunt. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Door een aanhouding op Ibiza heeft de politie in Rotterdam een grote drugsvondst gedaan. Op het Spaanse eiland werd een Nederlander betrapt met een koffer vol verdovende middelen. Daardoor kwam de politie in Rotterdam op het spoor van een loods met grondstoffen voor drugs. Een man van 33 is opgepakt. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30... rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de Stichting. In de Groningse plaats Scheemda woedt een grote brand in een huizenblok. Vanmorgen ontstond een gaslek in een hoekhuis. Het vuur verspreidde zich via het dak naar 3 andere woningen. De veiligheidsregio waarschuwde voor rook met een NL-alert. Er raakte niemand gewond. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
7: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
8: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
9: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Haasnoodwonen in Katwijk aan Zee geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
8: 20% korting?
9: Ja, ook bij Haasnoodwonen.

0: Toploader aan het begin van deze Menno in de Middag. Goedemiddag, je middag is begonnen hier op Radio West. Het is dinsdag en we hebben zometeen contact met Michael Bogert, voormalig profwielrenner. Hij gaat meedoen aan die geweldige actie voor KWF, kankerbestrijding. Alpe d'Huez. En dat is een bijzonder verhaal. Want hij gaat die berg opfietsen met iemand die lijdt aan kanker. Zometeen het verhaal van Michael Bogert over die actie. En we gaan het denk ik ook nog wel even over de Giro hebben. Die in volle gang is momenteel in Italië. En we bellen over, wat is het, een minuutje of 10 al... met onze grote vriend en held van de show, Adriaan van Basje en Adriaan, Aad van Toor. Want vandaag gaat er een kinderfilm in première. Niet zomaar een kinderfilm. Van de hand van een Westlandse filmmaker. En speelt zich ook af in het Westland, die film. En Aad speelt daar een gastrol in. En daar moeten we natuurlijk meer van weten. Verder de tijdmachine. We hebben natuurlijk jouw plaat. En die plaat, ja, dat moet een plaatje zijn waar je op gaat bewegen. Waar je van gaat dansen. Of die je bij het sporten vaak luistert. Alles mag, want we zitten in de Nationale Beweegweek. Dus heb je er eentje, gewoon even mailen naar menno@omroepwest.nl.
1: Op de kaart.
0: En dan de man met een brede smile op het gezicht.
2: Hallo.
0: Hallo. Volgens mij heb je goed nieuws gehad. Hè? Dat heb je zo af en toe wel eens in het leven. En dan voel je opeens weer prettig. Hè?
2: Hele fijne dag. Zo inderdaad. Maar ik ben ook gewoon blij omdat je dan weer die klok richting 12 uur ziet gaan. En dan weet je, het gaat bijna beginnen.
0: Zo is het.
2: Dagelijkse feestje.
0: Je mag er weer op uit. Maar je bent nog in de studio. Normaal zit je al ergens in de auto in de regio. Klaar. Ja. Pole position. Maar,
2: spannend. Waar ga ik heen?
0: Je mag hem zelf gooien. Want ga ik nu zelf niet doen. Doe zelf die pijl maar.
2: Ja, is heel even pakken. Ik pak dat pijltje. Zo. Ja.
0: Nou, waar gaan we naartoe? Op de kaart van onze mooie regio, het noorden van Zuid-Holland, hè, ons uitzendgebied.
2: Dat is, even kijken,
0: Bob die hier met zijn rugzak al omstaat, jas al aan. Autosleutels in de hand,
2: Zoeterwoude zie ik. Zoeterwoude.
0: Maar dat is leuk.
2: Dorp.
0: Dat dorp is jarig. 750 jaar bestaat Zoeterwoude.
2: Dit jaar?
0: Ja.
2: Oh, wat grappig.
0: Ja, dus
2: misschien zijn ze daar wel allemaal gewoon heel het jaar lang Polonaise aan het lopen.
0: Ja, je weet. Nou ja, het is een mooi dorp in ieder geval. Hey, horen we je zo over een half uurtje.
2: Tot zometeen.

0: Nou ja, Adriaan dan alleen. Aad van Toor, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hallo Aad, alles goed?
1: Ja, uitstekend, Menno.
0: Ja, je bent momenteel toch weer in Nederland, hè? Even niet in Spanje?
1: We zijn heel even in Nederland. Zaterdag dan gaan we weer terug naar Spanje.
0: Ja.
1: En de reden is, ik vind het weer zo koud hier.
0: Ja, hè? We hebben een koud voorjaar tot nu toe. Ja, en je gaat dan weg en dan wordt het hier wel weer lekker, geloof ik, de komende dagen. Maar ja, ik kan me voorstellen dat je in Spanje lekkerder vindt, ja.
1: Ja, uiteraard.
0: Ja. Hé, je bent denk ik ontzettend druk nog met een hoop dingen. Heb je ook weer wat fans gezien misschien, of...
1: Nee, daar heb ik deze keer geen tijd voor gehad. En ik heb iets gedaan, dat heeft met het vak te maken, maar daar mag ik niks over zeggen.
0: Oh, ja, dat is altijd lastig dan. Maar kan je misschien een klein tipje van de sluier? Heeft het met een film, met muziek, met een serie?
1: Het heeft met muziek te maken.
0: Ja.
1: En over 14 dagen een beetje meer.
0: Oké, ja, je maakt ons nieuwsgierig. Nou, dan gaan we je tegen die tijd wel weer bellen als het onthuld mag worden. Is dat goed?
1: Ja, maar dan moet je dus Spanje bellen.
0: Ja, dan ga ik met Spanje bellen. Maar we weten je altijd te vinden, Aad. Maar fijn dat je even tijd hebt, want we bellen je nu even over iets...
1: Ik jullie niet.
0: Ja, nee, dat klopt, ja. Dat was toen. Ja, dat moet ik nog even uitleggen.
1: Dat gaan we nog steeds
0: doen. Ja, nee, joh, helemaal niet. Ja, voor de mensen die het gemist hebben. Jij was hier nog niet zo heel lang geleden een keer te gast in de studio. Samen met je vrouw. Het was ontzettend gezellig trouwens. We vonden het ontzettend leuk dat je hier langskwam. Alleen, je was hier in de buurt van Den Haag, Rijswijk, was je de weg kwijtgeraakt. En toen was onze Bob Brinkman, verslaggever, even zo aardig om jullie ergens in de buurt op een verdwaalde parkeerplaats op te pikken. Hè? Want zo was het.
1: Ja, zo was het inderdaad.
0: Goed. Maakt niet uit. Hey, want we bellen je even met een bijzondere reden. Want vandaag komt er een film uit in het Westland. Die heet Jelger, de Goochelaar en de Rode Diamant. Die première is in Theater Koningshof. En er zijn ontzettend veel ook kinderen uit het Westland bij betrokken. En het is ook een film die dus is opgenomen in het Westland, waar ook veel kinderen in meespelen uit die regio. En Aad, ook jij speelt daar een rol in.
1: Ja, inderdaad. En het is zo dat Jelger, die ken ik al heel, heel, heel lang.
0: Ja.
1: En dat is een hele fanatieke artiest. Dat wil zeggen, hij doet alle mogelijke moeite om iets leuks voor kinderen te maken.
0: Ja. En dat moet jou aanspreken.
1: En dat niet alleen. Heel veel artiesten die willen snel het vak in en dan rijk worden. Bij hem is het tegenovergesteld. Hij steunt elke cent, steekt hij in een productie om de film te maken voor kinderen.
0: Ja, geweldig.
1: En dat vind ik echt geweldig.
0: Ja. Jelger de Goochelaar, daar staat hij onbekend, hè, in het Westland ook.
1: Ja. En ja, ik vind dat moet beloond worden. En Jelger was ook altijd, als ik een Griet en Mies had, dan zag ik altijd de film van Jelger ook die in de zaal zat.
0: Ja.
1: En toen hij met het idee kwam van, zou je een rolje willen spelen, heb ik voor hem natuurlijk direct gezegd ja.
0: Ja. Leuk. Want ja, het is, ik zei het al, Jelger de Goochelaar en de Rode Diamant. Er spelen ook veel kinderen uit het Westland in. Wat maakt deze film voor jou zo bijzonder dat je er ook in mee wilde spelen?
1: Het is Jelger die mij dat maakte. Hm. Omdat hij met zo'n ongelofelijke intentie bezig is om iets leuks voor kinderen te maken.
0: Ja.
1: En ik vind dat moet wel om te weten.
0: Ja, nou, daar heb je gelijk in. Ja, het is een hele avontuurlijke film geworden. Wat is jouw rol eigenlijk precies, Aad?
1: Ik ontdek Jelger toevallig in het museum in Vlaardingen. En dan komt hij met aan dat hij denkt dat hij al gezien is. Maar dat bleek een vergissing te zijn.
0: Ah. Wat spannend.
1: Tenminste, neem ik aan.
0: Ja, je moet de clue nog niet verklappen natuurlijk.
1: Ja, nee, maar ik ga het aan hem kunnen vragen. Ja. Maar als hij al gezien bent, weet je dat.
0: Ja, dat is waar, Aad. Dat is waar. Ja. Hey, hoe belangrijk is het? Want jij geeft het zelf wel even aan, hè? Want het is heel duur tegenwoordig, hè? Films maken, allerlei dingen doen.
1: Ja, je kunt
0: natuurlijk online wel dingen doen. Maar hoe belangrijk is het dat dit soort initiatieven er zijn voor in dit geval Westlandse basisschoolleerlingen?
1: Ja, dat houdt eigenlijk, artiestenvak houdt het in stand. Want kijk, je kan dus op tv werken, met tv word je bekend.
0: Mm-hmm.
1: Maar met tv word je geen artiest.
0: Nee.
1: Want het probleem is, je kan niet zwemmen en je wordt in diepe gegooid op tv.
0: Ja.
1: En als je één foutje maakt, dan ben je gelijk voor de rest van je leven ben je weg.
0: Ja, dat is waar.
1: En
0: ja.
1: Het vak dat leer je door te doen, door als je voor kinderen wil werken, moet je wel weten wat kinderen willen, wat ze doen. Ik heb al gezegd, het werken voor kinderen is heel makkelijk. luister naar ze. En je weet wat je moet doen.
0: Ja, dat is het, hè.
1: Als je aan het optreden bent en ze gaan met elkaar zitten praten, dan wil dat zeggen, hetgeen wat je zegt is niet interessant voor ze.
0: Ja, ja, precies. Dan ligt het eigenlijk aan jou en niet aan die kinderen die gezellig gaan zitten kletsen.
1: Het ligt altijd bij dat iets, als je een artiest leeft en het publiek is vervelend, dan is het niet dat het publiek verkeerd is. Nee, hij heeft het publiek niet begrepen.
0: Ja, nou, dat is een hele wijze les van iemand die enorm veel ervaring heeft, kunnen we zeggen, met kindervoorstellingen.
1: Oh, maar diezelfde fout hebben wij ook gemaakt.
0: Ja?
1: Dan ook in Mallorca, met ons komische dubbel. En wij dachten dat het zou was met Amerikanen.
0: Oh.
1: Dus wij helemaal op de Amerikaanse tour. Alleen geen lachje, helemaal niks. Want het bleek dus al met Russen te zijn.
0: Wat goed, maar hoe lang hebben jullie gespeeld? Hoe lang hebben jullie erover gedaan dat je erachter kwam? Dat verkeerd was?
1: Nee, dat zijn pas na het optreden.
0: Oh, jeetje mina. Ja.
1: En we hebben ook meegemaakt, we werken in een club. En met ons komische nummer echt geen lachje. Helemaal niks.
0: Ja, dat is wel dodelijk.
1: Toen zei Bas na het afloop, echt was geen publiek. Die zijn getekend.
0: Ja, goed.
1: Bleek, we werkten met een artiest en dat was Peter Vargas.
0: Ja.
1: En dat was een heel vloeiende zanger uit Zuid-Amerika. En hij had heel veel fans in Madrid. Maar die waren allemaal boven de 70.
0: Oh ja.
1: Ja, en die kwamen niet voor ons.
0: Nee, nee.
1: Dat hadden we ook ontdekt.
0: Ja, precies. Maar, ja, daar kom je aldoende achter natuurlijk. Ja. Maar goed, het geeft me aan dat Jelger de Goochelaar. Ja, daar heb jij een warme band mee. En die doet ze goed.
1: Daar heb ik ontzettend veel sympathie voor. En ik hoop dat de kinderen die kijken die sympathie uit de film halen.
0: Nou, dat gaan we ze vragen. Want we zijn erbij. Twee verslaggevers van ons zijn daarbij. En die gaan er ook een reportage maken vandaag. En dat is te zien op onze socials en op TV West. En waarschijnlijk ook te horen later vanmiddag hier op Radio West. Dus we gaan horen de reacties van de kinderen. Want die gaat op dit moment, as we speak, in première in Theater Koningshof in Westland. Aad, de naam viel even van Bas. Hoe gaat het eigenlijk met hem?
1: Het gaat niet beter, het gaat niet slechter.
0: Oh ja, oké. Okay. Ja. Nou.
1: Maar ik ben van de week een paar keer bij hem geweest. En wat we nu wel gedaan hebben, en dat is wat we altijd zeggen, wat er gebeurt, altijd blijven lachen.
0: En zo
1: en we hebben weer even gelachen.
0: Ah, dat is fijn. Dat is mooi om te horen. Dat houdt je toch
1: Hoewel,
0: altijd op de been.
1: Hij lachte meer, want hij herinnerde mij eraan dat ik een jaar of 17.
0: Ja?
1: En toen werkte ik bij een drankhandel.
0: Ja.
1: En ik moest het flesje met drank uitpakken. Ik pak één fles beet. En ik hou alleen het kipfolie in mijn handen en de flesje valt kapot rond.
0: Ja.
1: Ja, toen moest ik het tegen de baas zeggen. Dat vond ik heel erg.
0: Ja.
1: En ik dorst het niet.
0: Nee.
1: Alleen ik heb zo staan te treuzelen dat die jenever die toch in de kartonnen doos omhoog. En de hele stapel met flessen die viel om.
0: Oh, ja.
1: En die had zo'n kleine 80 flessen jenever in één keer gebroken.
0: Oh ja. Ja, daar kan je nu om lachen gelukkig samen. Dus om dat soort verhalen. Ja,
1: nee,
0: goed.
1: Het was eerst dat u lacht. Oh.
0: Okay. Ja, goed. Hey Aad, ik vind het ontzettend leuk je gesproken te hebben over die film waar jij dus in te zien bent. In een rol in de nieuwe kinderfilm Jelger de Goochelaar en de Rode Diamant. Van Jelger, die uit het Westland komt. En ik hoop je snel weer te spreken, Adriaan. Nou, over 2 weken, hè, want dan ga je dat geheim onthullen. Er komt iets van muziek of zo, iets met jou?
1: Ja, ik heb iets met mijn muziek, het heeft met tv te maken en het heeft met voetbal te maken.
0: Met voetbal? Ah, het WK komt er natuurlijk aan. Ah, wacht eens eventjes. Er gaat een lampje branden. Oké, nou, ik ben heel benieuwd. Zullen we dan nu eventjes die van Mart Hoogkamer doen, omdat je morgen weer naar Spanje vertrekt?
1: Uitstekend.
0: Oké.
1: Okay. In Spanje schijnt altijd de zon.
0: Zo is het. Dankjewel, Adriaan. Het ga je goed, hè?
1: Meeuw, hoi.
0: Doei.

0: Ja, natuurlijk moest eens even, want hij is natuurlijk van de hand van Basje en Adriaan in Spanje. Mart Hoogkamer, leuk om Adriaan hier weer te spreken over die nieuwe kinderfilm dus, die in het Westland vandaag is verschenen. Goed, we gaan zo meteen het tweede half uur in met Bob Brinkman. Die is dan, als het goed is, aangekomen in Zoeterwoude-dorp. En we hebben natuurlijk de tijdmachine.
1: Hoi, ik ben Reinoud Roemer en dit jaar met alle plezier ambassadeur van You Win Again. Midden jaren 80 een geheide hit van de Bee Gees. Het tempo, het ritme, de beat, het wordt helemaal bepaald door het geluid van luid gestamp op heipaden. Stem of stamp You Win Again de eeuwige roemlijst in. En deze roemer zal je eeuwig dankbaar zijn.
2: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
7: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
6: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
8: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: De buren tegen?
12: Zijn die alweer terug dan? Die zaten toch in Mexico of zoiets?
11: Ja, in combinatie met Guatemala en Honduras. Met NRV, zeiden ze.
12: Daar zou ik toch wel meer van willen weten. Zou dat ook iets voor ons zijn?
11: Het klonk in ieder geval niet verkeerd.
12: Binnenkort maar eens langsgaan om te horen hoe een reis was.
11: Zeker. Ga ik vast even kijken op nrv.nl.
13: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
0: 1 over half 1, Radio West en Jolanda Baaijens is hier met het nieuws uit de regio.
17: Goedemiddag. De woning aan de Julianastraat in Leiden, die afgelopen weekend doelwit was van een explosie, is voor 4 weken gesloten. Dat heeft burgemeester Peter Heikoop besloten. Hij noemt het incident een verstoring van de openbare orde en veiligheid. Door de explosie ontstond er schade aan de voordeur en aan een andere deur in het portiek. In de 4 weken dat het huis is gesloten, wordt bekeken of er nog aanvullende maatregelen nodig zijn. Het Haagse College van BME wil door met de plannen voor een asielzoekerscentrum in het oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan in Den Haag. Nu bekend is dat een belangrijke natuurvergunning wordt afgegeven. Maar een meerderheid van de gemeenteraad wil er nu nog geen besluit over nemen. VVD-raadslid Rutger de Ridder legt uit waarom.
18: Nou, ik vind het heel erg gek dat het college eigenlijk al van uitgaat dat het gemeenteraad dus iets anders besluit dan zij misschien zouden willen. En dan ook denken van, nou ja, als ze dan een verkeerd besluit nemen, dan zoeken wij wel via een juridische trucendoos nog een manier eromheen. Ja, dat geeft weinig vertrouwen. Zeker ook omdat na de gemeenteraadsverkiezingen ook wel de samenstelling van de raad is veranderd. Dus ja, ook de kiezers iets hebben gezegd, ook over asiel. En daar moet je gewoon naar luisteren.
17: Het gaat om de opvang van zo'n 750 mensen, onder wie 450 asielzoekers. Uitstel zou de gemeente Den Haag ongeveer 4 ton per maand kosten. Een raadsmeerderheid wil de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie afwachten. Twee inbrekers die vannacht een tankstation aan de Dorpsstraat in Schipluiden binnendrongen zijn gebeten door een politiehond. Beide verdachten zijn aangehouden en een van hen moest de hondenbeet laten behandelen in het ziekenhuis. De ander werd ter plaatse behandeld. Of zij nog iets hadden buitgemaakt bij de inbraak is niet bekend. De politie heeft ook niets bekendgemaakt over de identiteit van de verdachten.
0: Ja, we tellen af deze week. Gisteren zei ik nog 3, maar nu nog 2 dagen doorbijten, Huub. En dan is het zover.
19: Ja, klopt.
0: Goedemiddag.
19: Ja, goedemiddag. Je hebt helemaal gelijk. Het is aftellen, dat klopt. Het is nog steeds wat bewolkt, een beetje zon. En er zijn ook al wat spatjes regen gevallen. In Zeeland regent het wat meer. Ja. Dat wordt het beeld voor vanmiddag met temperaturen van 15, 16 graden.
0: Ja, dat is toch best. Is dit nou eigenlijk fris voor de tijd van het jaar? Want we hadden net Adriaan van Basje en Adriaan hier in de uitzending. Die was even in Nederland, hè, want hij woont in Spanje. Ja. Hij zegt, ik ga gauw weer terug morgen, want ik vind het zo koud hier.
19: Ja, als je uit Spanje komt, is dat natuurlijk ook wel weer zo. Met op dit moment 15, 16 graden. Heel veel wordt het ook vandaag nog niet. Dus dat klopt wel een beetje. Het wordt eigenlijk wel 17, 18 te worden. Ja, hij komt net op de verkeerde dag. Ja. Met matige zuid-zuidoostenwind. Aan zee is die vrij krachtig. Verder zullen we zien dat er vanavond nog een paar buien voorkomen. Daarna wordt het vannacht droger. De zuidenwind die we vannacht hebben, die kan nog even iets in kracht toenemen. Maar het wordt later vannacht droog met wat opklaringen. En dat is al een eerste nacht die wat minder koud wordt. Minima rond 11 of 12 graden de komende nacht. Afgelopen nacht kwam het kwik nog onder de 10 graden. Dat was ook de voorgaande nachten nog wel. Morgen. Eerst nog enkele buien, dat wel, maar morgenmiddag komen er meer opklaringen en wordt het droog. En dan wordt het bij een matige tot misschien zelfs krachtige zuidwestenwind morgenmiddag toch wel 17 of plaatselijk 18 graden. En dat is dus ongeveer normaal voor zo'n beetje half eind mei. Donderdag. Wolkenvelden, droog, in de middag alweer meer zon. Dan wordt het 19 of 20 graden. En dan hebben we helemaal afgeteld, want vrijdag krijgen we flink wat zon. We hebben een hoog drukgebied boven Duitsland met een zuidenwind. En dan wordt het zo'n 27 graden.
0: Zo.
19: Misschien aan de kust een beetje wind van zee. Oh. Zaterdag is dat niet veel anders.
0: Lekker.
19: En de dagen daarna, nou ja, ik zal het straks ook nog wel een keer vertellen. Maar het blijft dan langere tijd droog en zonnig. Dus we gaan echt naar een heel ander weerbeeld.
0: Een zomerse pinksteren krijgen we. Dankjewel, Leu. Tot over een uur.
19: Jo.
17: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: Hij zei het echt, hè? 27
17: graden. Ja,
0: en
17: weet je, op een mooie pinksterdag.
0: Ja, dat bedoel ik.
20: Menno in de middag.

0: Prince. Onverwoestbare plaat. 1999.
1: Op de kaart.
0: We gaan zometeen weer prijs uitdelen in de tijdmachine. Maar eerst maar eens eventjes kijken in het mooie en jarige Zoeterwoudendorp. Ja, Bob, want zo is het, hè?
2: Gefeliciteerd, 750 jaar Zoeterwoudendorp.
0: Ja, wacht eens even, maar zo doen we dat niet.
2: Ja, wat gaat er door u heen?
3: Leuk feest. Maar...
2: Ja, hoe wordt het gevierd?
3: Ja, ik werk bij de gemeente, dus ja, bij de gemeente wordt van alles georganiseerd.
2: Ja, dus u bent al heel wat jaar bezig met 750 jaar Zoeterwoude. Misschien al jaren hiervoor, met het feit dat het jubileum eraan kwam.
3: Nou, ik werk hier net een jaar, dus dat kan het dan net niet zijn. Maar dit jaar zijn ze er volop mee bezig.
2: Ja, ja. En hoe zijn ze er hiermee bezig?
3: Er wordt van alles georganiseerd voor de bewoners hier. Ik ben financieel, dus ja, ik weet niet...
2: U bent financieel?
3: Elk detailtje weet ik niet.
2: Nee, oké, maar wat kost het dan, dat feestje?
3: Ja, daar laat ik ook maar niet over uit.
2: Ja, als het maar een mooi feestje is. Dat 750 jaar, u loopt naast de meneer, is een hartstikke mooi jaartal om te vieren natuurlijk.
4: Ja, zeker. Het is een van de oudste gemeenten, geloof ik, die rechten hebben, als ik het goed heb begrepen.
2: Oké. Dus, en dan kunt u mij misschien ook helpen, want ik had de hele tijd hier onderweg naartoe had ik een vraag. Wat is nou het verschil tussen Zoeterwoudendorp en Zoeterwoude-Rijndijk?
4: Het zijn twee kernen, maar het is dezelfde gemeente.
2: Oh, oké. Okay.
4: Dus het is gewoon samen.
2: Het is gewoon één en dezelfde gemeente, alleen ze hebben een ander naampje voor een bepaalde reden.
4: Ja, het is een andere kern, zeg maar. Dus net als je een wijk hebt in een grote stad, dan heb je hier ook een andere naam voor.
2: En hoe gaat u het vieren?
4: De festiviteiten die gepland staan, gaan we kijken of daar ruimte is om ook even aan te sluiten.
2: Ja, nou, dat zegt u heel... U werkt ook bij de gemeente.
4: Ja, ja, klopt.
2: U bent woordvoerder, nee, want zo klinkt u.
4: zeker niet. Nee. Maar, er wordt van alles georganiseerd. Dus ja. Je hebt ook niet tijd om naar alles te kijken. Maar de leukste dingen die gaan we zeker meepikken.
2: Nou, hele fijne 750-jarige verjaardag in ieder geval.
4: Dank je wel. Ja.
2: We lopen hier net, Menno, langs werkzaamheden. En er wordt interessant gekeken naar de blauwe plopkap. Eerder al, toen ik hier door de straat liep, werd er al heel de tijd naar elkaar gewezen. Oh, hij wil wat zingen op de radio. Hij wil wat zingen. U werkt bij Griekse radio, toch?
5: Grieks.
2: Ja. Griekse radio.
5: Griekisch.
4: Oh, wat leuk.
5: Mykonos, Santorini, Kreta.
2: Dat is allemaal Grieks.
5: Tjatjiki, souvlaki, tchoubukaki.
2: Ja, u spreekt goed Grieks, ja.
5: Ja, Chris. Kalimera.
2: Kalimera.
5: Kalimera.
2: Kalispera.
5: Kalispera.
2: You sing, right?
5: Ja, soccer dan lachesan, Griekisch.
2: Ja.
5: Αυτό που μου συμβαίνει, φοβάμαι τόσο να το πω. Καρδιά μου πληγωμένη, ας είναι αλήθεια αυτό που ζω. Αγάπη να είναι αληθινή.
2: How do you say good in Greek?
5: Hangis arkadzia pardonu.
0: Ja, maar wie weet heeft hij iets verschrikkelijks Vertis gezongen natuurlijk.
2: Vertis, ja, ik heb geen flauw. Het is een Grieks liedje.
5: Nikos, Nikos Vertis.
2: Nikos Vertis.
0: Maar zou die ook een dansje kunnen? Kan die ook een dansje, Bob?
2: Eens heel even kijken.
0: Kan die een dansje?
5: Ja, Zaralie Poradie.
0: Even die dans.
2: Ja, we zijn bezig hoor, Menno, met dansen.
0: Ja, oké. Heb je ook een paar borden bij je?
2: Nee.
0: Nee?
2: Heb jij daar borden liggen in de studio?
6: Even kijken.
2: Gezellig zeg.
0: Ja. Oh, hoe ziet dat er nou uit dan? Staan ze in zo'n oude douche nu te gooien?
2: Ja,
0: te dansen.
2: En de scheppen worden op de grond gegooid.
0: Ja. Nou, allemaal, heel leuk. Dus
2: we leggen de handen op de schouder en we staan in een kringetje
0: met elkaar. Oh. En toen was die klaar.
2: Ah. Ja, dat is jammer.
0: Dat is jammer. Ja. Maar we hebben nog iets te goed, want Zoeterwoude bestaat 750 jaar.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
0: Dat kunnen we toch niet zomaar voorbij laten gaan?
2: Nee, daar hebben wij altijd een nummer voor.
7: In de

0: Zoeterwoude van harte, 750 jaar. Bob, tot zo, hè?
1: De Radio West tijdmachine.
0: Het is zover, je mag bellen. 070 390 5454. Ik heb drie vragen voor je uit één en hetzelfde jaar. Heb je er één of twee goed, krijg je echt een geweldig spel. Het is een heel populair spel, het onderbroekerlolspel. Ga ik je zo wel uitleggen wat dat is. Heel gewild, dus ja, die heb je eigenlijk sowieso wat te pakken. Maar belangrijker, als je er drie goed hebt, maak je kans op de finale. En win je een Kibu-horloge. En dat is echt een wereldwijd beroemd horloge. En ik kan je zeggen, er zijn nog niet zoveel mensen die zich al genomineerd hebben voor de finale. Dus gewoon even bellen. 070-390-5454.
2: Hey Menno, ja. Draai eens even een lekker plaatje.
0: Nou, hij zou vandaag 76 jaar geworden zijn. Overleed vorig jaar februari 2025. Ron Brandsteder. En ja, dan moet je toch deze even draaien. Tuurlijk. Dr. Bernhard, Bonnie en Ron.

0: Ten nagedachtenis aan Ron Brandstede, vandaag zijn geboortedag. Dr. Bernard van Ron en natuurlijk Bonnie Sinclair.
1: De Radio West tijdmachine.
0: We gaan naar Capelle aan de IJssel, naar Trudy. Trudy van de Akker.
2: Ja.
0: Hallo, ja, dat ben je
2: hallo.
0: Toch? Hallo, hallo Trudy, ja. Zo, heb je er zin in vandaag?
2: Ja, zeker.
0: Ja, heb je een leuke dag tot nu toe?
2: Ja, zeker wel.
0: Ja, wat ben je aan het doen?
2: Ik zit nu even binnen, maar straks ga ik weer even naar buiten.
0: Oh ja, ja, dat is even lekker, hè. Eventjes af en toe even die frisse neus. En je hebt net gehoord, hè, van Huub Mizee, het wordt met Pinksteren 27 graden.
2: Ja, dat komt goed uit.
0: Ja, wat dan?
2: Ik ga daarna met vakantie.
0: Waar ga je naartoe?
2: Noord-Brabant.
0: Oh, ja, dat is lekker, zeg. Hey, wat, heb je daar een vaste plek, of?
2: Ja, gewoon een enjoy hotel.
0: Oh, wat lekker, joh. Wat goed. En wat ga je er allemaal doen?
2: Nou, dat weet ik nog niet. De omgeving een beetje bekennen.
0: Ja, nee, ja, gelijk heb je. Nou ja, dus dat met dat lekkere weer. Je treft het met de Pinksteren.
2: Ja, zeker.
0: Ja. Heb je net ook zo hard meegezongen met Bonnie Sinclair en Ron Brandstede?
2: Ja. Leuk liedje.
0: Dat blijft een mooie plaat, hè? Op een of andere manier. Ja, dat, ik moet altijd heel hard meebrullen. Dus mijn microfoon stond wel dicht, gelukkig. Maar ja. Hey Trudy, ik heb een mooie prijs hier klaar liggen. Dat kan je dan nog meenemen misschien als die op tijd bij je is. Naar Brabant. Het onderbroekenspel. Onderbroekenlolspel zelfs. Het is een spel. Dan moet je zo snel mogelijk voorwerpen in je huis zoeken. Die passen bij grappige opdrachten. En die moet je dan volgens in een grote broek stoppen. Dus ja, en dat kan van alles zijn. Dus de meest gekke objecten worden dan uit je huis gehaald. Ja. Ja, mogen ze dan overal inkomen in alle kastjes als je dat spel gaat spelen met vrienden of familie?
2: Ja hoor.
0: Heb je geen geheimen?
2: Nee.
0: Nou, goed zo. Nou, dan moet je hem zeker proberen te winnen. 1 of 2 vragen goed, Trudy. En je hebt hem te pakken. En doe je best, hè, want als je er 3 goed, maak je kans op de finale. Hey, ja. We gaan naar 1966, lang geleden. Ik weet niet, heb je wat met dat jaar?
2: Toen was ik
0: na 10,
2: dus...
0: Nou, ja, Oké. Okay. Wat was pam-pam dat in 1966 een begrip was op Scheveningen?
2: Pam-pam?
0: Ja, de pam-pam.
2: Oh, de pam-pam. Dans of zo? Of
0: ja, tuurlijk. Een dancing, hè? Dat bedoelde je te zeggen, toch?
2: Ja.
0: Ja, nou, Transavia, vraag 2, is een nieuwe Nederlandse luchtvaartmaatschappij die in 1966 een vergunning krijgt om chartervluchten uit te voeren. Nou, die nieuwe maatschappij doet vanaf vliegveld Beek en ook vanaf een ander vliegveld dat wel in onze regio ligt, hè, aan de rand van onze regio, ook chartervluchten. Hoe heette dat vliegveld?
2: Den Haag Airport.
0: Wat, nog een keer?
2: Den Haag Airport of zoiets.
0: Ja, en hoe heette dat vroeger? Het is nu Rotterdam de Heek Airport, maar daarvoor heette het?
2: Ik weet het wel, maar ik kan het niet opkomen.
0: Oh, nou, dan gaan we naar vraag 3. Over wat voor geel ding zingen de Beatles in 1966? Het nummer was ook inspiratie voor een tekenfilm die 2 jaar later uitkwam. Een geel ding. De Yellow.
2: River.
0: Nou, we gaan het eens aan de jury vragen of het River is. Ik weet het niet, hoor. Daar gaan we.
3: Je hebt 1 vraag.
0: Oh, Trudy. Nou ja, oké. Okay. Ja, nou. Vooruit. Je hebt er 1 goed. Dat betekent dat je dat spel te pakken hebt. Dat is leuk, hè?
2: Ja, dat is leuk.
0: Ja, joh, hartstikke leuk. Hey, 16 overzochten we. Dat is natuurlijk, Rotterdam de Heek Airport in het verleden. En de Beatles zongen over Yellow Submarine, de onderzeeër, de submarine.
2: Ja. Oké.
0: Hey Trudy, je hebt het hartstikke goed gedaan. Je hebt de prijs te pakken. En nog mooier, je gaat een geweldig weekend tegemoet met zomerse temperaturen. Lekker in Brabant. Ik wens je veel plezier.
2: Dank je wel.
0: Dag Trudy.

Hartstikke bedankt.

Vorige week reed onze Bob Brinkman nog op het paard van Samantha Steenwijk. Hier live in Menno in de Middag. Dit was er samen natuurlijk met Wesley Bronkhorst. Zometeen, 2 uur, Menno in de Middag. Dit is Mark Ember.

0: Dit is Radio West.
1: Trulies met Genke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
1: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
1: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op ElizaWasHere.nl.
1: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. Dat moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
8: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
9: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van der Meer Interieur in Sassenheim geeft nu 20% korting op binnenzonwering en

0: verloren uit de huiscollectie.
1: 20% korting?
0: Ja, ook bij Van der Meer.
2: We zijn er zo met het tweede uur. Menno in de middag met onder andere Michael Bogert en natuurlijk Bob Brinkman in Zoeterwoude. Het is 1-1, het nieuws uit de regio. Dat krijg je van Jolanda Baaiens.
3: Goedemiddag, Menno. Bij werkzaamheden in de Ouderlandstraat in Schravenzand is vanmorgen een gasleiding geraakt. Netbeheerder Westland Infra heeft die afgesloten. De burgemeester van Leiden heeft een huis aan de Julianastraat voor 4 weken laten sluiten. Afgelopen zondagnacht was daar een explosie. En om overlast te voorkomen wordt in de gemeente Noordwijk vanaf 1 juni het GFT-afval weer elke week opgehaald. Nu is dat nog 1 keer per 2 weken. Meer nieuws straks om 14:30. Nu het overige nieuws.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. Die drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen de inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïense drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Zonder het te weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij speciale checkpunten. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Rechters leggen steeds vaker tbs op in combinatie met een lange celstraf. Behandelaars en advocaten zeggen dat de tbs dan minder effectief is en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden tbs en minimaal 10 jaar celstraf. Dat zijn er ruim 2 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30... rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of nog harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de stichting. Het weer, het is bijna overal bewolkt. Vanmiddag trekken vanuit het zuidwesten buien over het land. En het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen. En het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
6: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: OmroepWestAdverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
8: Start nu met adverteren en ga naar OmroepWestAdverteren.nl.
9: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
10: Hoera, het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
11: Tot 2.

0: Wat zei je nou, Bob? Vond je dit een beetje een zoetsappig liedje?
1: Nou, vind jij dat niet dan?
2: Ja,
1: het is een beetje een netjes nummer.
0: Ja, maar het is ook een oud nummer. Het is Chris Montes. En ja, weet je, dat is van de jaren 60 is dat. Ik zal eens even kijken. 1966 om precies te zijn. Dus ja.
1: Nou, ja, maar toen was mijn moeder 2 jaar oud. Hè? Kun je nagaan.
0: Ja, maar weet je wat het... ik vond het een beetje zo'n zomersachtige vibe hebben. Dat je op het strand zit en dat je dan zo'n beetje die zee aan je voeten voelt. En de wind door je haren. Dat die vibe heeft. En, ja, we krijgen 27 graden, dus...
1: Ja, oké. Okay. En dat is dan met een cocktail in je hand, waar je die langzaam rondroert. Met zo'n rietje eruit, ijsblokjes klingelend.
0: Dat.
1: Dat je dan lekker een beetje naar voren kijkt, een beetje over die zee tuurt. Ja, dat is alles behalve de sfeer in Zoeterwoude.
0: Ja, waar jij bent voor op de kaart. Goedemiddag trouwens. 2 uur Menno in de middag, die we begonnen trouwens met Somjeu. Zometeen hier Michael Bogert, voormalig profielrenner, over Alpe d'Huez, waar hij aan mee gaat doen. En ja, jij bent inderdaad nog steeds in Zoeterwoude dorp. Een jarige dorp. Ja. 750 jaar.
1: Van harte gefeliciteerd, Zoeterwoude! Er gebeurt niet veel deze dinsdagmiddag hier, Menno. Ik liep over het dorpsplein. Ik ben bij de kerk, die in de Steigerstraat trouwens. Niet in de Steigerstraat, maar in de Steigersstaat. In de dorpsstraat gewoon, even voor de duidelijkheid.
0: Ja.
1: Daar wordt een nodige renovatie aan gedaan. En daar staat een paal voor. Een paal, ik denk, die komt een beetje tot mijn heuphoogte. Oud-Zoeterwoude staat erop. Met een tekening van een landkaart. Wat oude foto's ook erop opgeplakt. En een soort van pedaal die je ook bij zo'n vuilnisbak hebt, zeg maar. Die je met je voet kan bedienen. Onderdeel van de boerenkaasroute staat erop. Even op het pedaal drukken. Kijken wat er dan gebeurt. Er gebeurt niet veel. Oh, er komt geluid uit. Er kwam heel even geluid uit. Volgens mij is deze paal kapot.
0: Ja.
1: Maar ik ben wel benieuwd naar wat de boerenkaasroute precies is. Dus misschien dat ik daar nog heel eventjes induik. Want de dorpskern is niet heel feestelijk deze dinsdagmiddag.
0: Nee, maar
1: feest, ze vieren het hele jaar door, hè, dit feest. Dus dat
0: is ook zo. Ja.
1: Oh. Nou
0: goed.
1: Ik ga aan de gemeente doorgeven dat deze paal kapot is.
0: Ja, doe dat alvast. Goed, we komen straks even een half uurtje bij je terug. Daar in Zoeterwoude dorp of zo. Ja, en daar mag ook, een felicitatie naar uit. Want ja, het is ongelooflijk hoeveel mensen er aan het stemmen zijn. En blijf dat doen, want je kunt nog even stemmen op die eeuwige roemlijst. Want morgen om 12 uur exact, morgenmiddag dus, als deze uitzending begint, morgen, dan sluiten de stembussen. Dus ga naar omroepwest.nl, ga naar de Omroep West app. Daar vind je alle informatie en daar kun je dus jouw favoriet erin stemmen. We gaan hem uitzenden, die eeuwige roemlijst. Alle titels die we hebben, honderden zijn het er. En dat doen we vanaf eerste Pinksterdag. En dat eindigt dan op zaterdag 30 mei. Ja, en ik heb een plaat die ik er zelf in ga stemmen. Maar ik hoop jullie ook. Want ja, ik ben ambassadeur van het nummer. Ik vind dat hij heel hoog moet eindigen. Het is een prachtig liedje van een man die zijn sporen verdiend heeft. In het theater ook met name. Geweldige shows heeft hij gedaan. Neemt dit jaar ook afscheid van het theater. Is een echte Hagenaar. Kennen natuurlijk ook als Harry Klorkenstein met O.O. Den Haag. Maar hij heeft ook hele mooie liedjes gemaakt. Gevoelige liedjes. Zo'n liedje dat gaat over het verleden. Over mooie gebeurtenissen die nooit meer terugkomen, maar die je dan op dat moment eigenlijk niet realiseert. En dat is een boodschap. Blijf stilstaan bij die mooie, unieke momenten in je leven. Want vaak blijven die zo mooi als ze zijn en komen ze nooit meer terug. Dit is Harry Jekkers met Zo Mooi. En stem hem alsjeblieft in de eeuwige roemlijst.

0: Harry Jekker, zo mooi. Stem hem in de eeuwige Roem Top 100. Ga naar omroepwest.nl, kan nog tot morgen 12 uur. Je wint er ook nog eens een keer mooie prijzen mee. Deze Hagenaar Hagenees, die hoort natuurlijk hoog te eindigen. Ja, over Hagenaar, Hagenees gesproken. We hebben een voormalig profwielrenner. Wat zeg ik? Een van de allerbeste wielrenners die we ooit hebben gehad. Nu aan de lijn. Michael Bogert, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Wat ben je eigenlijk, Hagenees of Hagenaar?
1: Ik denk Hagenees.
0: Ja, ja. Toch wel.
1: Echt een jongen van het volk.
0: Ja, ja. Ja, ben je nog veel in Den Haag te vinden eigenlijk? Of?
1: Geregeld. Mijn ouders wonen er nog. Mm-hmm. Dus ik rij wel geregeld nog naar het Haagse toe. Absoluut.
0: Ja. Ja, heb je iets wat je mist nu je al een tijd niet meer in Den Haag woont?
1: Het strand.
0: Ja. Het strand.
1: Ik zit hier midden in het bos en ik moet toch wel een uur naar Vlissingen rijden. Wil ik strand hebben. En ja, vroeger pakte ik mijn fiets. Was ik op 5 minuten of 10 minuutjes op het strand. En dat is dat mis ik wel echt. Dat is wel een ding wat ik echt graag in de buurt zou hebben.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Nou, hey, we bellen jou niet zomaar. Je doet mee aan een bijzonder evenement dat we hier ook altijd een warm hart toedragen. Alpe d'Huez, dat is binnenkort weer, binnenkort in juni moet ik zeggen. Dan gaan jullie weer de berg opfietsen, Alpe d'Huez natuurlijk. En dat allemaal voor het goede doel, voor het KWF. Waarom vind je het belangrijk om hier aan mee te doen, Michael?
1: Het is sowieso belangrijk om proberen met z'n allen zoveel mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. Dat blijft natuurlijk een heel groot gebeuren wat altijd gefinancierd moet worden. Dus mm-hmm. Dat is eigenlijk de hoofdreden. En ik vind het ook belangrijk om mensen die daar aanwezig zijn en vooral dan de man waar ik mee fiets, om die ter plekke te steunen in zijn tocht. Er zijn meerdere beklimmingen van Alpe d'Huez. Daar kan ik natuurlijk wel wat in betekenen. En ja, ik vind het heel fijn om daar deel van uit te maken.
0: Ja, goed. Je zit in het team van SBS6 met nog wat andere bekende mensen. Wendy van Dijk, Ronald Molendijk, René Bogaert. Die kennen we natuurlijk hier ook uit de regio. Ja. Horeca-ondernemer. En een echte Hagenees, zeker. En je zei het al, je doet het niet alleen. Je gaat met iemand samen naar boven fietsen. Daar ben je ook al mee in training geweest. Dat is een man die lijdt aan kanker.
1: Ja. Stefan van Kessel, die is 2 jaar ouder dan ik, 56. En die heeft PTO, dat is primair tumor onbekend. Dus er is bij hem een tumor vastgesteld met uitzaaiingen, maar de tumor niet te lokaliseren. Mm-hmm. Er is geen genezing meer mogelijk. Ja, hij stond er al een aantal jaren op de planning om mee te doen aan Alpe d'Huez. Maar dat is er eigenlijk nooit van gekomen. Dus nu had hij zoiets van... Nu is mijn gezondheid nog redelijk oké. In ieder geval goed genoeg om de berg op te fietsen. Dus laat ik nu niet meer twijfelen en het gewoon gaan doen. En daar ben ik aan gekoppeld. En ik ga samen met hem en zijn zoon gaan wij de Alpe d'Huez beklimmen.
0: Ja, nu zag ik al een video voorbij komen waarin jij aan het trainen bent met hem. Hoe is dat?
1: Ja, dat is wel bijzonder natuurlijk. Dat je rijdt bij iemand die ongeneeslijk ziek is. En die heeft vader, die heeft kinderen. Dat is best wel confronterend, aangrijpend. Zoals eigenlijk heel de dag daar is hoor. Want je hoort natuurlijk heel veel bijzondere verhalen en heel veel nare verhalen. Mm-hmm. Mensen die je aanklampen, die de verhaal vertellen, die de verhaal kwijt willen. Nou, overal in iedere bocht hangen foto's van overleden mensen. Waarvan sommigen heel jong zijn. Dus je emoties die worden wel op de proef gesteld daar.
0: Ja.
1: En daarnaast wordt natuurlijk ook nog het leven gevierd. Want het is ook een soort feest, een soort carnaval. Het doet een beetje denken soms aan de sfeer die er heerst tijdens Tour de France.
0: Ja.
1: Dus het is heel dubbel. Aan de ene kant wordt het leven gevierd. En aan de andere kant zie je hele nare en hoor je hele nare verhalen.
0: Ja, dat zag ik ook in dat filmpje voorbij komen. Volgens mij was bij Vandaag in Sight dat werd uitgezonden toen jij daar te gast was.
1: Ja.
0: Aan de ene kant vertelt hij heel emotioneel zijn verhaal natuurlijk onderweg, terwijl jullie zo'n berg op fietsen. En aan de andere kant kan jij ook weer een paar grappen maken en hem even een duwtje in de rug geven. Dat is eigenlijk hoe Alpe d'Huez ook is.
1: Ja, dat is het precies. Dat maakt het ook zo een uniek evenement, zeg maar. Mm-hmm. Het is uniek, zeg maar. Ik kan me niet iets anders voorstellen wat eigenlijk zo'n sfeer heeft. Ja, de Europa Run, dat is ook wel iets bijzonders. Ja. Dat heb ik ook een keer gedaan en dat benadert het wel qua sfeer.
0: Ja.
1: En dat is wel uniek.
0: Hoe kunnen mensen jullie steunen?
1: Zij kunnen doneren op sbs6.nl/doneer. Daar kunnen ze op de actiepagina van Stefan en mij kunnen ze doneren. Nou. Verder wordt er nog een fiets geveild van mijn fietssponsor, een basisfiets. Ja, daar hopen we ook mee. Dat is ook een uniek exemplaar wat wordt geveild. Die kan je helemaal zelf samenstellen, je eigen design eraan geven. Dus dat is wel bijzonder, want dat kan niet bij heel veel merken en dat kan wel bij hun. Dus ja, daar hopen we ook nog wat geld mee binnen te halen.
0: Ja, nou geweldig, dat hoop ik ook. Ik noem sbs.nl/doneer en ga dan naar Stefan en Michael. Vind je vanzelf, kun je makkelijker doneren. En je kunt dus ook nog die fiets, daar kun je ook nog opbieden. Op 4 juni gaan jullie de berg beklimmen. Ben je helemaal fit ook, Michael? Lukt dat nog? Lekker die berg op?
1: Ja hoor, dat lukt nog. Ja, ik fiets nog geregeld. Of ja, zowat iedere dag. Ja. Dus dat gaat wel goed komen.
0: Ja, ja. Ja, kom je daar nooit van los eigenlijk, van het fietsen? Want je blijft dat dus toch elke dag nog doen.
1: Ja, ik loop ook graag. Ik sport sowieso heel graag. Mm-hmm. Maar ja, ik ben ook al een beetje op leeftijd begin ik te geraken. En dat fietsen, dat heeft wel zijn sporen achtergelaten. Dus ik ben redelijk... Ik heb de laatste tijd wel wat last van vervelende blessures. En ja, dan moet ik eigenlijk weer teruggrijpen naar hetgene waar ik... wat ik eigenlijk altijd heb aan het fietsen. Want daar ben ik toch het minst blessuregevoelig voor. Ja. Dus ja... daardoor, ik kan dat niet loslaten. Omdat ja, ik wil gewoon sporten. En dan is fietsen natuurlijk het meest voor de hand liggende.
0: Ja, maar goed, nu herinneren we je natuurlijk van die heroïsche overwinningen. La Plagne en noem maar op. En ja, je moet er niet aan denken dat jij, Michael Bogert, ergens straks op een of andere heuvel ingehaald wordt door een, ja, met alle respect, gemiddelde toerfietser.
1: Nou, dat gebeurt wel hoor. Oh. Ja, dat heb ik laten varen. Je komt natuurlijk wel eens jonge gasten tegen die in de kracht van de leven zitten en die ook vrij veel fietsen. Dus die kunnen mij wel het vuur aan de schenen leggen hoor. Dat is geen probleem.
0: Oké. Hey, tot slot, daar moeten we het nog heel even kort over hebben, Michael. Het is de Giro d'Italia natuurlijk, is volle gang bezig. Tijmen Arensman, ja. Die gaat het toch doen voor Nederland?
1: Nou, hij is op de goede weg. Vandaag tijdrit natuurlijk, waar wat hij heel goed onder de knie heeft. Als je kijkt naar zijn concurrenten die in zijn nabijheid staan, die zijn nog minder bedreven in het tijdrijden. Dus vandaag zal hij al wat tijd kunnen pakken op die mannen. En hij liet eergisteren ook zien dat hij bergop aan het groeien is. Dus ja, ik heb hoop op een podium voor Arendsman. Ja, dat zou wel heel gaaf zijn.
0: Dat zou echt uniek zijn. 40 kilometer vandaag die tijdrit van Viareggio naar Massa. En ja, daarna komen inderdaad de bergen. Maar daar kan hij ook goed mee, denk je? Daar kan hij ook toeslaan nog?
1: Ja, zeker. Want hij wint verleden jaar eigenlijk de twee lastigste ritten in de Tour. Eentje in de Pyreneeën, eentje op La Plagne, die ik ook heb gewonnen. Ja. Dus ja, dan moet je wel kunnen klimmen. Ja. Dus dat... Dat gaat wel lukken.
0: Nou, goed. Als jij het zegt, dan gaat het goed komen. We gaan hem volgen bij de Giro, Tijmen Arensman. Michael, dankjewel. En we spreken elkaar ongetwijfeld ook komende zomer wel weer tijdens de Tour. Dan gaan we wel weer eens even met je bellen.
1: Is goed.
0: En succes op 4 juni bij Alpe d'Huez. En ga hem steunen, Michael Bogert en Stefan. SBS6.nl, doneer. En daar kun je beide mannen steunen. In Alpe d'Huez. En dit vind ik leuk, want na zo'n gesprek met Michael Bogert kun je deze weer eens even draaien. Dit is Kik en op fietsen.

0: Kick uit Drenthe, Daniel Loos. Op fietsen na het gesprek dat we hadden met Michael Bogert. Die dus goede hoop heeft voor de Giro, voor het Nederlandse succes van Tijmen Arendsman. En dus ook meedoet aan Alpe d'Huez. Op 4 juni gaat hij de berg op. En laten we hem daarin steunen. Zometeen, laatste half uurtje alweer van deze Menno in de Middag, gaan we naar Zoeterwoude-dorp terug. Naar Bob Brinkman. Naar dat jarige dorp. En we hebben natuurlijk nog altijd jouw plaat. Daar mag je voor mailen. Menno@omroepwest.nl. Het is de Nationale Beweegweek. Georganiseerd door het Ouderenfonds. En ja, heb je een plaatje waarop je niet stil kan blijven zitten, waarop je gaat bewegen of waar je misschien graag op sport? Laat het weten. Gewoon even mailen naar Menno@omroepwest.nl. En wie weet hoor je dan jouw plaat tegen tweeën.
1: Mijn internet is traag, maar ik wil dat zo.
2: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
2: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
4: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
3: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
5: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
2: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
6: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
7: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
6: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
7: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
8: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
0: Het is 4 minuten over 1:30, Radio West en het nieuws uit de regio, Jolanda Baaiens.
9: Goedemiddag. De woning aan de Julianastraat in Leiden, die afgelopen weekend doelwit was van een explosie, is voor 4 weken gesloten. Dat heeft burgemeester Peter Heiko besloten. Hij noemt het incident een verstoring van de openbare orde en veiligheid. Door de explosie ontstond er schade aan de voordeur en aan een andere deur in het portiek. In de 4 weken dat het huis is gesloten wordt bekeken of er nog aanvullende maatregelen nodig zijn. De Hollandse Duinen hebben sinds kort de status van nationaal park en daar is Stichting Hart voor Meijendel niet blij mee. De stichting vindt dat het zo meer een marketingproject wordt dan een echt natuurgebied. Voorzitter Adrienne Dengelbronner van de Stichting Hart voor Meijendel.
10: We vinden het net alsof er een soort feestje georganiseerd wordt. Van kijk eens hoe mooi dit allemaal hier is. Maar er is eigenlijk helemaal niet goed rekening gehouden met wat het betekent. Als je zo het Nationaal Park of zo het duingebied gaat neerzetten. Ja, het betekent natuurlijk dat er veel meer mensen gaan komen. Alleen al de status dat iets een Nationaal Park is, gaat betekenen dat er 10-30% meer bezoekers op af gaan komen.
9: Maar ja, wat moet er volgens Adrienne dan gebeuren om overbelasting van een natuurgebied tegen te gaan?
10: Een oproep aan de politieke partijen van alle gemeentes in de buurt. Van jongens, ga geld reserveren, ga plannen maken. Er liggen trouwens al echt hele gave plannen. Om te gaan kijken of je de duinen groot kan maken of de opvang. In ieder geval voor recreatie. En zet je als gemeentes in om inderdaad meer natuur te gaan bieden. En op die manier Meijendel beter te gaan beschermen.
9: Dus meer natuur. Aldus Adrienne Dengelbronner van Stichting Hart voor Meijendel. En dan, de warme dagen komen er weer aan, Menno. En dat wil zeggen dat de GFT-afvalbakken weer gaan stinken en insecten aantrekken.
0: Ja,
9: dat is nou eenmaal
0: zo. We kruipen er weer van die maden uit die bakken.
9: Heerlijk, ja. En daarom haalt de gemeente Noordwijk vanaf 1 juni het GFT-afval weer elke week op. Nu gebeurt dat nog maar 1 keer per week. Of 1 keer per 2 weken. Mocht je nou last hebben van zo'n stinkende bak, dan volgen hier nog een paar tips.
0: Oh ja, graag. Ja, komt-ie. Ja, als je een stinkende bak hebt, dan kan je dit gaan doen. Ja. Ja. Neem een smintje, dan kan je natuurlijk maar...
9: Dat helpt, ja. Goed, even iets anders. Ja. Laat je afval eerst uitlekken voordat je het weggooit.
11: Oh ja, ja.
9: Ja, dat is één. Verpak vlees- en visresten in papier. Ik wist niet dat dat mocht, maar blijkbaar mag dat. En nog een gouden tip. Leg een krant of laagje stro in de container.
0: Ja, dat klopt. Dan gaat dat niet in je bak zelf zitten. Ja,
9: ja dus nou ja, ja, dat dus.
0: Heb je ook een stinkende bak, Huub?
3: Nee, want ik kan het altijd in een container
0: gooien. Oh ja, dat heb je niet in de Haag. Dan is het maar weg. Ja, weg is weg. Geen bak voor de deur.
3: In de GFT-container
0: snap
3: wel,
0: ik.
3: Hoor.
0: Ja,
3: dat
0: nee,
3: is
0: dat begrijp
3: mogelijk. Dus ja, het wordt gerecycled.
0: Ja, nou, je hoorde het net al van Jolanda. Ja, en als Jolanda zegt, dan geloof ik het gelijk. Het wordt warmer.
3: Ja, zeker. Ja, dat gaat... Nou, ik zal je eerlijk zeggen, dat begint eigenlijk al een beetje vandaag. Want vanochtend had ik het nog over 15 graden. Uurtje geleden over 16. Maar het is hier en daar al 17. Dus er stroomt al wat zachtere lucht binnen. Maar dat gaat vandaag nog wel gepaard met af en toe regen en motregen. Tot in de avonduren is dat zo. Dan komen er ook nog een paar buien voor. Een zuid-zuidoostenwind, matig tot vrij krachtig. Waait nogal stevig eigenlijk. Komende nacht zelfs misschien aan zee af en toe windkracht 6. Maar later vannacht komen er alweer wat meer opklaringen. Wordt het wat droger. En vannacht komt de temperatuur niet meer onder de 10 graden. Het wordt 11 of 12 graden. En morgen dan hebben we nog een paar buien. Maar die zijn echt nog wel nodig voor de natuur. Met een zuidwestenwind die ook morgen matig tot krachtig kan zijn. En dan wordt het morgenmiddag al zo'n 18 graden. Vanaf donderdag gaan we echt naar het betere weer. 'S Ochtends nog wolkenvelden, 's middags meer zon, 19 of 20 graden. En vrijdag dan komt de zomer echt op bezoek met flinke zonnige periode. Ja. 27 graden, zaterdag is dat niet anders. En ja, de dagen daarna en zelfs de hele volgende week tot het einde van de maand. Het ziet er allemaal weer heel stabiel uit. Ja. Veel zon, droog weer, een wat meer noordoostenwind, temperaturen ietsje minder hoog, een graad of nou 25, 24, maar het blijft ongelooflijk stabiel de hele volgende week.
0: Ja,
3: dus.
0: En weet je wat leuk is van deze periode, Huub? Dat je ook die lange avonden hebt natuurlijk. Hè? We gaan op weg naar de langste dag. Dus ja, het zijn schitterende zomeravonden die eraan
3: absoluut
0: komen.
3: Absoluut, zeker. Ja.
0: Ik kan niet wachten. Dankjewel.
9: Nee, dat snap ik, ja. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Uit 1983 alweer. Yes, an owner of a lonely heart.
1: Op de kaart.
0: Eens even kijken hoor. Een mail gekregen op menno@omroepwest.nl van Kees Zwets. En die zegt, even kijken hoor Menno. Bob gaat ongetwijfeld dadelijk langs kaasboer Kaptein in Zoeterwoude-dorp. De beste plek om kaas te kopen in de regio. En als Bob dan verder rijdt, de Bommelbrug links aanhoudt en dan rechtdoor rijdt. Een doodlopende weg. Aan het eind ijsboerderij De Jong. Heerlijk ambachtelijk ijs en de mooiste plek van de hele omgeving. Groeten van Kees. Nou Bob.
2: Dit meen je niet Menno.
0: Ja.
2: Heb je echt dat mailtje binnengekregen?
0: Ja, nu net.
2: Wat grappig. Iemand tipt net, een luisteraar tipt net dat ik naar ijsboerderij De Jong moet.
0: Dit is echt terecht toevallig.
3: Ja. Ja. Nou, dat is bijzonder.
2: Want?
3: Want, nou, niet iedereen kent dit, maar...
2: Ja, want ik ben er nu.
3: Ja, precies. Ja. Nou, is prachtig, toch?
2: Ja, ik ben er op eigen houtje heen gegaan.
0: Nou, dit is een tip van Kees. Kees Zwets. Ja. Echt waar.
2: We staan hier op een bruggetje over een water. Links de ijsboerderij. Wat ja, gewoon een ijssalon is in een oude boerderij.
3: Ja, precies.
2: En rechts kijken we uit over de weilanden. Zoeterwoude is een beetje ingeklemd tussen de weilanden. Dus ja, daar ontkom je ook niet aan. En ik kijk nu naar een stuk of 50 stoïcijnse koeien die ook mijn kant opkijken.
3: Ja, mooi hè? Ja,
2: naast mij Nel. Nel de Jong is het dan?
3: Ja, hoor. Klopt. Ja, ja,
2: van ijsboerderij de Jong. Ja. Mogen we heel eventjes het hekje door en tussen de koeien gaan staan?
3: Ja, zeker. Dat mag.
2: Ja. Gezellig, ja. Want Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Voor op de kaart ben ik hier vandaag, Nel. Maar... voor jou moeten we ook een feestje vieren, begrijp ik?
3: Ja, precies. Ja, ja, ik besta 25 jaar. Dus.
2: Ja, nou, jij niet. Jij bent denk ik wat ouder, als ik zo vrij mag zijn.
3: Ja, wel. Maar we beginnen met ijs 25 jaar.
2: 25 jaar ijsboerderij, ja, De Jong. Klopt. We klimmen over het hekje. Dat gaat heel soepel met het ene been. Zo, over het andere been. En we staan nu, Menno, in het weiland. Echt tussen de koeien.
0: Ja, leuk.
2: Is heel even kijken, want we moeten even oppassen dat er niet tussen de vlaai gaan staan.
3: Ja, precies. Nou, dat komt goed.
2: Wanneer dacht jij, Nel, weet je wat ik ga doen? Ik schrap de kazen, ik begin met ijs.
3: Dat was dan dus 25 jaar geleden. En wij dachten van, nou, we gaan iets unieks verzinnen. Niet zoals iedereen de kaas begint in Zoeterwoude. Dus we hebben toen het ijsmaken bedacht. En dat was toen begonnen en heel klein en nu... Een grote ijsboerderij.
2: Ja, en je kunt hier lekker een ijsje halen. Echt van echte koeienmelk gemaakt.
3: Ja, zeker, hè? Zeker. Maar we kunnen hier ook lunchen.
2: En er staat nu een koe recht voor me. Die kijkt me ook een beetje aan. Ik durf eigenlijk niet echt dichterbij te komen.
3: Jawel, jawel.
2: Durf ik dat wel?
3: Ja, zeker. Ja, okay. Ja, zeker. Kom op.
2: Lopen we nog door het hoge gras. Ja, ja. Even wat dichter.
3: De koeien zijn banger voor ons. De koeien zijn banger voor ons dan wij voor de koeien.
2: Begrijp jij koeien echt, Nel?
3: Ja, zeker. Zeker.
2: Wat denkt deze koe nu?
3: Maar zij is heel nieuwsgierig.
2: Ja?
3: Ja, zo van, wat is dit? Kijk.
2: Geef je de koe ook een naam?
3: Ze hebben wel een naam, ja, klopt. Maar die weet ik niet uit mijn hoofd, nee.
2: Oh, oké. Okay, ja,
3: meer met nummer.
2: Ja, dit is nummer... Oh, nou, dat komt helemaal de snuit van de koe komt bij mijn hand. Oh, de warme adem van de koe komt ook over mijn hand. Nummer 3975 is dit. Ik zie het aan het label wat in het oor is gepierst. En nu likt de koe aan mijn broek.
3: Ja. Koeien zijn heel nieuwsgierig.
2: Ja, dat blijkt. Ja, ik zou graag willen aaien, maar ik ben zo bang dat ik mijn hand dan ineens kwijtraak.
3: Nee. Ik ga niet aan je hand likken.
2: Hoi koe. Dag koe. Ach. Hallo.
0: Ja, er ontstaat gelijk een band tussen Bob en 3975, merk ik.
2: Nee, 3975 heeft er geen zin in. Oh. Want, nee. Ja, Nel is heel opdringerig met die koe ook.
3: Ja, het gaat heel goed als je maar rustig doet.
2: Ja, nou ja, we zitten hier. Wat is die koe nou aan het doen? Die gooit speeksel over zijn eigen rug heen.
3: Dat kan, dan gaat die, heeft hij jeuk.
2: Oh, oh ja. Oké. Okay. En dan spuugt hij eigenlijk met een grote sweep van zijn nek... spuugt hij dan op zijn eigen rug.
3: Ja, zoiets, ja. Ja.
2: Nou, en zo staan er nog een paar koeien in de wei. Het is echt alsof je inderdaad heel onenthousiast publiek hebt... als ze zo allemaal aan zitten te staren in het weiland. Ja. Je woont hier wel, je woont bij die ijsboerderij ook. Nou, je woont hier ook wel prachtig, hoor. Ja. Ik was net in het dorp van Zoeterwoude. Dat is dan leuk. Maar als je hier zo kijkt en over die weilanden richting Zoetermeer kijkt... en kilometers aan groen en aan zwaan en aan koe en aan paard en aan veulen, dan ben je toch echt heel erg blij.
3: Ja, daar zijn we ook heel erg blij. Ja, dit is een uniek plekje. Ja, dit is echt een uniek plekje. Ja, echt heel mooi.
2: Word je nooit zat?
3: Nee, dat word je niet zat. Nee, zeker niet. En dan zeggen mensen wel van, is het niet eenzaam hier? Nee, dat is het niet, want je bent ook zo in een stad.
2: Ja, en je hebt een stuk of 50 koeien hier zelfs gehouden, zoals 3975.
3: Ja, precies. Maar die vond je niet zo heel aardig.
2: Nee, toch niet, hè? Nee, zie je, had ik
0: die gaat niet mee naar huis.
3: Nee, maar je moet iets langer blijven, dus dan komt hij wel weer naar je toe.
2: Oké, dat vind ik een goede tip. Hoe lang zou ik het uit moeten houden?
3: Misschien een half uurtje of zo.
2: Een half uurtje blijven? Mag ik dan een ijsje?
3: Ja, zeker.
0: Oh,
2: Nou, ja. Vooruit. Ga ik heel even kijken of ik bij 3975 nog in een goed boekje terecht kan komen. Ja.
0: Wie
2: ja.
0: weet. Ja.
2: Is het, het is een zij, toch?
3: Ja, het is een zij. Zijn, ja. Die zijn allemaal met kalf. Dus,
2: er zit helemaal geen uier onder.
3: Ja, maar dat komt nog. Dat komt nog.
2: Echt
3: waar? Ja, dat komt als ze iets ouder worden, dan komt het uier vanzelf.
2: Oh, dat zakt er een soort van uit.
3: Dat groeit, ja.
0: Ja. Ja, dat groeit. Dat zo kan je het ook omschrijven, inderdaad. Ja.
2: Menno, ja, kan je lachen? Ik wist dat niet.
0: Nee, dat kan ik je ook niet kwalijk nemen, maar goed. Misschien moet je 3975 even mee naar huis nemen.
2: Ja, kan ik 3975 huren of zo voor een dagje?
3: Nou, weet ik niet waar je die dan doet, maar misschien in je tuin. Maar...
2: Ja, bijvoorbeeld.
3: Ik weet niet of die het leuk vindt.
2: Nee, dat
3: nee, ik denk het niet. Nee. Ze willen wel bij elkaar blijven.
2: Ja, ja nee, we laten de koeien maar voor wat het doen. Is, Menno. Ja, ja. Ja, dan kom jij toch een keer barbecuen, Menno.
0: Ja, nee, tuurlijk. Nou, dat doe ik graag, ja. Doe ik graag. Hey, Bob, eventjes...
2: Dankjewel, Bel.
0: Voordat je ijs gaat eten... ik ga nu een plaat draaien van Gerard Joling. En volgens mij, ja, we gaan hem misschien binnenkort weer even je begroeten hier in Menno in de middag, hè?
2: Ja, oh, dat hopen we. We zijn ermee bezig. Maar Gerard Joling heeft een hele drukke agenda. Maar misschien voor het einde van deze week hoor je Gerard Joling nog bij ons in Menno in de middag.
0: Nou, dat zou toch hartstikke leuk zijn. En dan gaat het allemaal om deze nieuwe plaat van hem.
2: Leuk, hè, Gerard?
0: Tot morgen.
3: Ja, zeker.
2: Ja, tot morgen.

0: Face Again. Dit was een Menno in de Middag. Zometeen veel plezier met Muziek aan Zee. En daarna natuurlijk Bas en met West komt thuis.
1: Jouw plaat.
0: We zoeken in het kader van de Nationale Beweegweek van het Ouderenfonds plaatjes waarop je lekker kunt bewegen, waarop je niet stil kunt zitten. Plaatjes die gaan over dansen of over bewegen, die je bij het sporten wilt. Nou, er komen echt leuke binnen hoor. Marianne van der Meer onder andere, die zegt, oh ja, nou, Sugarlee Hooper met de Wandelclub. Nou, die komt zeker nog langs deze week, dat beloof ik je. Maar die van vandaag is van Diana Small uit Reeuwijk. En die zegt, ja, ik was vroeger fan van de Dolly Dots. En één nummer vind ik nog steeds het beste. En als ik die hoor, nou, dan stuiter ik van de bank. En dat is deze, Don't Give Up. Morgen zijn we er weer met een nieuwe Menno in de Middag. Met onder andere dan Tess Merlo. En, oh ja, Mariska Bauer.

0: Dit was Mauw in de middag. Tot morgen.
1: Vanaf eerste Pinksterdag draaien we een week lang alle platen in de Eeuwige Roemlijst. En jij bepaalt de volgorde. De stembus sluit morgen om 12 uur 's middags. Breng nog snel even je stem uit op omroepwest.nl.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
3: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
7: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
8: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
9: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
10: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
11: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
12: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
11: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
13: Zometeen tijd in Muziek aan Zee voor Chris de Burg. Het is 2:00, hier is Jolanda Baaiens met het nieuws.
14: Goedemiddag. Bij werkzaamheden in de Oude Landstraat in Schravenzande is vanmorgen de gasleiding geraakt. De burgemeester van Leiden heeft een huis aan de Julianastraat, waar zondagnacht een explosie was, voor 4 weken laten sluiten. En poppodium Paard in Den Haag krijgt er een gloednieuwe concertzaal bij. Het eerste optreden staat gepland voor woensdag 17 juni. Meer nieuws straks om 2:30. Nu het overige nieuws.
15: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. De 81-jarige Nederlander Jaitsen Singh, die ruim 40 jaar vastzat in een Amerikaanse cel wegens moord, maar onlangs naar Nederland werd overgebracht, heeft hier levenslang gekregen. De rechtbank gaat mee in dat verzoek van het OM, en daarmee kan de ernstig zieke Singh een procedure beginnen om in aanmerking te komen voor vrijlating. In Spanje is een van de eigenaren van modeketen Mango opgepakt. Jonathan Andic wordt verdacht van de dood van zijn vader, Isaac Andic. Dat

0: was de oprichter van de modeketen. Hij stierf anderhalf jaar geleden in de buurt van Barcelona, toen hij tijdens een wandeling van een 100 meter hoge rotswand viel. Dat leek op een ongeluk, maar de Spaanse politie denkt nu aan moord. De familie van de aangehouden Mango-topman zegt dat hij onschuldig is en belooft mee te werken aan het onderzoek. In Scheemda in Groningen heeft urenlang een grote brand gewoed in een huizenblok met 4 woningen. Kort na 8 uur brak brand uit in een schuurtje, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Die zijn allemaal zwaar beschadigd en een deel wordt gesloopt. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een NL-alert. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. Gisteren besloot de burgemeester van Edam Volendam nog om fans van uitspelende ploegen voorlopig te weren, nadat er dit weekend geweld was uitgebroken rond het stadion. Dat betekende onder meer dat aanhangers van FC Groningen donderdag niet naar de play-off-wedstrijd tegen Ajax zouden kunnen, die in Volendam wordt gespeeld. Maar na een gesprek met de KNVB is de burgemeester daarvan teruggekomen. Het weer, er trekken buien vanuit het zuidwesten over het land en het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Van der Helm Sanitair en Tegels in Pijnakker.
3: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
6: Tot 4 uur, muziek aan zee.

effort.

Lady Red, Chris de Burg, welkom bij een nieuwe aflevering van Muziek aan Zee op deze dinsdag de 19e mei 2026. Nog steeds met Paul van der Lucht, maar dat neemt niet weg dat ik graag muziek voor je draai. En omdat de lange zomeravonden eraan komen, heb ik gekozen voor John Travolta en Olivia Newton-John, Summer Nights.

0: No Duits. Don't speak.
1: Tijd voor goed nieuws.
0: Ook deze week is er gelukkig weer heel veel goed nieuws te melden. Goed nieuws over de Nederlandse ondernemers. Die hebben flink geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen. Vorig jaar zelfs een energiebesparing die vergelijkbaar is met het energieverbruik van 723.000 huishoudens. Miljarden hebben ze geïnvesteerd en daardoor gaat de CO2-uitstoot omlaag met ongeveer 1510 kiloton per jaar. En dat is heel wat. Overigens, er zijn wat mensen die vragen waar nou dit liedje vandaan komt. Nou, dat komt hier vandaan. Van het bandje dat heet The Hedgehoppers Anonymous. En dat heet It's Good News Week.

0: kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: True Lease met Genke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
1: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
1: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
1: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Is dit allemaal van jou?
5: Alleen de belangrijke dingen.
6: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
1: Allsafe geeft ruimte.
3: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
8: En voor het nieuws gaan we vandaag naar Jolanda Baaiens.
9: Goedemiddag. Volgens het Openbaar Ministerie is Malek F. volledig ontoerekeningsvatbaar. En daarom kan hij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de steekpartij in de Mesdag-kliniek vorig jaar. De officier van justitie heeft de rechtbank gevraagd om hem vrij te spreken van vervolging, maar wil wel dat zijn huidige tbs-behandeling verder gaat. De advocaat van F. wil juist dat er een nieuwe tbs-maatregel komt. Malek F. kreeg eerder tbs met dwangverpleging, omdat hij in 2018 drie mensen neerstak bij station Hollandspoor in Den Haag. Twee inbrekers die vannacht een tankstation aan de Dorpsstraat in Schipluiden binnendrongen, zijn gebeten door een politiehond. Beide verdachten zijn aangehouden. Een van hen moest voor de hondenbeet naar het ziekenhuis. De ander werd ter plaatse behandeld. Of zij nog iets hadden buitgemaakt bij de inbraak is niet duidelijk. De politie heeft ook niets bekendgemaakt over de identiteit van de verdachten. Het Al Reine ziekenhuis in Leiden-Dorp is het eerste algemene ziekenhuis in Nederland met het Green ID-certificaat. De afdeling radiologie behaalde 5 van de 8 vinkjes en hoort daardoor bij de top 5 van Europa. Zo gebruikt de afdeling veel stroom en om duurzamer te werken zetten ze apparaten en lampen uit zodra dat mogelijk is. En de medewerkers scheiden het afval, gebruiken minder vaak wegwerphandschoenen. Een woordvoerder van het Al Reine ziekenhuis zegt dat ze blijven kijken naar mogelijkheden om te verduurzamen. En dan, het is een feestje vandaag voor de stucadoors hier in de regio, maar eigenlijk in het hele land. Want het Nederlands Stucgilde bestaat 25 jaar. Bij de oprichting leek het erop dat het vak restauratiestucador zou uitsterven. Dat zijn die stucadoors die bijzondere hoeken, pilaren en ornamenten kunnen stukken. Maar het gilde heeft een hoop jonge stucadoors opgeleid en dus is het vak gered. Jaap, die is 82 en de oudste meester restauratiestucador van Nederland. En hij heeft er nog steeds plezier in.
10: Het is zo'n ongelooflijk mooi vak, stucadoor. Mensen hebben daar eigenlijk geen notie van. Als je aan iemand vraagt, wat doet de stucadoor? Ja, ach, die pleistert op het plafond of die pleistert de muur glad. Ja, natuurlijk. Maar er zijn zo verschrikkelijk veel mooie dingen daarnaast. Het is zo ongelooflijk uitgebreid. Daar hebben de mensen geen notie van.
9: Om het jubileum te vieren wordt vandaag een boek gepresenteerd met daarin indrukwekkende projecten van vakmensen.
8: Het weerbericht in Muziek aan Zee wordt vanzelfsprekend verzorgd door Huub Wiesee.
11: Vanmiddag is er veel bewolking en er valt af en toe regen en motregen. De wind is zuid-zuidoostelijk, matig tot vrij krachtig en het wordt ongeveer 16 graden. Vanavond valt er ook nog af en toe regen, daarna wordt het droger met opklaringen. De wind is vannacht zuidelijk, matig aan de kust, soms af en toe krachtig en de temperatuur daalt tot 11 of 12 graden. Morgen zijn er eerst enkele buien, later wordt het droger met meer opklaringen. De wind is morgen zuidwestelijk, matig tot krachtig, en morgenmiddag wordt het ongeveer 18 graden. Donderdag eerst wolkenvelden, later meer zon en dan wordt het 19 of 20 graden. Vrijdag en in het Pinksterweekend is het droog met veel zon en temperaturen rond 27 graden.
9: Dankjewel Huub en tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
12: Muziek aan zee. Dit is

George Ezra met die hele bijzondere stem en Shotgun. En na het nieuws van 2:30 begonnen we met Gerard Cox. En het is weer voorbij, die mooie zomer. Nou Gerard, dat heb je helemaal verkeerd, jongen. Want we zijn nog maar net begonnen met die mooie zomer. En die mooie zomer die gaat deze week echt weer tot een hoogtepunt komen. Maar dat hoor je natuurlijk van onze weermensen.

Eros Ramazzotti, samen met Tina Turner, Cosa della Vita. Over de zomerse liedjes gesproken. Geldt eigenlijk ook wel voor deze, een heel oud zomers liedje. Maar het, is, ja, het klinkt natuurlijk een beetje tropisch. El Condor Pasa, samen met Garfunkel.

0: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
1: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
7: Nu al zin in zaterdag.
6: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
8: Hey, Remo!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.

0: Goedemiddag. Volgens Maaike Kampen van het Openbaar Ministerie in Den Haag neemt het aantal rechtszaken over sextortion toe. De slachtoffers zijn vaak jongeren. Het Al Rijn ziekenhuis in Leiderdorp is het eerste algemene ziekenhuis in Nederland met een Green ID-certificaat. Ze staan in de top 5 van meest duurzame ziekenhuizen in Europa. En Raymond van Barneveld wil zijn gisteren aangekondigde dartpauze nuanceren. De Hagenaar blijft darten, maar speelt de komende tijd minder grotere toernooien. Meer nieuws straks om 16:30, nu het overige nieuws.
1: Muziek aan Zee gaat nog een uurtje door. Zometeen Guus Meeuwis. Het is 15:00, hier is Jolanda Baaiens met het nieuws.
2: Wat langzaam rijdend verkeer op de A20, Gouda, Hoek van Holland. 10 minuten vertraging bij Nieuwerkerk aan Den IJssel.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast op verdenking van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuur wilden verschillende Kamerleden weten hoe het zover kon komen na de zaak met het pleegmeisje in Vlaardingen. Minister Sterk heeft over 3 weken overleg met betrokken instanties. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen, zegt Sterk. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. De drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïnse drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Een van de eigenaren van de Spaanse modeketen Mango wordt verdacht van moord.

0: Jonathan Andic zou zijn vader, de oprichter van Mango, tijdens een wandeling bij Barcelona van een klif hebben geduwd. Eerst dacht de Spaanse politie nog aan een ongeluk. De andere Mango-eigenaren blijven geloven in de onschuld van hun broer. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. De burgemeester besloot gisteren fans van uitspelende clubs voorlopig te weren na rellen afgelopen weekend. Maar na een gesprek met de KNVB komt hij daarvan terug. De wedstrijd is in Volendam omdat Ajax niet in de arena kan spelen vanwege de concerten van Harry Styles. Het weer, buien trekken vanuit het zuidwesten over het land. Het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wat langzaam rijden verkeer op de A20, Gouda, Hoek van Holland. 10 minuten vertraging bij Nieuwekerk aan Den IJssel.
2: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
4: Hoera, het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
5: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
6: Tot 4 uur, muziek aan zee.

Guus Meeuwis, tranen gelachen. En je kan inderdaad heel erg lachen om de liedjes van Guus Meeuwis, maar het treft altijd wel doel, hoor. Dat geldt ook voor deze tranen gelachen. En daarvoor de Eagles met de Heartache Tonight. Het is een oude, een onbekende. Lees heet het ventje. I'm a Gambler's liedje.

Markeert dat een tijdperk? Het tijdperk van de Eurythmics. Met deze als hoogtepunt zo'n beetje. There Must Be an Angel. En ongeveer in datzelfde tijdperk zien we toch ook wel Simply Red en Mick Hucknall. Dit is Fairground. Let's go.

0: Elton John heeft in zijn lange carrière veel protégés gehad. Een soort stagiaires die we hem de kunst afkeken. En op het laatst maakte hij dan ook liedjes mee. Kikiri was er daar eentje van. Don't Go Breaking My Heart was het liedje.
1: Mijn naam is Jorinda Theeuwen en ik ga dit jaar voor Sommelier, een Haagse band. En dat vind ik belangrijk, iets uit onze regio dat hoog staat in die eeuwige roemlijst. Ik word blij van dit nummer, Multicolor. Help Sommelier naar die nummer 1 plek en mij een beetje ook.
2: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.
3: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
4: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
5: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
9: alleen de prijs is anders.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
12: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
11: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
12: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
0: En voor het nieuws gaan we vandaag naar Jolanda Baaiens.
13: Goedemiddag, Paul. Volgens het Openbaar Ministerie is Malek F. volledig ontoerekeningsvatbaar. En daarom kan hij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de steekpartij in de Mesdagkliniek vorig jaar. De officier van justitie heeft de rechtbank gevraagd om hem vrij te spreken van vervolging, maar wil wel dat zijn huidige TBS-behandeling verder gaat. De advocaat van F. wil juist dat er een nieuwe TBS-maatregel wordt opgelegd. Malek F. kreeg eerder TBS omdat hij in 2018... 3 mensen neerstak bij station Hollandspoor in Den Haag. Het aantal zaken van chantage met seksueel beeldmateriaal, ook wel sextortion genoemd, neemt toe. Dat zegt officier van justitie Maaike Kampen uit Den Haag. Daders doen zich online voor als leeftijdsgenoten en lokken slachtoffers om naaktfoto's te sturen. Vervolgens dreigen ze de beelden openbaar te maken. Kampen ziet dat veel kinderen zich hiervoor schamen en er thuis niet over praten. De Hollandse duinen hebben sinds kort de status van nationaal park. En daar is stichting Hart voor Meijendel niet blij mee. De stichting vindt dat het zo meer een marketingsproject is dan een echt natuurgebied. Voorzitter Adrienne Dengelbronner van de stichting Hart voor Meijendel.
14: We vinden het net alsof er een soort feestje georganiseerd wordt. Kijk eens hoe mooi dit allemaal hier is. Maar er is eigenlijk helemaal niet goed rekening gehouden met wat het betekent. Als je zo het Nationaal Park of zo het duingebied gaat neerzetten. Ja, het betekent natuurlijk dat er veel meer mensen gaan komen. Alleen al de status dat iets een Nationaal Park is, gaat betekenen dat er 10-30% meer bezoekers op af gaan komen.
13: Maar wat moet er volgens Adrienne gebeuren om overbelasting van het natuurgebied tegen te gaan?
14: Een oproep aan de politieke partijen van alle gemeenten in de buurt. Van jongens, ga geld reserveren, ga plannen maken. Er liggen trouwens al echt hele gave plannen. Om te kijken of je de duinen groot kan maken of de opvang. In ieder geval voor recreatie. En zet je als gemeentes in om inderdaad meer natuur te gaan bieden. En op die manier Meijendel beter te gaan beschermen.
13: Aldus Adrienne Dengelbronner van Stichting Hart voor Meijendel. Raymond van Barneveld nuanceert zijn gisteren aangekondigde pauze. Hij blijft darten, maar speelt minder grotere toernooien, vertelde hij aan de NOS.
15: Ze zijn in Engeland al helemaal over de toeren dat ik ga stoppen en een break ga inlassen. Nee, ik ga geen break inlassen. Ik ga een break inlassen voor de Eurotours en de majors die ik niet ga spelen op het moment. Kijk, en die pro-tours, ja, die blijf ik gewoon doen. Maar het is ook wel eens leuk om een keer gewoon even lekker op vakantie te gaan, weet je, waar ik eigenlijk nooit de tijd voor krijg. Want je zit altijd maar met een ontzettend volle, overvolle agenda.
13: Het is voor de 59-jarige Hagenaar zijn slechtste dartjaar ooit. Bij 17 vloertoernooien strandde hij 14 keer in de eerste ronde.
0: Het weerbericht in Muziek aan Zee komt van Huub Misee.
16: Vanmiddag is er veel bewolking en er valt af en toe regen en motregen. De wind is zuid-zuidoostelijk, matig tot vrij krachtig en het wordt ongeveer 16 graden. Vanavond valt er ook nog af en toe regen. Daarna wordt het droger met opklaringen. De wind is vannacht zuidelijk, matig aan de kust, soms af en toe krachtig, en de temperatuur daalt tot 11 of 12 graden. Morgen zijn er eerst enkele buien. Later wordt het droger met meer opklaringen. De wind is morgen zuidwestelijk, matig tot krachtig, en morgenmiddag wordt het ongeveer 18 graden. Donderdag eerst wolkenvelden, later meer zon, en dan wordt het 19 of 20 graden. Vrijdag en in het Pinksterweekend is het droog met veel zon en temperaturen rond 27 graden.
13: Dankjewel, Huub. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
17: Muziek aan Zee.

0: Somebody to Love van Queen. En de binnenlandsplaat van vandaag is een bijzonder. Is namelijk van Frank Sinatra. En dat is niet een plaat waar je echt heel erg op los kan gaan. Maar is een plaat waar je een beetje op moet stijl dansen. Dus ik hoop dat het je lukt. En zo niet, dan geniet gewoon van het liedje New York, New York.
1: Start spreading the news.

0: Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
1: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie, één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Zometeen in de derde en laatste uur van West komt thuis, onder andere het spelletje In zijn achteruit. En ja, dat is ook precies wat het is. Nu is het 6 uur. Het nieuws uit onze regio krijg je van Jolanda Baijens.
6: Goedenavond. Inwoners van de Rijn- en Bollenstreek hebben weinig vertrouwen in de uitkomst van het Kamerdebat over het luchthavenbesluit voor Schiphol. De nieuwe plannen moeten de hinder verminderen, maar bewoners en gemeenten twijfelen daaraan. In een parkeergarage aan het Omega-plantsoen in Leiden is een scooter helemaal uitgebrand. De brandweer gaat uit van brandstichting. Volgens Maaike Kampen van het Openbaar Ministerie in Den Haag neemt het aantal rechtszaken over sextortion toe. De slachtoffers zijn vaak jongeren tussen de 12 en 16 jaar. Meer nieuws straks om 6:30, nu het overige nieuws.
7: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Onderdelen van het kastje gaan veel sneller stuk dan de bedoeling is, waardoor patiënten soms onnodige shocks krijgen. Die horen normaal alleen op te treden bij een dreigende hartstilstand. In Nederland lopen nog zeker 1000 mensen rond met dit type kastje. De Vereniging van Cardiologen weet volgens Nieuwsuur al 12 jaar dat het apparaatje niet goed werkt, maar informeerde patiënten daar niet over. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de 2 moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover is gekomen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. In het Belgische Halle bij Brussel zijn 1000 flessen lachgas gestolen die de politie eerder in beslag had genomen. Ze waren van een drugsbende die het lachgas door heel België verkocht. In maart rolde de politie de bende op en toen werd het lachgas in beslag genomen. Omdat er te weinig ruimte was om de flessen ergens anders op te slaan, bleven ze staan in de loods waar ze werden gevonden. Wel kreeg het gebouw een nieuw slot, maar dat heeft niet geholpen. Inbrekers hebben het hele pand leeggehaald. Dan het weer. Het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en het wordt iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio West files en vertragingen bij de ANWB, Robert Vriezen.
8: Ook in onze regio een redelijk drukke avondspits. 150 kilometer file bij elkaar. Deels is dat te wijten aan de regen. Gelukkig maar weinig bijzonderheden. Al gebeurde er vanmiddag wel een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. En sindsdien is de weg niet meer filevrij geweest. 10 kilometer langzaam rijden tussen Roelevarensveen en Zoeterwoude-Dorp. De A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. 20 minuten vertraging tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Ketelplein. Kwartier vertraging op de A20, Hoek van Holland-Gouda. Daar rijdt het langzaam tussen Rotterdam-Krooswijk en Moordrecht. Op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. 20 minuten vertraging bij Terbrechtseplein. Kwartier tijdsverlies op de N210 vanuit Rotterdam naar Schoonhoven bij Krimpen aan Den IJssel. En een kwartier vertraging op de N219 vanuit Zevenhuizen naar Capelle aan Den IJssel bij Capelle aan Den IJssel.
9: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.

0: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, haasnoodwonen in Katwijk aan Zee geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
1: 20% korting?
0: Ja, ook bij haasnoodwonen.
2: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
3: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat. Maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals praten met een psycholoog om je minder zorgen te maken. Of een vrijwilliger die langskomt, zodat je er nog op uit kunt. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
5: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
6: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: Billy Joel, My Life. 9 minuten over 6, derde en laatste uurtje van West komt thuis. Een hartelijk goede avond is het. En we draaien vandaag plaatjes op verzoek. Dat wil zeggen, jaren 70 plaatjes op verzoek, want...
1: 70's at 6.
0: Dat is het credo op de dinsdag. De eerste plaat was geen verzoek, die was gewoon volgens de speellijst. Maar ik ga gelijk door met het eerste verzoek van de avond. Roy Lodders heeft mij gemaild. En die schrijft, Bas, ik zou voor dinsdag 19 mei graag willen aanvragen... de Ohio Players met het nummer Fire. Komt uit 1974. Nou, die ga ik zo lekker draaien, sterker. Daar draait hij al. Kan je nog wel vertellen dat dadelijk in het programma... natuurlijk het spelletje In zijn achteruit voorbij komt. En zometeen maken we een rondje regio. Dat doen we in de buurt van Gouda. Op verzoek van Roy, de Ohio Players. Dit is Fire.

0: Een verzoekje van Roy Lodders was dat, de Ohio Players en het lekkere Fire. En je hoorde tempo zo aan het einde lekker om een stukje omhoog gaan.
1: Rondje regio.
0: Wordt rondje regio op de dinsdag, dan gaan we altijd even buurten in of rond Gouda. En zo ook vanavond. Fadi op de Syrische luid, Caribische brassband La Negra en een workshop Indische hapjes maken. Dat zijn allemaal onderdelen van het programma op Dushi's Culturendag. Dat is aanstaande zaterdag in het ontmoetingscentrum De Walvis in Gouda. Aan de telefoon daarover heb ik Bart Slob. Bart, goeie avond.
2: Goedenavond.
0: Ja, jij bent coördinator daar van het ontmoetingscentrum. Het evenement draagt dit jaar de naam Dushi's Culturendag. Kun je uitleggen hoe dat ook alweer zit?
2: Ja, het is een heel lang verhaal, maar ik zal het kort houden. 2 jaar geleden hadden we een vrijwilliger, Marianne Eijsten, bijnaam was Dushi, die Culturendag organiseerde bij ons in de Walvis. En dat deed ze vorig jaar weer. En de plannen waren er om dat dus nu weer te doen, op 23 mei, totdat ze in maart overleed. Mm-hmm. Ja, dat is een heel treurig verhaal. Ze was een ontzettend mooi persoon. Die heel veel voor anderen altijd deed. En ja, we hadden zoiets met een aantal mensen ook na haar overlijden. Van ja, deze dag moet doorgaan. Omdat het gewoon een ontzettend mooie dag was de afgelopen 2 jaar. En ook een beetje voor haar. Dus
0: ja.
2: Zo zijn we eigenlijk gekomen van laten we het weer doen. En gaan we zaterdag een feestje maken, slash een eerbetoon houden aan haar.
0: Ja, ja, precies. En waarom hebben jullie dit evenement in het leven geroepen? Wat is het doel?
2: Nou ja, zoals ik inderdaad al zei, was het echt een initiatief van een buurtbewoner, van Marianne dus. Die de Walvis zelf was, het ontmoetingscentrum. Zij heeft daar de afgelopen 10 jaar zoveel gedaan en zoveel betekend voor mensen. Dat het eigenlijk een beetje ook haar centrum was. En zij organiseren al heel veel de afgelopen jaren. Dat was voor ouderen, voor jongeren, voor mensen die eenzaam waren. Gewoon voor eigenlijk iedereen uit de buurt.
0: Ja.
2: En dit startten zij dus 2 jaar geleden. Om eigenlijk culturen aan elkaar te verbinden. En om mensen uit huis te krijgen. Maar ook om andere mensen dus te laten zien welke mooie culturen er allemaal zijn. En hoe divers de wijk Korte Akkeren waar zij in woonden.
0: Ja.
2: Eigenlijk was, en ook Gouda, hoeveel mensen eigenlijk naast elkaar leven, maar ja, niet altijd met elkaar leefden. En dat wilden ze eigenlijk met deze dag een leuk evenement, een leuke dag, waarin andere mensen van allerlei verschillende culturen eigenlijk het podium kregen om zichzelf of hun cultuur te laten zien door middel van muziek, dans, workshops, eten. Dus zo is dat tot stand gekomen. En dat is ook het doel ervan.
0: Oké, nou, dat klinkt hartstikke mooi. Wat kunnen we van de dag zelf verwachten? Kun je er iets bijzonders uitlichten?
2: Ja, nou, je leidt het al een beetje in. Hè? We hebben echt heel veel mensen al bevraagd. Marianne had zelf al een aantal mensen benaderd het afgelopen jaar om inderdaad mee te doen. Zo is inderdaad Fadi dan. Dat is een Syrische man die in Rotterdam woont en die elke woensdag al bij ons komt zingen in ons koor, Multiculti koor.
0: Ja. Mm-hmm.
2: En die bleek ook heel goed in zijn eigen land op een luid te kunnen spelen. Dat is een Syrisch snaarinstrument uit het Midden-Oosten.
0: Ja, dat is een mooi instrument, ja.
2: Ja, ik heb het zelf nooit gehoord. Ik ben zelf ook gewoon heel nieuwsgierig.
0: Ja, laat je maar verrassen dan. Ja,
2: ja precies. Ja. En ons eigen Multiculti koor, dat is een koor van circa 30, 35 mensen inmiddels. Die, waarvan de helft eigenlijk van oorsprong niet Nederlanders zijn. En de andere helft zijn gewoon Nederlanders. En het doel daarvan is om mensen samen eigenlijk te brengen en de Nederlandse taal ook te leren en waar liedjes vandaan komen.
0: Oh ja, ja.
2: Die komt ook optreden. Zo hebben we inderdaad de Caribische Brassband. Er worden ook workshops gehouden van Indische hapjes maken tot Indiaanse handleeskunst. Er is een fototentoonstelling van Niels de Kemp, een bekende fotograaf ook uit Gouda. Die nieuwe Goudenaars heeft geportretteerd.
0: Mm-hmm.
2: En wat ook gewoon ontzettend leuk is, dat er een hele grote groep diversiteit aan mensen, buurtbewoners is, die allerlei verschillende hapjes maakt uit Ierland, uit Brazilië, uit Mexico, uit de Filipijnen,
0: mm-hmm.
2: Marokko. Dus iedereen maakt eigenlijk wat. thuis of bereidt wat voor thuis. En die presenteert dat eigenlijk bij ons bij de walvis van op die dag.
0: Klinkt goed.
2: Ja, om zo eigenlijk door de hapjes en door lekker drinken... Ja, ook een beetje kennis te maken met dat er allemaal nog meer in de wereld is... anders dan boerenkool en bloemkool.
0: Ja, ja, precies. Ja, wat ook niet te versmaden is, overigens.
2: Nee.
0: Bart, zaterdag. Nou, het wordt volgens alle voorspellingen prima weer, dus dat heb je heel erg mee. Waar is het en hoe laat is het?
2: Het is in ontmoetingscentrum De Walvis. Dat is aan de Walvisstraat 1 in Korte Akker in Gouda. Het begint om 11:30. Dan zal de wethouder ook openen. Waarna dan daarna gelijk de Caribische Bresband gaat starten.
0: Ja.
2: Dat zal buiten zijn en dat zal dus duren tot 4:00. Mocht het wat gezelliger zijn, dan willen we misschien nog wel iets langer open zijn. Maar in principe van 11:30 tot 4:00.
0: Oké. Okay. Bart Slob, coördinator van het ontmoetingscentrum. Heel veel plezier en succes daar met Douchies Culturendag.
2: Dankjewel en fijne avond.

0: Bill Withers op Radio West. 7:08 is het.
1: West komt thuis, Zuid-Holland.
0: Een e-mail binnengekregen van Jan Keizer uit het verre Zuid-Afrika. Die vraagt een plaatje aan met een verhaal erbij. Hij schrijft, hallo Bas. Het was super lief van Carla en Geer om gisteren een liedje aangevraagd te hebben voor ons. Mevrouw Henneke die ligt in het ziekenhuis op de intensive care unit. We gaan door een zware tijd. En graag zou ik uit de jaren 70 een nummer willen aanvragen voor die lieve slootjes. Maar ook voor Martin Bruin en zijn dochter Shirley. De ondersteuning die ik van hun mag ontvangen, dat is iets wat voor mij van onschatbare waarde is. De vriendschap is heel bijzonder, omdat we elkaar nog nooit hebben gezien in levende lijven. De slootjes, dat zijn de slootwegjes, die we plannen daar eind volgend jaar verandering in aan te brengen, door naar ons toe te komen. Nou, gelukkig is mijn vrouw stabiel, schrijft Jan. Het nummer dat ik wil laten spelen, dat is Thank You For Being A Friend. En daar hoeven we natuurlijk verder geen woorden aan vuil te maken.

0: verzoek van Jan voor Geer en Carla en Martin Bruin en zijn dochter Shirley. Thank you for being a friend.
1: Hallo, ik ben Bob Brinkman en mijn eeuwige roem nummer 1 is This is the Moment van René Vroeger. This is the moment when all I've done. Bombastisch en een tikje onbescheiden. Na het luisteren van dit nummer kan jij de hele wereld weer aan.
2: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: De Musical 10-daagse is weer begonnen. Krijg nu een gratis rangupgrade bij de Powerpop Musical en Juliet. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
12: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hilligersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
0: Het is 6:30, je luistert naar Radio West. Voor het dagoverzicht is hier Jolanda Baaiens. Jolanda, goedenavond.
13: Goedenavond Bas. Een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. Volgens het Openbaar Ministerie is Malek F. volledig ontoerekeningsvatbaar en daarom kan hij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de steekpartij in de Mesdagkliniek vorig jaar. De officier van justitie heeft de rechtbank gevraagd om hem vrij te spreken van vervolging, maar wil wel dat zijn huidige TBS-behandeling verder gaat. De advocaat van F. wil juist dat er een nieuwe TBS-maatregel wordt opgelegd. Malek F. kreeg eerder TBS met dwangverpleging omdat hij in 2018 3 mensen neerstak bij station Hollandspoor in Den Haag. De Hollandse Duinen hebben sinds kort de status van nationaal park. En daar is Stichting Hart voor Meijendel niet blij mee. De stichting vindt dat het zo meer een marketingsproject is dan een echt natuurgebied. Voorzitter Adrienne Dengelbronner van de Stichting Hart voor Meijendel.
14: Ze bevinden het net alsof er een soort feestje georganiseerd wordt. Kijk eens hoe mooi dit allemaal hier is. Maar er is eigenlijk helemaal niet goed rekening gehouden met wat het betekent. Als je zo het Nationaal Park of zo het duingebied gaat neerzetten. Ja, het betekent natuurlijk dat er veel meer mensen gaan komen. Alleen al de status dat iets een Nationaal Park is, gaat betekenen dat er 10-30% meer bezoekers op af gaan komen.
13: Maar wat moet er volgens Adrienne gebeuren om overbelasting van het natuurgebied tegen te gaan?
14: Een oproep aan de politieke partijen van alle gemeenten in de buurt. Van jongens, ga geld reserveren, ga plannen maken. Er liggen trouwens al echt hele gave plannen. Om te gaan kijken of je de duinen groot kan maken of de opvang. In ieder geval voor recreatie. En zet je als gemeentes in om inderdaad meer natuur te gaan bieden. En op die manier Meijendel beter te gaan beschermen.
13: Aldus Adrienne Dengelbronner van Stichting Hart voor Meijendel. Het college van BMW in Den Haag wil door met de plannen voor een opvang voor asielzoekers in het oude Haga ziekenhuis. Nu bekend is dat een belangrijke natuurvergunning wordt afgegeven. Maar een meerderheid van de gemeenteraad wil het besluit doorschuiven naar de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie. Je hoort hierover VVD-raadslid Rutger de Ridder.
3: Nou, ik vind het heel erg gek dat het college eigenlijk er al van uitgaat dat het gemeenteraad dus iets anders besluit dan zij misschien zouden willen. En dan ook denken van, nou ja, als ze dan een verkeerd besluit nemen, dan zoeken wij wel via een juridische trucendoos nog een manier eromheen. Ja, dat geeft weinig vertrouwen. Zeker ook omdat na de gemeenteraadsverkiezingen de samenstelling van de raad is veranderd. Dus ja, ook de kiezers iets hebben gezegd, ook over asiel. En daar moet je gewoon naar luisteren.
13: Het gaat om de opvang van zo'n 750 mensen, onder wie 450 asielzoekers. Raymond van Barneveld nuanceert zijn gisteren aangekondigde pauze. Hij blijft darten, maar speelt minder grotere toernooien.
15: Ze zijn in Engeland al helemaal over de toeren dat ik ga stoppen en een break ga inlassen. Nou, ik ga geen break inlassen. Ik ga een break inlassen voor de Eurotours en de majors die ik niet ga spelen op het moment. Kijk, en die pro-tours, ja, die blijf ik gewoon doen. Maar het is ook wel eens leuk om een keer gewoon even lekker op vakantie te gaan, weet je, waar ik eigenlijk nooit de tijd voor krijg. Want je zit altijd maar met een ontzettend volle, overvolle agenda.
13: Het is voor de 59-jarige Hagenaar zijn slechtste dartjaar ooit. En tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. Goedenavond.
0: Dag Jolanda, dankjewel. Voor het weer natuurlijk naar Huub Miezee.
16: Vanavond is er nog veel bewolking en komen er enkele buien voor. Later vannacht wordt het droger en komen er meer opklaringen. De wind wordt vannacht zuidelijk, matig tot vrij krachtig. Aan zee soms af en toe krachtig en de temperatuur daalt tot 11 of 12 graden. Morgen zijn er eerst nog enkele buien, daarna wordt het droger en komen er meer opklaringen. De wind is morgen zuidwestelijk, matig tot vrij krachtig. Aan de kust af en toe krachtig en morgenmiddag wordt het ongeveer 18 graden. Donderdag zijn er eerst wolkenvelden, later komt er meer zon en wordt het 19 of 20 graden. En vrijdag is het zomers met zonnige perioden en maximaal rond 27 graden.
0: We hadden vandaag in heel Nederland zo'n beetje 900 kilometer file en een stuk of 180 bij ons in de buurt. Als ik het goed heb, Robert, heb ik het goed onthouden?
17: Een stuk of 180, ja, zeker.
0: Ja, hoe staan we er op dit moment voor? Is het snel aan het oplossen?
17: Ja, gaat echt hartstikke goed. We zitten op de 40 in onze regio. Oh. Ja, dat gaat echt van een leien dakje. De A4 rijdt nog op twee plaatsen langzaam. Vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Hoogvliet. 4 kilometer file. Nog geen 10 minuten oponthoud daar. En verderop 10 minuten vertraging op de A4. Als je vanuit Amsterdam nog door moet richting Rotterdam, staat de file voor knooppunt Ketelplein. 10 kilometer, maar het rijdt dus wel door met 10 minuten vertraging maar. 10 minuten vertraging ook nog op de A20. Vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht.
0: Dankjewel, Robert. En morgen weer deze wacht of een andere wacht?
17: Ik mag morgen naar de buren, naar Radio 2.
0: Okidoki. Nou, heel veel.
17: Dus helaas niet bij jullie.
0: Nee, oké.
17: Okay. Nou, valt niet te combineren, ik heb het geprobeerd.
0: Hey, groetjes, hoi.
17: Oké, fijne avond.
0: Yo, hoi, hoi.
18: West komt thuis.
0: Ja, zo gaat het met die ANWB-mensen. Die gaan van hot naar her op de radio's van Nederland. Een verzoekje van Romeo Sadlu, die kan er natuurlijk altijd tussendoor. Dit goede plaatje van The Beatles. Let it be.

verzoek van Romeo, de Beatles, Let It Be. Mailtje binnengekregen van Martin Mulder, schrijft... Hoi Bas, de gemoederen zijn inmiddels weer bedaard in Limburg. Twente 0-10 en een paar van boven 0-20. We hadden zaterdag een gemêleerd gezelschap. En we hebben ons te goed gedaan aan barbecue, een klein biertje en goede muziek. Ja, en daar mag Blondie dan uiteraard niet bij ontbreken. Nou, eens kijken wie we aan de lijn hebben.

0: Blondie, Hanging on the Telephone. Zometeen weer dat spelletje.
1: In zijn achteruit.
0: En ik laat je vast de opgave voor vanavond even horen. ...070-390-5454. Welke plaat is dat in zijn achteruit? Nou, als je dat denkt te weten, bel dan vooral even... en ga er vandoor met dat mooie puzzelboek... en natuurlijk de eeuwige eer die ik hier allemaal heb klaarliggen. Mailtje binnengekregen van Kees Zwets... voordat we dat spelletje gaan spelen. Kees die schrijft... Hoi Bas, ik heb altijd bewondering gehad voor Janis Joplin. Door medeklasgenoten, maar ook door andere mensen... had ze een moeilijk leven, maar toch ging ze door... Ze vluchtte helaas ook veel in drugs en ze overleed op 4 oktober 1970 daaraan. Ze werd slechts 27 jaar. Een van de mooiste plaatjes van haar vond ik Me and Bobby McGee uit 1971. Pas na je dood krijg je meestal de erkenning. Ze bereikte toen met dit plaatje een nummer 1 positie op de Billboard Hot 100. Ik hoop dat je hem wil draaien.
2: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Op verzoek van Kees Vets, Janis Joplin, me en Bobby McGee.
1: In zijn achteruit.
0: Het spelletje In zijn achteruit. Het is heel simpel. Ik heb een jaren 70 plaatje gepakt, want het is natuurlijk 70s at 6. Dat heb ik in zijn achteruit gezet. En de bedoeling is dat jij dan raadt welke plaat dat is. Als je dat aan mij goed, of als je dat aan me doorbelt en je hebt dat als eerste gedaan, het goede antwoord natuurlijk, krijg je van mij het Omroep West puzzelboek. Dat is een prachtig mooi puzzelboek, een serieus puzzelboek. En je krijgt ook de eeuwige eer in de envelop erbij. En dus dat is het. Hè. Nou, moeilijker kan ik het ook niet maken. Ik laat je de opgave van vanavond nog eventjes horen.

Ja, en reken maar dat dat een knijter van een hit was natuurlijk in de jaren 70. En sterker, ergens in de jaren 90 maakte die plaat nog een revival mee. Niet per se met de originele artiest. Nou, laat dat een aanwijzing zijn. 070-390-5454. Jullie zijn nog niet in grote getalen aan het bellen. Eén kampioen heb ik al aan de telefoon hangen. Die zal ik er zo meteen bij trekken. Andere deelnemers rollen nu langzaam binnen, maar er kunnen er nog bij. 070-390-5454. Wat is dit in zijn achteruit?

0: Ja, nou, daar is geen woord Spaans bij. Dan ga ik eens eventjes buurten bij Kees de Jong. Kees, goeie avond.
1: Ja, goede avond.
0: Ja. Was dit nou moeilijker of viel het wel mee?
1: Ik dacht een trekken uit de jaren 80.
0: Ja, maar dat is...
1: Ik dacht dat

0: wat goed. Welke discotheek was dat?
1: Ja, achter de Sociëteit Witte, daar heb je een straatje.
0: Mm-hmm.
1: Daar was die discotheek.
0: Oh, ja, ik weet niet hoe die heet. Ik ben zelf geen Hagenees. Ik weet wel wat dingen natuurlijk, maar... Maar ja, goed. Ja. Nou, Kees, hou de gedachten vast. Je bent zo meteen als eerste aan de beurt om het goede antwoord proberen door te geven. Als tweede is dan aan de beurt Harry. Dag, Harry.
2: Bas, goedenavond.
0: Good evening, good evening. Ja,
2: good evening.
0: Ja. Dit is toch een mooi plaatje wat ik in zijn achteruit heb gezet, vind je niet?
2: Nou, het was een prachtig plaatje. Ik zat er eigenlijk nog een beetje doorheen te kletsen. Toen hoorde ik dat ik denk, ja, dat moet hem zijn. Maar ik dacht eigenlijk ook wel dat het een plaat uit de jaren 80 was. Heb ik hem opgezocht en toen bleef hij toch uit 1978 te zijn. En dacht ik, nou, dan ga ik toch maar eens even bellen.
0: Ja, precies. Gelukkig, want stel je voor dat ik een jaren 80 plaat in zijn achteruit heb gezet bij in mijn goede bedoelingen allemaal. Maar ja, je kunt je wel eens vergissen natuurlijk, dat is wel zo. Nou,
2: ja, dat zou toch wel, ja. Ja, dat kan zijn, natuurlijk. Denk ik.
0: Daarom. Nou, Harry, blijf even hangen. Dan gaan we kijken hoe dat gaat aflopen. Ja. De koning van het spel, pardon, even de stem zetten. Ja, ik word daar gelijk natuurlijk een beetje nerveus van, dat begrijp je zelf ook.
2: Yes, yes.
0: Yes, yes, yes. Adrie Bijl.
2: Hallo.
0: Adrie X. Oh god, ja. Dag Adrie.
3: Hey, goedenavond.
0: Good evening. Fijn dat je ook weer aan de telefoon bent.
3: Ja. Oh, ik vond het verhaal dat je op je brommer had getoerd, of motorfiets, sorry. Mm-hmm.
0: Ja.
3: En door ja, hoe noemen ze dat? Het Verenigd Koninkrijk.
0: Ja, het Verenigd Koninkrijk. Ja,
3: dat vond ik zag het helemaal voor me met die heggen van 3 meter hoog.
0: Ja, dat is echt niet normaal, joh. Dat is echt waar. Dat is dan zo breed als een auto plus 20 centimeter. En daar kan je dus gewoon elkaar hoegenaamd niet passeren. Als motorfiets kun je dan nog een beetje in de berm doen. Die auto's ook allemaal. Die hebben allemaal schade aan de linkerkant. Door die bermen rijden natuurlijk. Maar dan ga je de bocht om en staat er in één keer een paard of 4 paarden, weet je wel. En dan is het van, oké, en nu? Nou, de puinhoop, joh. Hey. Maar we hebben een hoop meegemaakt daar. Was leuk.
3: Ik denk, dat zie je alleen in die crimiseries uit Engeland. Of iets met Vera of dat soort dingen.
0: Ja, maar ze hebben dat daar toch erg veel, hoor, in het landschap. Dat alle weggetjes zijn allemaal achter hagen weggewerkt. En als je dat van bovenaf kan bekijken, ziet het er prachtig uit. Maar ja, als je op de weg rijdt en je wil wat zien, dan zie je niet zo gek veel natuurlijk.
3: Dus wel extra opletten met de motor, denk ik.
0: Dat dat klopt helemaal. Ja, dat klopt helemaal.
3: Met de inhaalbewegingen.
0: Ja, absoluut. Maar ja, goed, joh.
3: Genoeg gekletst,
0: Adrie. Ik ga snel naar de laatste kandidaat in het rijtje. Dat is Martin. Helemaal uit het verre Limburg, maar dat mag digitaal geen probleem zijn. We hebben daar contact mee. Martin, good evening.
4: Goedenavond, Bas.
0: Goedenavond, ja. Plaatje in zijn achteruit. Een goed jaren 70 plaatje. Niet zo moeilijk, hè, dacht ik vanavond.
4: Nou ja, volgens mij is hij mijn favoriete 70's jaar. Maar goed.
0: Ja.
4: Ik twijfel ook een beetje, hoor, of het niet al ethisch was.
0: Nou ja, Harry heeft het opgezocht. En Harry is ook nogal van de feiten. Dus dat moet dan toch wel. Maar Martin, het zou een mirakel zijn als je nog aan de beurt komt om het antwoord te kunnen geven. Want je weet het, er zitten er 3 voor je. Nou, blijf rustig hangen. Dan kun je dadelijk nog meer vertellen over die barbecue en wat er allemaal opgelegen heeft. Maar dan schakel ik ondertussen terug naar Kees uit Den Haag. Kees, jij mag het zeggen wat je daar gezien hebt in die obscure discotheek achter de Witte.
1: Ja, ik vraag me af wat een Nederlandse band was. Maar ik dacht van Chaka Khan, want I'm Every Woman.
0: Zo, dat dacht jij. Ja, Kees, jouw geheugen heeft je niet in de steek gelaten, joh. Hey, dat heb je heel goed gedaan.
1: Ja. Maar ik wist ook niet dat van 78 was.
0: Oh, oké. Okay.
1: In 79, 78 was ik aan boord op de oceaan. Dus ja, dan ben je niet in Den Haag.
0: Nee, dat klopt. Dan ben je niet. Heb jij op de grote vaart gezeten, Kees? Of was je bij de marine?
1: Nou, ik zat op de maximum kustvaart. Dat zijn boten van 159 meter. En als ze langer zijn, dan zijn ze van de grote vaart.
0: Oh, oké. Maar 159 meter, dat is natuurlijk ook al heel groot, hè?
1: Ja, is net zo lang als de straat waar ik naast woon. Ja.
0: Ja, precies. Nou, Kees, hartstikke goed gedaan. Harry, je hebt het gehoord, hè? Kees, die knalde hem er gewoon in.
2: Ja, gefeliciteerd, Kees. Dan steek je ons maar mooi de loef af.
0: Ja, zo is
2: het. Adrian X the First ook, ja. Ja. De prestatie van formaat.
0: Ja. Adrian, ja. Ja, King Adrian X the First. Ja. Dat is toch, het wordt steeds mooier nu. Ja, daarom.
4: Ja, geweldig.
1: Naam natuurlijk kan je
0: krijgen. Ja, precies. Nou, jongens. Ja, precies. Allemaal bedankt. Martin, nog even. Wat heeft er op jou op de barbecue gelegen afgelopen zaterdag? Was het puur vegetarisch of heeft het er ook wel een klein kippenpootje op gelegen?
4: Nou, we hadden inderdaad één vegan in ons midden.
0: Ja.
4: Maar daar gaan we niet over hebben.
0: Ja. Oké.
4: Maar gewoon een half paard. Je kent het wel.
0: Ja. Is prima. Nou, beste jongens, allemaal bedankt voor het bellen en voor de gezelligheid. De groetjes.
4: Yo!
0: Ja. Dag allemaal. En dit wordt ook de laatste, jongens, want we hebben weer lekker zitten kleppen. Hè? Ach. We gaan naar het nieuws van 7 uur met de plaat in zijn achteruit van vanavond. De oplossing dan. Hè? Chaka Khan, I'm Every Woman. Nog eventjes de voetjes van de vloer. Morgen ben ik er weer als het allemaal mee zit. Dus ik zeg fijne avond. Tot morgen.

0: Vanaf eerste Pinksterdag draaien we een week lang alle platen in de Eeuwige Roemlijst. En jij bepaalt de volgorde. De stembus sluit morgen om 12 uur 's middags. Breng nog snel even je stem uit op omroepwest.nl.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact, bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
7: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van Leeuwen Keukens en Badkamers in Hillegom.
9: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
10: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van der Meer Interieur in Sassenheim geeft nu 20% korting op binnenzonwering en hoor.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, dat meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Bij de Malediven zijn de lichamen geborgen van 2 Italiaanse duikers die vorige week om het leven kwamen bij een duik naar een onderwatergrot. De lichamen bevonden zich op 60 meter diepte in een van de kamers van de grot. 2 andere lichamen worden waarschijnlijk morgen geborgen. Dat is moeilijk door een sterke stroming en slecht zicht. De operatie wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd team uit Finland. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland, vertelt Ruslandkenner Helga Salimon.
3: Rusland heeft China nodig om die oorlog die Poetin maar niet lijkt te willen beëindigen, om die voor te zetten. Sterker nog, als China morgen de handel opzegt met Rusland, dan is het gedaan met die oorlog.
2: De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn 100 verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De politie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water of voedsel. Dan het weer. Ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen. Daarna zijn er opklaringen en het wordt ook iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
6: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
8: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
9: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Eigenlijk de straat is één familie. We hebben geen ruzie met elkaar. We leven met elkaar. We doen met elkaar alles. Ze zien je niet als buurman of buurvrouw. Gewoon een familie.
1: In een lief en leedstraat besteden bewoners extra aandacht aan hun buren als dat nodig is.
2: Maar als je dan eens contact hebt met elkaar, dan merk je wel dat mensen het wel waarderen en echt wel leuk vinden.
3: Het geeft wel een buurtgevoel. Ja, ik waardeer het zeer. Ik vind het echt heel leuk. Ik heb meer contact met mijn buren dan ik ooit heb gehad.
1: Je ziet het in Lief en Leed, straat voor straat. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the rain.

stambord uit, waarop je op de achterkant kon schaken. Maar de stukken, die zaten er niet bij. En moeder zei, die zullen we dan zelf maar moeten maken. Ze knipte toen papiertjes uit en die gaf ze door aan mij. En zei er telkens bij wat ik erop moest schrijven. En toen we klaar waren, plakten we samen de namen van de stukken op de schijven.

Ik moet zo'n 8 jaar zijn geweest, toen ik op een koude zondagmiddag aan mijn moeder vroeg, kan u me schaken leren? Ze zei, dat is lang geleden joh, dus ik weet niet meer zo goed hoe het moet, maar goed,

koningin. Stond wat lullig achterin. Je hebt in het hele spel zo goed als nooit verschoven. En ik moet zo'n 15 jaar geweest zijn toen ik logeerde bij een vriend. Die mij vroeg, Harry, partijtje schaken. Ik aan het rauzen met die koning. En die vriend die vroeg verbaasd. Hey, ga je lekker joh, dat kan je toch niet maken. En ik vroeg kwaad, hey, wat doe ik dan verkeerd. Want toen ik klein was, heeft mijn moeder mij geleerd. Dit is de koning, alles draait om hem. Als hij valt, dan heb je het verloren. Hij is machtig, hij kan

toen ik hem een zondag aan mijn moeder vroeg. Weet u nog dat u mij heeft leren schaken? Ze zei, dat is lang geleden, joh, maar dat weet ik nog precies. Toen moesten we de stukken zelf maken. En ik zei, maar ik heb jaren fout geschaakt, want u heeft toen een fout gemaakt. En ik snap pas nu wat er destijds is misgegaan. Want ja, sterke koningin, zat er toen nog niet zo in. Mijn moeder vroeg, wat heb ik dan verkeerd gedaan?

0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
1: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
2: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
3: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft plannen gepresenteerd om boeren te helpen die last hebben van stijgende kunstmestprijzen. Die gaan omhoog door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoge kunstmestprijzen kunnen ook leiden tot hogere voedselprijzen. En daar wil de Europese Commissie wat aan doen, zegt correspondent Ardi Stemmerding.
7: Ze willen geld halen uit een potje dat normaal gebruikt wordt, bijvoorbeeld voor natuurrampen of als er dierziekten zijn. Er zit nog zo'n 200 miljoen euro in, maar we horen dat de Europese Commissie dat bedrag wil verdubbelen.
6: Zeker 70 demonstranten zijn in Den Haag aangehouden bij het Tweede Kamergebouw. Ze protesteren daar omdat activisten die deel waren van de Global Sumut Flotilla opgepakt zijn door Israël. De activisten waren onderweg naar Gaza om hulpgoederen te brengen. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren vanavond het spoor bij Den Haag Centraal om actie te eisen van het kabinet. Onder de mensen die door Israël zijn opgepakt is ook de journalist Gijs Sanders van BNNVARA. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De dierenpolitie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en voedsel. Sommige beesten bleken ziek te zijn. De eigenaar is aangehouden en wordt strafrechtelijk vervolgd. Mogelijk krijgt hij ook een houtverbod voor dieren opgelegd. Of zijn beesten ergens anders worden opgevangen is niet bekendgemaakt. De Nederlandse wielrenner Tijmen Arendsman is vandaag tweede geworden in de enige tijdrit van de Giro d'Italia. De Italiaan Filippo Ganna kwam als eerste over de streep in 45 minuten en 53 seconden. En de Fransman Rémy Cavagna werd derde. Het weer, ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en dan wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
8: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
9: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
4: Omroepwestadverteren.nl.
2: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
10: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
2: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
11: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
12: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
4: 89.3 FM.
12: Dit is Radio West.
13: Ik heb geen centen, maar

0: Laat die wat mij betreft hoog in de eeuwige roemlijst mag komen is die van David Bowie, Space Oddity. Die plaat is in 1969 uitgebracht, het jaar waarin er voor het eerst mensen op de maan landen. En onlangs, een maand geleden, zijn er opnieuw mensen richting de maan gegaan. Hoe actueel kan een nummer zijn? This is ground control to Major Tom.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

0: eerder te horen op Radio West.
1: Ze lopen er eigenlijk achteraan tot het vrouwtje een beetje stil blijft staan en het toelaat dat hij er bovenop mag komen. En dan zullen ze gaan paren.
2: Het ziet er eigenlijk een beetje uit als een dans, alsof ze danspasjes doen met elkaar.
3: Dit moeten we natuurlijk een beetje gepast doen natuurlijk. Een beetje romantisch verslag alsjeblieft, Bob, hiervan, alsjeblieft.
2: Ja, want het ene mannetjesflamingootje gaat achter het andere vrouwtjesflamingo aan. Die zet de ene poot voor de andere poot. Die kijkt een beetje naar die dijen die flamingo heeft. En die denkt, nou, lekkere flamingo-dijkjes. Dus kan ik daar wat mee? Nou, die vrouwtjesflamingo die speelt nog een beetje hard to get. Hè. Die steekt zo een beetje die veren op. En die denkt, nou, niet doen, niet doen. En dan gaan die vleugels wijd van die mannetjesflamingo. Die zegt, kom hier, mon amour. En die... Die zet nog een mooie stem op en die knipoog. Ik zie een beetje een knipoog inderdaad. Wat komt daar? Een doos bonbons komt er onder die vleugel vandaan. Dat is ook wel heel apart om te zien, Menno. Ja, nou nu, dat vrouwtje van Mingo, die zwicht natuurlijk, dat snap je. Dat begrijp je. Ja, die denkt inderdaad van, oelala, wat is dit voor een leuke man, zeg. Potverdorie, zeg, hè.
3: Goed zo, genoeg.
2: Nou, en dan gaan ze, ja.
3: Het is helemaal duidelijk, Bob. Tot zo, hè.
2: Tot zo. De flamingo's heb ik achter me gelaten. Die zaten lekker te roken, eventjes met elkaar. Zo'n sigaret is toch altijd prettig. Na zo'n vrijpartij. Ja, precies. Ja.
0: Radio West, altijd dichterbij. Dit is

0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Aupingstudio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Aupingstudio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
2: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
3: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
4: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Tot 9:15 ligt het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal stil. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren het spoor uit protest tegen de arrestatie van leden van de flotilla door Israël. De flotilla bestaat uit 70 schepen met hulpgoederen die onderweg zijn naar Gaza. Onder de arrestanten is onder meer BNN-VARA-journalist Gijs Sanders. De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt het een treurig feit dat ook journalisten worden opgepakt door Israël.
8: Journalisten moeten ook van dit soort acties verslag kunnen doen. Ze zijn niet actievoerder, ze zijn verslaggever. En in een land als Nederland wordt daar een heel helder onderscheid gemaakt. Maar ja, in een land als Israël gelden de rechten van journalisten helaas niet zoals dat hoort.
7: De activisten op Den Haag Centraal willen dat het kabinet protest aantekent bij Israël. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Er zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil dat bedrag verdubbelen. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten raadde het geven van die pakketten eind vorig jaar juist af. De VNG vond dat gemeenten moesten wachten op landelijk beleid. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Dan nog het weer verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
10: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
9: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.

0: Het beste van de popmuziek komt er weer aan. De eeuwige roemlijst. Je hoort ze allemaal op Radio West, 7 dagen lang. En jij bepaalt de volgorde. Stem nu via omroepwest.nl.
1: Take it easy, take it easy.
0: Het aftellen begint op eerste Pinksterdag. En zaterdag 30 mei is de ontknoping. Wat zijn jouw favorieten aller tijden? De eeuwige roemlijst. Kies het beste uit 60 jaar popmuziek.
2: To make you feel my love.
0: Natuurlijk op Radio West.

0: zag die beelden van die raket die zo opsteeg, zo'n Russische Soyuz-raket. En ik dacht echt, wow, wat is dat dan? Ja, en binnen de kortste keer was ik verslaafd. Toen, ja, fantastisch, voelt echt zo interessant. Ja.
1: Iedereen heeft wel iets waar hij blij van wordt. Een hobby, een passie of een speciale drijfveer. Erik Kooijman gaat op zoek.
0: Nou ja, het is heel bijzonder dat je dat aan mag raken, vind ik. Je mag het ook aanraken als je wil. Het is het oudste dat je ooit zult aanraken. Want dit is minstens 4,5 miljard jaar oud.
1: Je ziet het in Drijfveren. Woensdag vanaf 16:45 en daarna in de herhaling.
2: Alleen op TV West.

0: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
1: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
2: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
3: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Rond 9 uur is het treinverkeer op Den Haag Centraal weer op gang gekomen. De politie heeft leden van Extinction Rebellion, die zich hadden vastgeketend aan het spoor, verwijderd. Er zijn 5 mensen aangehouden. Met hun actie protesteren ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wil dat het kabinet protest aantekent bij Israël. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog onduidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil dat bedrag verdubbelen. Nederlandse boeren hadden op meer gehoopt, zegt correspondent Arnie Stemerding.
7: LTO, de Belangenvereniging voor Boeren, die zegt ja, wij hadden eigenlijk meer verwacht. Hier was bijvoorbeeld de hoop dat er ook wat gedaan kon worden aan het mestoverschot er in Nederland is en dat er nu bijvoorbeeld soepele regels waren gekomen voor het uitrijden van dierlijke mest. Maar dat gaat de commissie volgens nog te ver.
6: In Roosendaal zijn op een erf honderden verwaarloosde en dode dieren gevonden. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en eten. De eigenaar is aangehouden en wordt vervolgd. Dan het weer. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
9: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorg uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal, de regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
2: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
11: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.

0: Romantiek op West.
1: Don't close.

0: Welkom bij West.
1: Bij Omroep West zetten we de deuren weer voor je open.
2: Zaterdag 30 mei.
1: De open dag van Omroep West. Vorig jaar was het gezellig druk.
3: Neem een kijkje achter de schermen. Win leuke prijzen.
4: Kijk hoe je het doet op televisie.
5: Spreek je eigen jingle in.
6: En beleef de finale van de Eeuwige Roemlijst live mee.
7: Kinderen en kleinkinderen zijn ook welkom.
1: De open dag van Omroep West. Zaterdag 30 mei tussen 11 en 3 uur. Meld je aan via opendag@omroepwest.nl.
8: Tot dan!

0: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: zijn maag te vullen. Zo waarschuwen de Vogelbescherming en Sovon Vogelonderzoek. Bovendien, als er in gebieden waar de vogels overwinteren steeds meer gif wordt gebruikt, gaat daar de insectenpopulatie ook verder omlaag, zegt de Vogelbescherming.
1: De organisatie ziet de populatie oeverzwaluwen elk jaar afnemen met 5%. Onderzoekers uit Wageningen linken de sterfte nu aan het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Volgens de Vogelbescherming hebben bijna alle vogelsoorten in Europa last van de intensieve landbouw. Op veel plekken wordt gif gebruikt om bloemen en kruiden weg te spuiten. Insecten zijn er afhankelijk van en vogels uiteindelijk ook.
0: Duffy is de studio ingedoken om nieuwe muziek op te nemen, meldt de Telegraaf. Dat heeft de soulzangeres van 41 al 15 jaar niet meer gedaan. Ik ben aan het werk om terug te komen, als ik maar woorden had om te vertellen hoe ik dit heb gemist, schrijft Duffy op Instagram. Wordt dit de comeback van het jaar, vraagt de krant zich af.
1: Duffy debuteerde in 2008 met het album Rock Ferry, met daarop de megahits Warwick Avenue en Mercy. In 2011 stopte Duffy abrupt met haar muzikale avontuur en 6 jaar geleden maakte ze bekend dat ze was ontvoerd, gedrogeerd en verkracht. En daar hield ze een groot trauma aan over, waardoor ze lang niet meer kon zingen.
2: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Joya Mooi, Lookalike. Het liefst zouden ze in de coalitie in Den Haag het onderwerp nauwelijks nog bespreken. Maar toch ging het vandaag in allebei de kamers in Den Haag weer over het asielbeleid. Wilma Borgman in Den Haag, goedenavond.
1: Hey Koen, goedenavond.
0: Ja, het is de afgelopen week al heel veel over asiel gegaan. En wat speelde er vandaag?
1: Ja, eigenlijk kan je vandaag wel zien als een vervolg op alles wat er de afgelopen week is gebeurd. Discussies in het land ook. In de Eerste Kamer debatteerden ze het over Europese migratiepact. En in de Tweede Kamer lag een voorstel voor een groot debat met Jette en de minister van Justitie en de minister van Asiel over precies die gebeurtenissen en de discussies van de afgelopen weken.
0: Je zei al, de Eerste Kamer besprak het Europese migratiepact. Ja. Dat moet over 3 weken van kracht worden. Wat gaat dat eigenlijk betekenen?
1: Ja, het is echt een enorm pakket aan procedures, aan verordeningen. Het is nog nooit vertoond in deze omvang, zei minister Van den Brink vanavond in de Eerste Kamer. Dat hele pakket moet al over 3 weken, op 13 juni, zei het net al, van kracht worden. En het is de bedoeling van al die maatregelen dat er dan in heel Europa dezelfde regels gaan gelden.

0: Er moet een strenge bewaking komen van de buitengrenzen. En mensen die zich daar moeten melden voor een eerste onderzoek. En als hun verzoek dan de kans van slagen heeft, gaan ze door naar een vooraf afgesproken land in Europa. Dat dan ook de mensen eerlijk over alle landen in Europa moeten verdelen. En die landen moeten binnen 6 maanden al een beslissing nemen of ze mogen blijven of niet. En als het antwoord negatief is, dan moeten ze ook sneller weer terug naar hun eigen land. En daar moest de Eerste Kamer vandaag iets van vinden.
1: Bij de asielnoodmaatregelenwet stemde de Eerste Kamer tegen. Is die Kamer nu wel voor?
0: Ja, vanavond bleek dat daar inderdaad een meerderheid is voor dat pact en de uitwerking daarvan. Maar er zijn wel heel veel twijfels ook. Het gaat allemaal wel heel erg snel, zei de een. Nederland heeft veel te veel aangescherpt nog in het pact, zei een ander. En het gaat tot grote problemen leiden. Want het nieuwe systeem van dat pact, dat kan in eerste instantie alleen gaan draaien in Ter Apel, in het aanmeldcentrum daar. En daar moet dus iedereen straks naartoe. Na 12 juni moet iedere nieuwe aanvrager binnen 6 maanden uitsluitsel krijgen. Dat moet van het pact. Maar de IND heeft het al zo druk, dus dat gaat ten koste van de mensen die nu al wachten op een antwoord en soms al heel lang wachten op een antwoord. Kan allemaal wel zo zijn. De Eerste Kamer is toch voor. VVD, D66 en het CDA die zeggen er wel bij, op hoop van zegen.
2: Het is toch een beetje neus dicht doen en in het diepe springen. Dat is het. Dat is het. En we gaan straks kijken hoe het zich zet. Ongetwijfeld krijgen we een hoop ellende nog. Ik vrees dat we dat eerlijk tegen elkaar moeten zeggen. En dan hoop ik, mag ik dat ook in dit huis zeggen, mevrouw de voorzitter, dat wij als politici de Tweede Kamer en de Eerste Kamer even één stapje achteruit zetten. Deze minister zal de komende maanden niet hier in een van onze parlementaire kamers moeten zitten, maar handen aan de ploeg moeten hebben om ervoor te zorgen dat het uitvoerbaar is. Laten we in vredesnaam ervoor zorgen dat het kabinet zijn onverdeelde aandacht kan schenken aan de uitvoerbaarheid. En we weten, het gaat hier en daar gigantisch mis. En we zullen veel moeten bijschakelen.
3: En ik ben het heel met collega Van Torenburg eens dat er nog heel veel moet gebeuren, dat er een heleboel dingen fout zullen gaan de komende jaren. En dan zullen we zeggen, dit hebben we hier allemaal gezegd en het komt allemaal uit, maar we moeten ergens starten. En heel het land en ook denk ik alle politieke partijen willen grip op migratie, wat helaas een kreet is geworden. We zien wat er in de maatschappij gebeurt. Elke dag nu protest in Loosdrecht. Dus dat we starten, dat is belangrijk. En dat er een aantal elementen zitten die niet fijn zijn, waar we helemaal eigenlijk die we niet graag zouden willen, dat moeten we helaas maar op de koop toenemen.
4: Er is haast geboden. Het zal niemand ontgaan dat de asielgeest uit de fles is. We krijgen hem er niet meer in. Mijn fractie is ervan bewust dat er op 13 juni de problemen niet zijn opgelost. Maar het is ontzettend belangrijk dat mensen zien dat we wel iets aan de problemen doen.
0: Ja, dat was Carl Jouw, de woordvoerder van de VVD. En daarvoor hoorde je Griff Joen van D66. En daarvoor Van Torenburg van het CDA. Die drie zijn voor. En de BBB, JA21 en andere rechtspartijen zijn ook voor. Daarmee is er in de Eerste Kamer een ruime meerderheid. Ja, er zullen dingen vreselijk mis gaan lopen. Ja, over Ter Apel houden ze hun hart vast. Maar nu doen ze tenminste iets.
1: Wilma, je zei net, ook in de Tweede Kamer zijn ze met dit onderwerp bezig. Wat gebeurde daar dan?
0: Nou, daar bleek dat een deel van de Tweede Kamer wil praten over de gebeurtenissen van de afgelopen weken, de demonstraties, de rellen, de rol van de politiek daarbij en breder ook over de onrust in het land. En dan wordt er bijvoorbeeld gewezen naar de aanslag op het partijkantoor van D66. Er was een meerderheid in de Kamer die dat debat wel zag zitten. Maar precies dat brede debat werd door een deel van de rechtse partijen in de Kamer niet gepruimd. Forum, de PVV, JA21, de SGP en ook Markushauer, die wilde best discussiëren over het asielbeleid, maar dan graag wel over hun eigen aanhoudende en trouwens ook vergeefse pleidooien voor een asielstop. Maar in dit debat hadden ze geen zin.
1: Maar als dat deel van de Kamer dat debat niet nuttig vindt, hè, waar notabene de meeste kritiek op het asielbeleid vandaan komt, ja, wat kan het dan opleveren?
0: Ja, zoals iemand uit de coalitie vanmiddag tegen mij zei, het is voor die andere partijen fijn dat ze nog eens publiekelijk kunnen zeggen wat ze er allemaal van vinden. Mm-hmm. Iedere partij kan er dan inleggen wat hij belangrijk vindt. En bij de aanvragen van het debat, en dat was Jesse Klaver van GroenLinks PvdA, die had vooral behoefte aan een collectieve veroordeling van alle uitwassen die we de afgelopen week hebben gezien. En trouwens ook, zei Klaver, van de uitspraken van Guido Markushauer. Want die had het over de racistische complottheorie van omvolking. Die pleitte ook nog voor geweld tegen Palestijnse asielzoekers. En dat vraagt om politieke actie van het kabinet, vindt Klaver. De premier Jette, die zou de steun van Markushauer niet meer moeten willen.
5: Ik ben gewend eigenlijk dat hier altijd overeenstemming was. Als er oproepen worden gedaan tot geweld. Als er geweld wordt gebruikt, dan wijzen we dat af. Niet een dit mag niet maar. Nee, geweld is onacceptabel. Dat vindt ook veruit de meerderheid in Nederland.
2: Hebt u het nu over Marcus Sauer?
5: Ik had het over. Ik heb het inderdaad over Marcus Sauer. Maar ik heb het ook over politici hier in het parlement. Die zien als er demonstraties zijn waar uitbarstingen zijn van geweld. Dat ze zeggen, ja, dat mag niet maar. Nee, dit mag niet. Dat moet duidelijk zijn hier in het parlement, dat we daarop normeren. Dat we zeggen, dit kan niet. En vervolgens ook aangeven aan Nederland welke oplossingen wij dan zien.
2: Maar dan komt er dus een debat waarin de Kamer zegt, goh, erg, hè, wat er allemaal gebeurd is. En dan gaat daarna toch weer iedereen over tot de orde van de dag. Wat is Nederland dan verder aan het eind van zo'n debat dan nu?
5: Ja, ik vind het belangrijk dat het duidelijk is waar politici staan. En als wij, als er geweld wordt gebruikt, of als er mensen zeggen je mag geweld gebruiken en de politiek is daar niet helder over, dat is ook een signaal. Dit vraagt om een collectieve reactie hier.
2: Maar ik heb vanaf vorige week woensdag persconferentie van de vicepremier, alle ministers, gisteravond de premier zelf. Ik heb iedereen het geweld horen veroordelen.
5: Ja. Nou, ook als het ging over de vicepremier vorige week, ik vond dat daar juist veel ruimte werd genomen. Ik vind de premier die zegt, ja, je mag geen geweld gebruiken. Je mag er ook niet toe oproepen, maar ik blijf in gesprek met Marcus Sauer. Het mag niet, maar. Nee, dit kan niet. En als politici dit doen en deze taal gebruiken, dan is het ook helder als je aangeeft, daar past voor dit kabinet dan geen structurele samenwerking bij. Dat is iets wat ik niet heb gehoord van de premier. Dat is iets wat ik morgen van hem wel graag hier zou horen. Leiderschap betekent niet alleen maar zeggen, foei en nu weer door. Nee, dan zitten er ook consequenties aan gedrag.
2: Hebben we u voldoende gehoord?
5: Dat is aan anderen om te beoordelen. Ik heb erover gezegd wat ik ervan vind.
2: Dus u vindt dat u wel zichtbaar hebt gemaakt dat u vindt van wat er de vorige week is gebeurd?
5: Ik heb volgens mij duidelijk gemaakt, maar goed, ik ga niet mezelf recenseren. Ik heb gezegd wat ik heb gezegd, ja.
0: Ja, dat debat komt er dus. Of die collectieve stellingname er ook komt, dat waag ik dan weer te betwijfelen. Want bij de coalitiepartijen hoorde ik vandaag al zeggen, we werken samen, maar dat doen we met z'n drieën. En ja, Marcus Sauer die steunt soms ons beleid of onze moties, maar dat kun je ons niet kwalijk nemen.
1: Dus dat onderwerp is voorlopig nog niet van de agenda, Wilma?
0: Nee, Koen, sterker nog, donderdag staat Van der Brink de hele dag in de Tweede Kamer, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Eerst met twee wetsvoorstellen die de weggestemde wet van Faber moeten repareren. Daarna tot een laat in de avond met dat debat waar Klaver het net over had. Dus ja, ze kunnen hier wel wensen, zoals je net in de Eerste Kamer hoorde, dat het kabinet met rust gelaten gaat worden, zodat het kabinet meters kan maken. Maar dat gaat donderdag alvast niet lukken, Koen.
1: Wilma Borgman, dank je wel.

0: Aaron Bloemaert en Zoe Levi. Tranen van goud. Livé, moet ik denk ik zeggen. Morgen stemt de Knesset, het Israëlische parlement, over eventuele vervroegde verkiezingen. Hoe liggen de politieke verhoudingen in Israël dat op drie fronten nu een oorlog voert? Hier in de studio onze vaste Israël-duider, correspondent Ines Polak. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Netanyahu is de langst regerende premier van Israël. Hè? Gaat hij zich verkiesbaar stellen bij nieuwe verkiezingen, denk je? Want hij is al 76.
1: Ja, hij is 76. Er zijn wel speculaties over. Ik weet niet, nooit of dat dan mensen dat dan hopen, maar er is wel de theorie. Misschien wil hij wel een deal sluiten om van zijn processen af te komen en zich dan terugtrekken. Maar de overgrote meerderheid denkt dat hij nog altijd denkt dat het land niet zonder hem kan. Dus dat hij zich zeker verkiesbaar gaat stellen.
0: En denkt het land daar ook zo over?
1: Het land is verdeeld, echt tot op het bot verdeeld. Er is sinds de aanval van Hamas in 2023, ja, 7 oktober, is er een verharding en duidelijke verrechtsing. En het land is verdeeld in een Bibi-kamp en een anti-Bibi-kamp. En in dat anti-Bibi-kamp zit zowel nog rechtser dan Bibi, dan Netanyahu zelf, maar en een heel klein groepje links en een beetje midden. Dus dat is, het spreidt zich uit over het hele spectrum van de politiek. En tegelijkertijd is er toch nog best wat aanhang die Bibi altijd trouw blijft. Bibi is de koning, zeggen zij al.
0: Oh ja. Morgen wordt er gestemd. Hoe groot zijn de kansen op vervroegde verkiezingen?
1: Het is niet zo'n serieuze stemming, eerlijk gezegd.
0: Nee,
1: het gaat erom dat de religieuze, ultra-religieuze partijen die eisen van Netanyahu dat hij de nieuwe wet doorvoert waarbij dan geregeld wordt hoeveel vrijstellingen er zijn voor de ultra-religieuze Joden die eigenlijk niet in dienst willen.
0: Nog altijd niet.
1: Nog altijd niet. Dat is een heel oud verhaal. Dat gaat eigenlijk terug tot het ontstaan van Israël. Toen is afgesproken met de ultra-orthodoxie dat ze niet het leger in hoefden.
0: Want Ben-Gurion had het toen over een heel klein groepje.
1: Ben-Gurion had het over 400 mensen. Die vond dat ook wel mooi, dat er dan 400 mensen gingen bidden voor het land en de rest kon dan wel strijden voor het land. En hij had ze ook politiek hun steun nodig. Dat is intussen 12% van de bevolking, misschien wel 15% die nu eigenlijk in dienst zou moeten. Het gaat om 10.000 jongeren. En die hele discussie is enorm verscherpt doordat Israël nu al 3 jaar in een oorlog zit op verschillende fronten. Het leger is uitgeput. De mensen die reservistendienst doen, die hebben maandenlang per jaar doorgedraaid. De vaste diensttijd wordt nu zelfs verlengd van 32 naar 36 maanden. En dat deel van de bevolking zegt dus, ja, dat kan niet. Zij doen niks. Ze zijn parasieten. En wij draaien ervoor op en moeten doodgaan.
0: Ja. Dat is dus een belangrijk thema.
1: Dat is dus het thema waarbij de religieuze, ultra-religieuze, ultra-orthodoxe partijen, moet ik zeggen, eigenlijk zeggen, willen laten zien van Netanyahu, jij moet je houden aan wat wij afgesproken hebben. Het is een beetje armpje drukken.
0: Ja.
1: Netanyahu zit in het probleem dat hij wil zich daar graag aan houden, maar zijn achterban, niet-religieuze achterban, die zegt, ho, je gaat die jongens niet weer vrijstelling geven. Dus hij zit de hele tijd de boel te traineren en te rekken. En dus hebben die ultra-orthodoxe partijen, die deel uitmaken van zijn coalitie, nu gezegd, we gaan je regering ten val brengen. Op de achtergrond spelen er allerlei onderhandelingen waarbij het eigenlijk helemaal niet zoveel uitmaakt. Officieel moeten er voor 27 oktober, dan zijn de 4 jaar voorbij, verkiezingen plaatsvinden. Ze hebben het nu over begin oktober, 20 oktober. Het is niet serieus.
0: Het is een soort schijnvervoeging.
1: Het is een schijngevecht, alleen maar om te laten zien wie is de sterkste.
0: Ja. En hoe liggen de politieke kaarten dan nu voor die volgende verkiezingen, denk je?
1: Het is heel moeilijk te zeggen. Netanyahu heeft wel aan steun ingeboet, maar niet zodanig dat je echt kan zeggen, hij haalt het niet meer. Het is zo dat ongeveer de huidige coalitie nog altijd kan rekenen op 40% van de stemmen. Daar zit dus de Likud van Netanyahu in, maar ook zijn rechtse partners en die ultra-orthodoxe partners. De anti-Netanyahu groepering die zich eigenlijk uitspreidt van links, wat heel klein is geworden, naar midden, wat ook klein is, naar veel rechtser, wat heel groot is geworden, die rekent op ongeveer 50% van de stemmen.
0: En dan heb je nog de Arabische partijen.
1: Ja, maar het is ook zo dat die 50% van de stemmen, zelfs al zouden ze daar overheen komen als anti-Netanyahu krachten, is nog niet genoeg om een regering te vormen, want er zijn te veel tegenstellingen. Ja. Dus de sleutel ligt bij de Arabische partijen, die waarschijnlijk zo'n 10% van de stemmen kunnen halen. Maar sinds die 7 oktober zeggen ook alle Joodse partijen, wij willen niet met de Arabieren regeren. Dus zowel de oppositie als de coalitie sluiten samengaan met de Arabische partijen uit. Terwijl die eigenlijk wel de sleutel in handen hebben voor wie kan de meerderheid krijgen. Ja. Dus die Arabische partijen die kunnen ervoor zorgen dat Netanyahu geen meerderheid haalt. Maar ze kunnen er ook voor zorgen dat de oppositie uiteindelijk niet in staat is een regering te vormen, omdat ze geen meerderheid hebben.
0: Ja. Hoe dan ook, de verkiezingscampagne gaat eigenlijk nu wel van start.
1: Ja.
0: Zijn er andere belangrijke thema's dan die oorlog?
1: Nou, daar is dus het belangrijkste thema is de dienstplicht. Aha. Dan is er een thema nog altijd speelt van Netanyahu. Voordat deze oorlog begon, was hij heel hard bezig met, ja, eigenlijk het hele juridische stelsel onderuit te halen. Dat probeert hij nog steeds. Maar ik denk dat de oorlogen ook doorslaggevend kunnen zijn. Want vooral in het noorden zit een bevolking die overwegend Netanyahu altijd steunde. En die nu zegt, we hebben niet doorgepakt. We hadden Hezbollah helemaal moeten verslaan. Wat er is gebeurd, Netanyahu heeft bij op alle fronten een totale overwinning beloofd. En de mensen zijn dat gaan geloven. En op geen van de fronten is er eigenlijk iets bereikt. Of het nu gaat om Gaza, Westoever, Libanon en Iran.
0: Ines, er zijn ook aanwijzingen over een nieuwe aanvalsgolf door de Amerikanen op Iran. Wat weet jij daarvan?
1: Nou, als je gisteren naar de Israëlische televisie had geluisterd, dan had je gedacht dat die vandaag zou uitbreken. Want daar was echt de stemming. Trump staat op het punt om een nieuwe aanval te openen. Nog altijd is er bij een groot deel van de Israëli's, en zeker bij de regering, ook de hoop dat dat gaat gebeuren. Het leger denkt er iets anders over. Die denkt dat juist de afsluiting van de straat van Hormuz de Iraniërs uiteindelijk op de knieën kan krijgen. Mm-hmm. Maar er zijn ook directe aanwijzingen. Als je vandaag naar Tel Aviv vliegt, dan zie je geen buitenlandse maatschappijen meer, want die vliegen er niet op. Mm-hmm. Maar zelfs El Al moet soms zijn vliegtuigen in Larnaca parkeren, omdat het hele vliegveld van Tel Aviv vol staat met Amerikaanse vliegtuigen.
0: Dus dat zou een voorteken kunnen zijn.
1: Ze brengen dagelijks nog meer munitie aan. Dus het is wel iets dat ze houden er rekening mee dat het elke moment kan gebeuren.
0: Ja, ik heb het gevoel dat we elkaar vaker gaan spreken in Spolak. In elk geval kom jij vaker in dit programma. Dank je wel voor je heldere toelichting.

0: Jim Croce, I've Got a Name. Morgen gaat er een bijzondere documentaire in première. Het Hart van Amsterdam.
1: We zijn op zoek.
2: Hallo, wat zijn jullie op zoek?
1: Naar de koning van de onderwereld.
2: Daar spreekt u mee.
1: Dat bent u?
2: Ja. Ja, inderdaad. Dus komt u maar boven.
3: We raakten gefascineerd door het wereldje. Al hadden we nooit kunnen vermoeden wat we allemaal tegen zouden komen.
4: Het is echt bizar. Te bizar voor woorden.
0: Ja, deze film over de opkomst en ondergang van de penose op de Wallen is gemaakt door Arnold Scheer en Roy Dames. Die zijn allebei in de studio. Goedenavond. Goedenavond. Wij hoorden hier de stem van...
4: Arnold.
5: Van mij.
0: Ja, en Pistolenpaal.
5: Ja, Pistolenpaal, ja.
0: Ja. Was hij ook echt de koning van de onderwereld? Er waren er wel meer die aanspraak konden maken in die tijd, hè?
5: Nee, het was meer een romantische koning van de operette-koning.
0: Ja?
5: Ja. Hij was, het was een hele leuke man, heel grappig en zo. En hij had in wapens gehandeld, of daar handelde hij in, voor verzetsbewegingen, weet ik veel. En hij had in de oorlog wapens gerepareerd. En daardoor vond hij dat hij in het verzet gezeten had. Dus wat er van waar was, precies weet ik niet.
0: Nee. De film gaat over de opkomst en ondergang van de penose. Niet iedereen kent misschien dat woord. Hè? Penose is onderwereld?
4: Ja, zou je kunnen zeggen. Het letterlijke vertaling is huishouding. Hè? Arnold,
5: nee, het is
4: opgezocht.
5: Het is Jiddisch. Hè? En het betekent kostwinning.
0: Kostwinning, oh, dat oorspronkelijk klinkt heel sympathiek wel.
5: Ja, ja. Maar dat is later uitgebreid natuurlijk door buurtgenoten en zo, mensen die erbij horen.
0: Ja, ja. Jij was onder meer misdaadverslaggever bij de Nieuwe Revue.
5: Ik deed de human interest kant van de misdaad.
0: Ja, dus. Ja, oké. Okay. Maar je bent ook opgegroeid op de Wallen.
5: Nee, ik ben niet opgegroeid op de Wallen. Ik woonde in Amsterdam-Zuid, dus in een chiquere buurt. Ja. Maar mijn opa was een havenarbeider, communist, houtvlotter in de haven. En zijn vader had een postbedrijf met paarden op het Oude Kerksplein. Mm-hmm. Dus ik kom wel... En mijn andere opa was, voorouder was wapensmid in de Kalverstraat. Dus Aha. Ik kom wel uit die buurt. Ik ben wel een oer-Amsterdammer, ja.
0: Bokslessen gevolgd in de sportschool naast Kassa
5: Worstelen. Worstelen.
0: Worstelen, ja. En in de jaren 80, Roy, hebben jullie die sleutelfiguur van de penose op de Wallen gefilmd.
4: Ja.
0: Maar die filmrollen, ik weet niet, misschien waren het gewoon video's, bleven 40 jaar op de plank liggen. Hoe kwam dat?
4: Nou, niet echt, want we zijn eigenlijk continu bezig geweest met trailers. Dus korte stukjes maken om te proberen om te verkopen. Dus niet echt op de Wallen. En we hebben veel gedraaid ondertussen. Hè. We gingen gewoon door.
0: Bijgedraaid.
4: Bijgedraaid. En ja, dat zie je natuurlijk ook in de film, tot ongeveer een half jaar geleden.
0: Ja.
4: Dus het is niet zo dat de banden op de plank bleven liggen. Ja. Ik heb ze gedigitaliseerd.
0: Maar je had ze toen ook natuurlijk tot iets kunnen maken. Maar dat kwam
4: ja, waren we aan bezig. Maar we zijn, dat moet ik zeggen, ik ben 40 jaar langs omroepen hier in Hilversum geweest. Commerciële, et cetera. Niemand wilde het hebben.
0: En wat was de reden, denk je?
4: Ja, vaag. Want soms kreeg ik gewoon geen telefoontjes. Met de omroep hebben wij met z'n tweeën hele middag gepraat.
0: Ja.
4: Verder radiostilte.
0: Het allemaal door het onderwerp ook.
4: Dat ze zeiden tegen ons dat wij de penose, dat hoorden we van het filmfonds. Ja. Een van de kritiekpunten was dat wij de penose romantiseerden.
0: Ja. En is dat zo, als je het nu zo terugziet? Een beetje wel, hè?
4: Als we terugzien, vind ik uiteindelijk niet. Maar, nee, de vraag of Frits van de Wereld in de heroïne zat, ja of nee. Hè,
0: dat was wel een koning van de onderwereld,
4: Dat
0: toch?
4: Was een koning van de onderwereld. Iedereen keek tegen hem op, ik ook. En Arnold, denk ik ook.
0: Ja.
4: Het was gewoon een aardige man. Het waren eigenlijk allemaal aardige mensen.
0: Ja, want jullie gaan daar heel ontspannen mee om. Ja. Dat je denkt, van er is geen kwaad te duchten van die mannen. Was dat zo?
5: Ja.
0: Er was geen kwaad te duchten?
5: Nee, absoluut niet.
4: Absoluut niet.
5: Nee, je voelt... Kijk, deze mensen, zoals ook als Zwarte Joop... dat waren een soort godvaders, een soort peetvaders van de buurt... En dat ontstaat in elke buurt, in Napels, in achterbuurten en in New York en zo. En dat zijn een soort, die zijn een soort Robin Hood. Die stelen van de rijken en geven aan hun omgeving.
0: Maar daar zit dan wel weer een beetje dat romantiseren van die grote mannen in, toch?
5: Nou, nee, maar dat was gewoon realiteit.
0: Ja?
5: Zij waren gewoon. Zij zorgden voor hun omgeving.
0: Ja. Maar ze waren natuurlijk ook crimineel, toch?
4: Ja.
5: Ja, maar crimineel in die zin dat ze dingen deden die volgens de wet niet mochten.
0: Maar dat lijkt niet op de criminaliteit die nu.
5: Nee, dat is totaal anders.
0: Ja. Wat waren toch, ondanks dat ze sympathiek met jullie omgingen, spannende momenten tijdens het draaien?
5: Nou,
4: weinig eigenlijk.
0: Nee?
4: Nee, heel weinig. Alleen dat we geen geld hadden op een gegeven moment, na 2 maanden draaien.
0: Ja.
4: Dat was een spannend moment.
5: Ja,
4: dat we de camera in moesten leveren. En op een gegeven blik degene.
0: Bij wie dan?
4: Bij JVC. Degene die het leverde.
0: Maar het draaien op straat. Kon dat zo makkelijk in die tijd?
5: Nee. We liepen tussen de junks en we spraken de taal. We namen de taal over van de straat, zeg maar.
0: Ja.
4: En je moet je voorstellen, wat gebeurde is dat Frits van de Wereld waarschijnlijk heeft gezegd van blijf van de jongens af, hè. Rustig met die jongens. Hè,
0: als je aan ze komt, dan kom je aan mij.
4: Precies. Ja. En dat was denk ik met Henk de Vries ook zo, hè, de oprichter van de Bulldog.
0: Ja, precies. Ja.
4: Oprichter van de Bulldog. En, maar de penose op zich die is ontstaan uit de armoede op de Wallen. Hè. Mensen hadden geen geld. De mannen zaten in de kroeg. Wat moesten de vrouwen doen? Er was geen andere mogelijkheid. Achter het glas. En Henk de Vries, zijn grootmoeder, die had sigarenzaakjes. Nou, dat werd neergezet als achter het raam. Hè. Er werden prostituees, konden daar wat voor betalen om hun business te doen. Mm. En het was in die tijd, en dat is een groot verschil met nu helemaal. Ze investeerden in de toekomst, die prostituees. Bijvoorbeeld de 2 oude hoeren.
0: Ja.
4: Die hebben geld opzij gelegd voor een kroeg. Ik kwam Rooie Wil later tegen. Ja. Zwarte Lola, die werkte bij Zwarte Lola. Ja. De eerste zwarte hoerenmadam van de Wallen. Ik kwam Rooie Wil later tegen op de pieren van de Muiden. Ik zeg, hoe gaat het, dit en dat? Ik zeg, waar woon je? Ja, in Spanje. Opgespaard van achter het raam de hoer spelen.
0: Ja.
4: En dat is natuurlijk een groot verschil met nu.
0: Jullie kenden die legendarische sleutelfiguren goed, hè? Ze vertellen ook voor jullie camera heel onbevangen, lijkt het. Hadden jullie ook wel de benodigde afstand om een beetje objectief te blijven?
5: Ja,
0: je kijkt me stom voorbij staan.
5: Nee, nou ja, goed. We creëerden zo min mogelijk afstand natuurlijk.
0: Ja.
5: Ik was gewend om mensen te interviewen. Paradijsvogels maakte ik. Het programma en Showroom daarvoor.
0: Ja.
5: En toen was ik gewend om mensen gewoon hun verhaal te laten vertellen. En als je daar afstand gaat van creëren, dan vertellen ze het je niet. En dat was ook met die penose. Dus ik voelde me ook. Ik herkende dat milieu.
0: Ja.
5: Ook van mijn voorouders. Dus het was heel gezellig en zo.
0: Ja. Morgen is de première in Amsterdam. Wie komen er allemaal?
4: De hoofdrolspelers. Of de hoofdrolspelers zijn natuurlijk. De mensen die in de film zitten.
0: Ja.
4: Sponsors, familieleden van de hoofdrolspelers, ook mensen van de omroep, ook van de NPO.
0: Dat betekent dat die misschien ook uitgezonden gaat
4: worden? Ik hoop het.
5: De bedoeling was er een serie van te maken.
4: Ja.
5: En dat was de oorspronkelijke opzet. En dat is nooit gebeurd. En daarom hebben wij deze U-bocht gecreëerd. Eerst in de bioscoop. waardoor de mensen het krijgen te zien. En dan krijgen we het later als serie te zien.
0: Ja, en Arnold, draait die film dan vooral in Amsterdam of is die overal te zien?
5: Nee, overal.
4: Overal.
5: Ja, maar vooral in Amsterdam natuurlijk.
0: Ja. Nou, ik heb die film gezien, Het Hart van Amsterdam. Het is een absolute aanrader. Het is een fascinerende film. Mooi dat jullie er waren. Dank voor jullie toelichting. En ik wens jullie ook een mooie première morgen. Ja. Roy Dames en Arnold Schier. En ik wil nog even zeggen dat Roy aanstaande maandag ook de gast is bij onze collega's van Nooit Meer Slapen. Om over ook nog andere dingen te praten waar hij aan heeft gewerkt in zijn lange carrière. Dank jullie wel.
4: Okay,
0: ook
4: bedankt. Bedankt. Ja.
0: Ja, was het een ongeluk of toch moord? In december 2024 kwam de steenrijke oprichter van de bekende Mango-modewinkels ten val bij een bergwandeling. En met alleen zijn zoon bij zich. En die zoon is vanochtend gearresteerd op verdenking van moord. En dat is groot nieuws in Spanje. Merel de Bruyne, correspondent in Madrid, goedenavond.
6: Goedenavond.
0: Ja, dit is niet zomaar een familie, hè? Over wie gaat dit?
6: Nee, dit is zeker niet zomaar een familie hier in Spanje. Dit is de rijkste familie van Catalonië en de vijf na rijkste familie van heel Spanje. Hun vermogen wordt dan ook geschat op 4,5 miljard. En Isaac Andic, zo heet dus de oprichter van Mango.
0: Die dood is?
6: Die was 71. Ja, dus die dood is. Ja. Die was 71 toen hij dus omkwam tijdens die wandeling. Isaac was eigenlijk nog best wel jong, was hij eigenlijk al een echte ondernemer. De familie emigreerde toen hij pas 15 jaar oud was van Turkije naar Spanje. En daar zette hij eigenlijk samen met zijn broer allerlei kledingbedrijfjes op. Wie kent ze nu niet, hè? De Mango wereldwijd.
0: Ja.
6: Enorm veel
0: 3000 winkels bijna.
6: Succes wordt geworden.
0: In 110 landen.
6: Jazeker. Ja, precies. Dus iedereen kent het wel. En wat de familie wel bijzonder maakt, iedereen kent de winkel wel, maar de familie zelf niet zo heel erg goed. Nee. Want het is niet echt een familie die de media-aandacht opzoekt. Die media-aandacht is nu toch bij ze gekomen. Maar Isaac Andic, die gaf eigenlijk bijvoorbeeld bijna geen interviews. Nee. En ook zijn kinderen en dus zijn zoon, die nu wordt verdacht, die zijn altijd uit de spotlights gebleven.
0: Want als we even naar die dag kijken, die dramatische dag, alleen die zoon was erbij. Hij heeft zijn verhaal verteld. Was er al meteen reden om aan dat verhaal te twijfelen?
6: Ja, in eerste instantie was dat er niet. De Mossos, zo noem je de politie in Catalonië, die onderzocht het in eerste instantie gewoon als een ongeluk, een ongeval. Maar in een geheim onderzoek bleek achteraf, zijn ze op een gegeven moment toch gaan onderzoeken of Jonathan, de zoon, er dus niet toch iets mee te maken had. En toen in oktober vorig jaar, in 2025, lekte dat ineens uit, dat hij dus werd onderzocht. Het werd toen voor de buitenwereld dus duidelijk dat de zoon, of in elk geval dat er een onderzoek gaande was, of de zoon er wat mee te maken had. En dat bleef uiteindelijk natuurlijk in eerste instantie bij speculaties. Tot nu dus zijn arrest.
0: En waarom werd er getwijfeld aan zijn verhaal? Wat klopt er niet?
6: Ja, er klopten een paar dingen niet. Ze hebben in die zaak dus een paar belangrijke aanwijzingen om toch te denken dat het misschien wel opzet zou kunnen zijn. Ten eerste heeft Jonathan de plaats waar het allemaal is gebeurd, waar die hike dus ook plaatsvond, een paar keer bezocht voordat hij die hike met zijn vader had. Daarnaast, nadat het gebeurde, sprak hij zichzelf een paar keer tegen over vooral waar hij zou hebben gestaan toen zijn vader viel. En er is dus uiteindelijk ook wel forensisch bewijs gevonden ter plaatse waarop dat erop leek te duiden dat Isaac toch niet gevallen zou zijn, maar er misschien wel meer gebeurd zou zijn daar.
0: Ja, en dan is natuurlijk toch ook meteen de vraag, wat zou het motief van die zoon kunnen zijn dan?
6: Ja, naast die bewijzen zijn er ook zeker motieven. Daarmee zou ook de eerste twijfel zijn gestart. En het onderzoek dus uiteindelijk zijn gestart. Het zou de jaren voor de dood van Isaac niet helemaal goed zijn. Het zou niet helemaal goed boteren tussen de vader en zoon. Dat werd de politie wel duidelijk. En bijvoorbeeld ook omdat de wandeling zou zijn gepland om samen onder vier ogen te kunnen praten over hun relatie.
0: Ja. Maar die zoon staat er dus niet al te goed op. Maar er is natuurlijk geen smoking gun. Dan wordt het denk ik wel ingewikkeld om te bewijzen dat er van moord sprake is.
6: Nou ja, er is geen smoking gun, dat zeker niet. Het onderzoek heeft wel vrij lang geduurd. Hè. We zijn nu toch wel, ruim anderhalf jaar verder. Mm-hmm. En het rijk toch wel erg secuur te zijn gegaan, dat onderzoek. Je gaat ook niet zomaar iemand oppakken zoals Jonathan vandaag is opgepakt. Ze hebben ervoor gekozen om hem echt te gaan arresteren. Ze hadden er ook voor kunnen kiezen om hem gewoon naar de rechtbank te roepen, om te komen verklaren. Maar nee, ze hebben politie naar hem opgestuurd. Ze hebben hem echt gearresteerd. En dan weet je, ja, dan komt er ook veel media bij kijken. Dus dat zullen ze ook wel hebben bedacht van tevoren. Maar ja, of dat ook betekent dat ze ook een sterke zaak tegen hem hebben, ja, dat moeten we toch wel de komende tijd gaan bekijken natuurlijk.
0: Hoe reageert de familie op de arrestatie van die zoon?
6: Ja, de familie, dus zijn naasten echt, die zeggen, nou, denken ook dat hij niks met de dood van zijn vader te maken heeft. Een woordvoerder van de familie heeft opgeroepen tot respect voor het vermoeden van zijn onschuld ook. En ze laten weten, ja, dat er geen legitiem bewijs is voor zo'n aanklacht. Dus ja, in elk geval staan zij achter hem. Hij is ook vandaag weer vrijgekomen. Met een borg van 1 miljoen is er betaald voor hem. Dus in elk geval zit hij niet meer vast. Maar ja, hij moet zich wel gaan melden de komende tijd, elke week en zolang de zaak nog loopt.
0: Ja. Merel de Bruyne, dank je wel.
7: Het is
6: graag gedaan.

0: Mitski, My Love, Mine, All Mine.
1: Het is 11:55.
0: De Giro d'Italia wil dat wielrenners stoppen met plassen in lege bidons tijdens de koers uit respect voor het imago van de wielersport. Dat urineren in de bidons kan leiden tot onprettige situaties, al dus de organisatie, want kinderen rapen die bidons vaak op. Jip van der Bos, voormalig wielrenster en nu commentator bij Eurosport. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, doen wielrenners dat dan vaak zo, terwijl ze aan het fietsen zijn, plassen in een bidon?
2: Nee, het is een nieuw fenomeen. En ja? Ook toen dit in het juryrapport naar buiten kwam over deze toch wel nieuwe regel, want het is geen officiële regel.
0: Ja.
2: Dat er niet in bidons geplast mag worden. Waren er ook meerdere renners in het peloton die hier uiteraard naar gevraagd werden.
0: Ja.
2: Die ook aangaven van, nou, het is eigenlijk maar een heel selectief en heel klein groepje renners die dit doen.
0: En je moet en je daar ook niet vergissen in de bidon natuurlijk, hè?
2: Nee, als je hem daarna opraapt.
0: Nou ja, dat je niet uit de verkeerde bidon gaat drinken. Nee, maar ga verder met je verhaal.
2: Nee, ze gooien hem natuurlijk, ze plassen erin en ze gooien hem weg. En dat is natuurlijk een probleem voor het publiek die die bidons opraapt. Deze Giro worden er heel veel boetes uitgedeeld aan renners, omdat ze op ongepaste plekken gaan plassen. Omdat er gewoon op heel veel plekken publiek staat, is het heel lastig om een plek te vinden waar je niet in het publiekelijk aan het plassen bent.
0: Ja.
2: En toen zijn er een aantal renners met deze oplossing gekomen.
0: Ja. Het verbod geldt natuurlijk ook voor vrouwen. Maar ja, zo'n bidon lijkt me toch wel niet zo heel handig voor vrouwen. Ja.
2: Nee. Ja, het is dus ook echt iets wat nu in de Giro is ontstaan. En als vrouw zou ik niet weten hoe je dat moet doen. Nee. Als vrouw moet je gewoon langs de kant van de weg gaan zitten.
0: Ja, want dat vroegen we ons wel af bij dat nieuws. Hoe doen vrouwelijke wielrenners dat eigenlijk als de nood hoog is, midden in de koers? Stap je dan af? Hoe gaat dat?
2: Ja, je stapt inderdaad af. Ja, je probeert zoveel mogelijk rensters om je heen te verzamelen die ook moeten plassen. En dan stop je met een groepje. Dus dan ben je met misschien een renster of 15. En dan snel fietsen op de grond.
0: Ja.
2: Shirt uit, broek naar beneden en plassen.
0: Nou, vraag je dan aan de anderen om je heen of ze moeten plassen?
2: Ja, dan ga je rondvragen. Want het is natuurlijk het veiligste als er zoveel mogelijk renners van verschillende ploegen mee gaan plassen. Want dan wordt het niet aangevallen op dat moment.
0: En is dat niet heel ongemakkelijk ook? Want dat mensen je zien en dat soort dingen?
2: Nou, bij de vrouwen geldt dezelfde regel. Je mag niet in het openbaar plassen. Dus er mogen je mag niet in de bebouwde kom of bij het publiek gaan plassen. Nou, dat is al een grote uitdaging. En als je dan een plek gevonden hebt, dan zit je wel met 15 renners om je heen. Maar ja. Kijk, die wedstrijden duren soms 4 uur. Je moet wel eens plassen. Het is gewoon de enige oplossing.
0: En dan doe je het gewoon gezamenlijk?
2: Dan doe je het gewoon gezamenlijk aan de kant van de weg. En het ongemakkelijkste is denk ik niet de rensters om je heen.
0: Mm-hmm.
2: Maar achter zo'n wielerwedstrijd rijden natuurlijk ook nog 20 auto's. Die met ploegleiders iedereen daar zien zitten.
0: Ja. Jip van der Bos, dank je wel. Dit was het oog van vanavond. Na 12 uur nooit meer slapen. Femke van der Laan praat dan met fotograaf en kunstenaar Natasha Libbert. Morgen is er weer een oog. Dan zit hier Kees Grimbergen. Voor nu een mooie en rustige nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: In de podcast Kunststof. Smalltalk met een boodschap in de nieuwe voorstelling Genoeg over mij van comedian Stefan Pop.
2: Dat rationele, ja, eigenlijk boeit mij dat niet zo heel erg. Ik wil eigenlijk gewoon dat je emotioneel in de war bent aan het eind van die voorstelling.
0: En tekstschrijver Jurriaan van Dongen is te gast over zijn onlangs verschenen liedjesbundel Want ik besta.
3: Ik denk niet te snel dat je het antwoord hebt gevonden, want zodra je denkt dat je de waarheid weet, vlak daarna gaat er ergens bloed vloeien. Daar kun je donder op zeggen.
4: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Cabaret, een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris in regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
6: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
7: De bejubelde voorstelling A Case for the Existence of God van Theater Rotterdam is opnieuw te zien in de Nederlandse theaters. Een intiem verhaal over hoop en vriendschap. In regie van Erik Wien. Boek nu je kaarten bij Theater Rotterdam.
6: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
8: Een Arbo-dienst die jouw mensen behandelt als nummers? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je op jouw locatie met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach. Minder verzuim en meer werkplezier. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Lef Arbo. De Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. Lefarbo.nl.
10: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
11: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
4: NPO Radio 1.
12: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen, tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. In Iraaks-Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren duizenden migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. De Engelse voetbalclub Southampton is gestraft voor spionage. De club loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Begin deze maand werd een stagiair van Southampton betrapt toen die stond te filmen bij een training van tegenstander Middlesbrough. Dat is in de Engelse competitie verboden. Later bleek dat de club ook al bij eerdere tegenstanders had gespioneerd. Southampton is daarom gedisqualificeerd voor de finale van de play-offs voor promotie. Het is nu Middlesbrough die het in de finale mag opnemen tegen Hull. Het weer. In het binnenland nog buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig. Bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 89.3 FM.

0: Hoi, ik ben Jordi Bloem. En in de eeuwige roemlijst mag wat mij betreft niet ontbreken het nummer Conquest of Paradise van Vangelis. Ik ben liefhebber van elektronische muziek. En dit nummer uit 1992 is echt wel heel mooi. Met ook bombastische klanken en koor.
1: Op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

Başlarına her

0: rust. Eigenlijk de straat is één familie. We hebben geen ruzie met elkaar. We leven met elkaar. We doen met elkaar alles. Ze zien je niet als buurman of buurvrouw. Gewoon een familie.
1: In een lief en leedstraat besteden bewoners extra aandacht aan hun buren als dat nodig is.
2: Maar als je dan eens contact hebt met elkaar, dan merk je wel dat mensen het wel waarderen en echt wel leuk vinden.
3: Het geeft wel een buurtgevoel. Ja, ik waardeer het zeer. Ik vind het echt heel leuk. Ik heb meer contact met mijn buren dan ik ooit heb gehad.
1: Je ziet het in Lief en Leed, straat voor straat. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

hadden. Eentje lag op de bar en eentje onder de tafel. Ze vraagt, waar heb je het over gehad? Ik zeg,

als we eerlijk zijn, is dat het moeilijkst, want ik weet, ik lijk wat apathisch. Maar dat is hoe ik het geleerd heb. Niet alsof ik niet geprobeerd heb. Denk dat ik iets te lang emoties geweerd heb. Echte mannen zijn niet goed in zulke dingen leren. Ze vraagt, waar heb je het over gehad? Ik zeg,

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij buitenlandse mannen vanaf Bosnisch-Servische stellingen schoten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Het zijn er nu nog 650 en dat worden er 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen. Daar wordt nu nog maar weinig gecontroleerd, terwijl er vaak te hard wordt gereden. Het aantal mobiele flitspalen om snelheid te controleren gaat van 75 naar 120. En er komen ook meer flitsers die automobilisten kunnen betrappen op het vasthouden van een telefoon. Arsenal is landskampioen van Engeland geworden. De club hoefde daarvoor zelf niet te spelen, want concurrent Manchester City liet punten liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Daardoor is Arsenal niet meer in te halen. Het is voor de club uit Noord-Londen het eerste kampioenschap in 22 jaar. In 2004 bleef Arsenal met Dennis Bergkamp en Thierry Henry een heel seizoen ongeslagen. De club Southampton is gestraft voor spionage. Een stagiair van de club heeft meerdere keren staan filmen bij de training van een tegenstander kort voor de wedstrijd. Dat is in Engeland verboden. Southampton loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.